0: aangelegd. En dat Paulus daarmee gewoon makkelijk naar Rome kon gaan, dat er scheepvaart was. En dat daarmee, hij gebruikte de zeg maar, media van die tijd om het evangelie uit te dragen. En dat is later gebeurd. En nou, we zitten nu voor de radio te praten. De radio wordt gebruikt om zeg maar, de boodschap ook naar mensen toe te brengen. En ik geloof dat het medium van deze tijd, dat dat voor een belangrijk deel ook het internet is.
1: Oh, de radio heet tegenwoordig podcast, hè?
0: Zeker, ja. Dus het is nu eigenlijk een podcast. Ja, het is eigenlijk ook een onderdeel geworden daarvan. En ik even terugkomend op die vraag van, is het niet onpersoonlijk? Je kijkt naar een schermpje. Dat kan. Ik denk dat dat ook wel misschien wel persoonsafhankelijk is. Misschien zelfs wel generatieafhankelijk is. Ik weet nog heel goed dat een van mijn kinderen op een gegeven moment, toen zij op de jeugdvereniging zaten, en dat ik aan hen vroeg van hoe gaat dat nou en waar heb je nou het beste contact, dat zij zeiden via de WhatsApp. Want dan hadden ze hun jeugdleider gewoon 1-op-1, zeg maar. Dat ging via een telefoon. Maar dat ging dus minder, zeg maar, in de echte groep. Want de kwetsbaarheid konden ze meer kwijt in dat persoonlijke contact via dat medium. En dat zien wij ook bij Jesus tot net. We zien mensen echt hun hart en ziel uitstorten. Omdat ze denken, ja, deze mensen ken ik niet. Dat is anoniem. En daar zijn ze opener voor.
1: Ja, ik merk het ook als ik interviews doe. Ik ben passant in wezen.
0: Ja, dat is ook zo. Het is makkelijker, denk ik, om tegen jou, zeg maar, gewoon heel diep te praten dan met over een issue wat ik zou hebben, dan dat ik dat zou doen naar iemand die ik heel goed ken en waarvan ik denk, ja, misschien word ik daar nog eens een keer mee geconfronteerd.
1: Nou weet je op het internet ook niet altijd wie je tegenover je hebt natuurlijk.
0: Nee, dat is ook zo. We proberen er altijd wel achter te komen. Wij hebben een bepaalde aanpak gekozen. Dat is ook gegroeid. Nou, wij kennen elkaar uit de tijd dat we nog bij de EO werkten.
1: En jong waren.
0: En jong waren, zeg maar, zeker, zeker. We hebben het over, ja, we gaan niet zeggen hoe oud we waren. Maar daar begon het uiteindelijk met, hoe kunnen we de brug slaan van mensen die televisie kijken naar, ja, naar het echte contact. En dat deed de EO traditioneel door een telefoonverbinding aan te bieden en te zeggen, bel maar. En toen zeiden we, kunnen niet daarnaast ook iets op internet doen? En daar is de Waarom Jezus cursus uit ontstaan. Die ervoor zorgde dat mensen die meer wilden weten zich inschreven voor een cursus online. En daar hebben we altijd vanaf het begin hebben we daar een coach voor ingeschakeld. Dus we hebben altijd vrijwilligers gehad die mensen begeleiden. En het eerste wat we deden daar was, wat is je naam? En hoe kunnen we met je communiceren? En dat is eigenlijk nog steeds de kern van Jesus tot net. We willen weten wie de mensen zijn en hoe we met ze kunnen communiceren. Dus het vluchtige voorbijgaan op bijvoorbeeld YouTube en sociale media, waarbij je eigenlijk niet weet wie het echt is, dat gebruiken we als ingangspunt om mensen binnen te krijgen. Maar de echte gesprekken vinden plaats als we weten wie de personen zijn. En dan weten we dus hoe die heet. We weten of het een man of een vrouw is. En we weten hoe we moeten communiceren. En naarmate we meer weten, kunnen we ook dieper ingaan op de thema's die er spelen. En ja, we hebben op dit moment zo'n 2500 coaches wereldwijd. In allerlei talen. En die mensen helpen gewoon heel persoonlijk de mensen in hun zoektocht. En dat doen ze niet door, zeg maar, theologie te bedrijven en te vertellen van zo zit het. Wij hebben zelf gewoon artikelen en er zitten cursussen waar informatie in zit. Maar die coaches die delen wat God in hun eigen leven gedaan heeft en hoe zij zelf, nou ja, met een vraag die dan gesteld wordt, zouden omgaan. En dat geeft dat hele persoonlijke contact.
1: Wat is de voorwaarde om coach te zijn bij jullie?
0: De voorwaarde om coach te zijn is, nou, er zijn er best wel een aantal. We willen dat mensen gewoon, daadwerkelijk christen zijn. We willen ook dat zij, zeg maar, een Apostles' Creed, zeg maar, de geloofsbelijdenis ondertekenen, waar eigenlijk alle kerken achter staan. We willen dat ze een onderdeel zijn van een kerk. Dus dat er ook, dat het niet, zeg maar, losse individuen zijn die waar geen controle op zit, zeg maar, bij wijze van spreken, of die niet in een gemeenschap zitten. En we willen dat ze een training volgen. Grappig is dat je het vraagt. Ik zeg niet, het moeten evangelisten zijn. Het zijn eigenlijk gewoon gewone mensen die bereid zijn om over hun eigen leven te praten en te delen wat God daar heeft gedaan en naar mensen te luisteren. Het interessante is dat een van de eerste dingen die we gedaan, nog in de EO-tijd, was dat we een cursus hebben ontwikkeld, vraaggestuurd coachen, omdat we heel veel mensen moesten afleren om antwoorden te geven op vragen die niet gesteld werden.
1: Op vragen die niet gesteld werden, bedoel je dat?
0: Ja, op vragen die niet gesteld werden. Want heel veel mensen hebben de neiging, zeker evangelisten, om te denken, oh, ik hoor jou iets zeggen. Ik weet het antwoord op jouw niet gestelde vraag. En dan komt er een bijbeltekst of er komt iets anders. Terwijl uiteindelijk, we hebben geleerd van, je moet vooral luisteren naar mensen. Op het moment dat mensen op een gegeven moment genoeg geluisterd, beluisterd zijn, dan gaan ze jou een vraag stellen. En dan gaan ze zeggen, ja, hoe denk jij daar eigenlijk over? En dan heb je een fantastische ingang.
1: Wat is luisteren?
0: Luisteren is niet alleen horen. Luisteren is ook de diepere motieven van mensen, ja, ontdekken, zeg maar. En begrijpen, wat zit er nou echt dieper achter? Misschien kan ik dat aan de hand van een voorbeeld wel illustreren. Want wij hebben niet alleen maar gewoon hele simpele, recht toe door zee vragen die mensen op internet aan ons stellen. Bijvoorbeeld van hoe kan ik bidden of wie is Jezus? We hebben ook echt veel diepere vragen. Dus mensen die bijvoorbeeld vragen en zeggen, ja, ik ben depressief en ik zie het leven niet zitten. Of die zelfs letterlijk de woorden, ik wil dood intypen. En je zal het misschien verbazen, maar het gebeurt dagelijks in Nederland.
1: Ik denk dat heel veel, ik merk dat om me heen, om mijn directe omgeving niet, maar wel mensen in het dorp ook. Het kan erg duister zijn bij mensen.
0: Ja, zeker. En in die duisternis weten mensen tegenwoordig niet meer zo goed waar ze naartoe moeten. Want er is geen binding met een kerk. Er is geen lokale huisarts waar je naartoe gaat met je. En waar ga je dan heen? Ja, dan ga je achter je computertje of je telefoon. En dan typ je in wat je wil zeggen. En je verwacht eigenlijk dat Google of Microsoft het antwoord geeft. En wij hebben dus een website gemaakt, ikwildood.nl. Het klinkt heel heftig. Misschien is het ook wel heftig voor de luisteraars. Gewoon omdat we wilden dat bij die eerste 10 resultaten van Google of van Bing of whatever, dat er ook iets staat wat hoop geeft. Want de eerste keer dat we dat deden, waren de 10 resultaten allemaal destructief. Van hoe kan je dat doen? Wat is de beste manier? En eigenlijk bijna een soort van lofprijzing op dat thema. En wat we daar doen is nu, we staan vaak op nummer 1 als mensen dat zoeken, is dat we helemaal niet zozeer op die vraag ingaan. Want dat is niet de echte vraag. Dus als het gaat om luisteren, dan zeggen we vooral van, hey, wat is je vraag daarachter? Waarom stel je die vraag? We willen eigenlijk vooral dan in gesprek komen en de achtergrond van mensen horen en waar zijn ze doorheen gegaan? Wat heeft ze tot deze vraag geleid? Dus als je het hebt over wat is luisteren, dan gaat het wel om de diepere beweegredenen van mensen te leren kennen.
1: Wat vraagt het van jezelf als coach? Want kijk, ik bedoel, ik merk dat luisteren misschien ook af en toe dit in zich heeft, maar we commentariëren het maar op, dat je de ander bij je laat binnenkomen. Dus het is geen eenrichtingsverkeer dan.
0: Ja, dat is het helemaal. Dat is het echt helemaal, Joop. Wij willen dus ook dat coaches zeg maar wel bereid zijn om over zichzelf ook te willen delen. Dus we hebben liever geen theoloog, zeg maar, die coach is.
1: Of de goede antwoorden.
0: Met juist helemaal de goede antwoorden, maar liever iemand die zegt van, ik weet het soms zelf ook niet. Maar dit is wat ik geloof en dit is wie God voor mij is. Dit is hoe ik mijn omgang met Jezus heb. Dit is hoe ik de Heilige Geest ervaar. Dat hebben we veel liever dan iemand die de perfecte antwoorden geeft.
1: Wat ik ook een beetje in proef in wat jij zegt, is dat mensen dus het gesprek willen. Ik denk soms alleen maar gezien willen worden. Het feit dat er iemand naar hem kijkt, iemand naar hem luistert, gewoon dat hele simpele. Ik heb het wel eens verteld naar mensen. Ik kreeg onze eerste kleinkinderen ook wel een tijdje terug. En dat je eigenlijk wat je wil als een kind, leg je op je arm en je wacht tot het een week of 6 is. En je hoopt dat ze tegen je lacht. Ja, dat ben ik. Ja. Dat is mijn enige. En voor de rest kunnen mensen allerlei mooie verhalen vertellen. Maar soms denk ik, is het leven niet met God ook niet meer dan dat.
0: Ja, nou dat denk ik ook. Ik denk dat we allemaal het verlangen hebben om gezien te worden. Ik ging er even vooral op in, omdat wat is luisteren hè, voor ons, zeg maar. Wij zien mensen natuurlijk over het algemeen niet direct. Hè. Het is over het algemeen dat mensen met ons mailen of hooguit via een chat bezig zijn. Dus dan is het vooral zeg maar tekst lezen en daarnaar luisteren. Maar het is waar. Mensen zijn eenzaam en willen graag gezien worden. En hopen echt op een luisterend oor of een blik die hen ziet.
1: Zijn het alleen de niet-christenen die dan reageren?
0: Nee hoor, er zijn ook heel veel mensen. Ik vind het, wij duwen mensen ook niet in een categorie niet-christen of wel-christen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon onderweg zijn en die ergens gewoon met een nood zitten en die die in een dip zitten of die gewoon iets nodig hebben of die behoefte hebben om ergens in te groeien. Dat zien we ook, dus het is heel divers.
1: Kun je wat van die mensen die jullie bereiken een gezicht geven in deze segmenten?
0: Zeker. Een heel recent gezicht wat ik eraan kan geven is een vrouw uit Thailand. Kwam uit was een Hindoestaanse dame. Ik denk dat ze in de 60 was. Haar hele leven lang een soort van onderwijzer geweest in het Hindoeïsme. Maar op een gegeven moment merkte dat ze de antwoorden niet meer had. Wat ik het bijzondere vond is dat zij... Het is een heel niet gelovig land. Het is een van de meest onbereikte landen in de wereld, Thailand. En via, ik denk dat het Facebook was... kwam zij ergens op een post uit die we hadden uitgezet. En kwam zij terecht in ons netwerk. Wij proberen altijd een soort van geloofsreis te maken. Dus het is niet een soort van één website waar je alle antwoorden vindt of zo. Daar geloven we ook eigenlijk niet in. Het is echt een reis die je maakt. En in haar reis is ze naar een website gegaan, heeft ze zich geregistreerd. Is ze met een e-coach in contact geraakt. En daar hebben ze samen een cursus doorlopen. Toen heeft ze zich ingeschreven voor onze... we hebben een soort van dagelijkse inspiratie, een dagelijkse bemoediging. In Nederland is dat bijvoorbeeld Ik Wonder Jou. Wordt door Wilma Veen geschreven. Nou, in het Thais hebben we daar een lokale persoon voor. Daar heeft ze echt maandenlang in gezeten. Dat is een dagelijks bericht wat ze via een soort van WhatsApp krijgt. Dat heet haar Line. En dat bemoedigde haar elke ochtend. En daar kon ze ook op reageren. Dus nou, één keer in de zoveel tijd reageerde ze erop. Kreeg ze een antwoord van een vrijwilliger die daar zit. En na verloop van tijd zei ze van ik wil eigenlijk wel meer. En wij werken samen met de Alpha Cursus. We samen met een lokale kerk, daar hebben we een online Alpha gemaakt. En die vrouw is 10 weken lang zeg maar met die online Alpha opgetrokken. En is, zoals het bijna volgens het boekje is bij de Alpha Cursus, in de lessen over de Heilige Geest heeft ze echt een aanraking van God ervaren. En heeft ze zich aan God overgegeven, heeft ze zich bekeerd. Zij heeft daarna, dat doen we altijd aan het eind van die Alpha Cursus, heeft ze gezegd van ik wil eigenlijk wel, of onze uitnodiging was, wil je met... de offline wereld contact maken. Wil je echte mensen ontmoeten, zeg maar. En zij heeft toen gezegd van dat wil ik graag. Nou, wij werken samen met een aantal kerken daar in de regio. En ik vind het daarom zo'n fantastisch voorbeeld. Een van die kerken die heeft gezegd van nou, ze kunnen altijd naar een van onze kerken gaan. Maar als er geen kerk is, dan verzamelen we mensen in die regio. Gaan we een kerk starten. En ze hebben daar dus een kerk gestart waar zij zat. En daar is zij naartoe gegaan. En daar is zij nu... deel geworden, lid geworden, draait ze mee. En zij is nu ook een coach geworden bij ons in het netwerk. En dat is eigenlijk dan is de cirkel eigenlijk rond. Die geloofsreis, dat is een beetje ons ideaalplaatje. Iemand die gewoon zo'n hele reis doormaakt, wat ook maanden duurt. En die uiteindelijk zegt van, nou, ik wil niet stoppen bij ik weet het nu, maar ik wil daar ook eigenlijk onderdeel van worden. En dat kan.
1: Die verschillende talen, verschillende culturen die jullie bereiken, je hebt de mensen... In die culturen werkzaam zijn. Krijg je nou als feedback terug van... want hier in het Westen lijkt Jezus toch wel echt een westerse figuur te zijn. Wat hij niet is, maar goed, dat aspect.
0: Ik denk dat we het risico hebben dat we er heel snel een soort van westers plaatje van maken. Die feedback krijgen we niet heel vaak, omdat wij wel... wij werken met lokale mensen. Dus eigenlijk de vertaling zit eigenlijk al gewoon in de websites die we in die talen hebben zitten. Zodat het hen ook aanspreekt. Ik weet nog heel goed dat we in het Japans begonnen. En dat onze weg is eigenlijk meer in het Westen van... je leert iets over God, dan leer je iets over Jezus kennen en dan gaat het verder. In Japan werkt het helemaal niet. Daar zijn ze dus... God is helemaal niet interessant, want alles is God. Dus die zeiden van, we moeten eigenlijk beginnen met Jezus. In plaats van met God. Dus dat vond ik wel heel apart. En dan is dat dus ook, zij leiden het. De lokale mensen leiden het. Dat kan een lokale organisatie zijn die zegt van, nou, wij willen onderdeel zijn van de Jesus.net familie. Of als we, en dat zijn we nu steeds meer aan het doen, in landen die echt gewoon niet bereikt worden. Ja, daar heb je ook geen organisaties, want het wordt die voor niks niet bereikt. En daar moeten we dan vaak zelf mensen zoeken. En dan zetten we een lokaal team op van lokale mensen die we dan trainen en uitleggen hoe alles werkt.
1: Maar zit je dan ook in landen die in wezen, als je daar christen zou worden, je leven kan kosten?
0: Absoluut. En dat is een uitdaging op zich. Nou, laat ik een voorbeeld noemen van Iran. Dat is natuurlijk super actueel. Internet is daar zelfs afgesloten geweest. ja, daar kan je geen, christen zijn. Niet publiekelijk. En degene die dat leidt voor ons is iemand, ik zal het nu even niet op de radio noemen waar hij precies woont, maar hij woont in het Westen, is een gevluchte Iranier. Er staat ook een prijs op zijn hoofd. Dus als hij naar het land zou gaan, dan zou hij opgepakt worden en zou hij gewoon gedood worden. Nou, er is eigenlijk gewoon iemand die dusdanig bijzonder voorbeeld voor mij is. Die zegt van ja, maar het maakt mij niet uit. Ik wil gewoon delen wat het voor mij betekent. En als het mijn leven kost, dan kost het mijn leven. En eigenlijk is hij 24/7, doet hij lezingen op YouTube. Nou, hebben we de hele strategie. En het is echt frappant hoeveel mensen uiteindelijk door wat hij doet tot geloof komen.
1: Wat voor een beeld geeft jou dat van het werk van Jezus, het werk van de Heilige Geest?
0: Ja, uiteindelijk alles wat wij doen is uiteindelijk wat God heeft voorbereid. Hoe hij deuren opent, hoe hij mogelijkheden gebruikt. Wij zeggen hier, we hebben een lijst met talen hier ook waar we naartoe willen. En daar bidden we altijd voor, van totdat God een deur opent. En dat kan soms echt lang duren. We hebben 3 jaar lang voor Pakistan gebeden, om in de taal Urdu wat te kunnen doen. En dan kreeg ik gewoon geen openingen. En dan denk ik ook soms van, nou, God, is het niet belangrijk of zo? En op een gegeven moment hadden we in 1 week hadden we gewoon meerdere reacties. En toen wisten we van, oké, dit is de deur die open gaat. Het is een mooi gesprek zo. We zijn toen begonnen, omdat we dachten, nou, dit is God opent de deur. We hebben de contacten, we gaan beginnen. En dan zal de funding ook wel komen. Dat is zoals we dat tot nu toe wel hebben ervaren. Want we doen alles gratis. We verdienen er niks mee. We zijn eigenlijk allemaal gewoon zendelingen die zelf onze donaties moeten krijgen. En toen kwam de funding niet. En dan denk ik wel, Heer, u opent een deur en het gebeurt niet. En soms is dat ook ingewikkeld. God is groter en ja, wij kunnen hem niet in onze broekzak stoppen en zeggen van, ik weet nu hoe de formule is. Deze stappen zetten en dan komt het goed. Ik heb echt gemerkt wij wisten, wij moeten het gaan doen. Blijkbaar is de funding er niet. Dat betekent, misschien moet het ons iets kosten. Nou, het heeft ons best wel wat gekost. En nu, een jaar later, is er ineens, nou, gaan er deuren open dat er wel funding gaat komen. Maar we hebben het wel de eerste maanden gewoon op ons eigen konto moeten doen.
1: Hoe gaan die gesprekken met God dan? En je noemt het bidden, maar hoe gaan die gesprekken met God? Want er zijn, ik hoor je ook zeggen dat je gewoon af en toe gewoon niet God in twijfel trekt, maar wel je twijfels naar hem uitspreekt van ja, kan het niet anders?
0: Ja. Dus, ergens in de brieven van Paulus wordt het ook mysterie genoemd. Hè. Ik geloof ook dat wij zien ook maar zo'n klein stukje van wie God is.
1: Nou ja, ik vergelijk het wel eens met, hoeveel christenen er op deze aarde zijn, stel dat het 1 miljard zijn. Misschien wel minder, misschien wel meer, dat weet ik niet. En als ze allemaal al die miljard een klein stukje van zijn liefde hebben geproefd, ja, wat is het dan nog? Hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat God veel groter is dan wij denken. Ik bedoel, alleen al het feit, zeg maar, dat iemand uit de dood kan opstaan. Ja, dat is voor ons mensen, als we er echt over nadenken. Je kan heel lang in een christelijke bubbel zitten en dat kan gesneden koek zijn. Maar de werkelijkheid, ik heb mijn vader en mijn moeder zien overlijden. Nou, ik kan me niet voorstellen dat die gewoon uit de dood opstaan. Maar ik geloof het wel, omdat God het gezegd heeft en omdat Jezus ons voorgegaan is en de dood heeft overwonnen. Maar mijn gesprekken met God zijn dat ik geloof dat God spreekt door op verschillende manieren. Ik geloof dat hij echt door zijn woord spreekt, door de Bijbel. Ik geloof echt dat het levende woord van God is. Dus ik heb de gewoonte om 's ochtends altijd iets te lezen. Mijn gewoonte is dat ik een hoofdstuk lees uit het Oude Testament. En dat ik een aantal versen lees in het Nieuwe Testament. Daar schrijf ik altijd iets over op. Ik heb een schriftje, daar schrijf ik dat allemaal netjes in op. Niet elke dag hoor. En ook niet, soms ook niet in weken. Maar soms ligt er iets uit op dat ik denk van, ah, oh, zegt God me daar iets mee? Maar ik schrijf elke dag iets op. Wat betekent het voor me? En soms een hele bijzondere connectie tussen het Oude en Nieuwe Testament. Dat ik nog nooit heb gezien. Dat ik ook niet in commentaren zie. Dat ik denk, nou, die is voor mij vandaag. Dus dat is één manier waarop God tot mij spreekt, om het maar zo te zeggen. Ook in gebed. Soms krijg ik indrukken of word ik ergens bij bepaald. Ik weet niet hoe dat voor jou is of voor de luisteraars, maar ik merk dat als ik ergens voor bid, dat het vaak iets bij mezelf doet. Dan zit ik ergens mee, dan heb ik weer even wat woorden met mijn vrouw gehad. En dan ja, dan wil ik daar toch ook voor bidden. En dan merk ik, dan verandert er iets bij mezelf vaak. Dan laat God me ook wel wat dingen zien. En God laat me ook dingen zien door mensen heen. Ik geloof ook dat, ja, de gemeenschap der heiligen, dat daarmee God ook iets van de veelkleurige wijsheid van hem laat zien. Ik geloof dat het Efeze 2 is, waarin we de hoogte, de lengte, de breedte en de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte kunnen zien. Dat zijn 4 dimensies. En dan denk ik altijd van, oké, dat is meer dan wij kunnen zien. Dus we hebben elkaar nodig om meer te zien. Dus als je het hebt over, nou, hoe ervaar ik God, dan zit dat wel in die 3 dingen, denk ik.
1: Terug naar Jesus Net, zo heet het, moet op zijn Engels. Hoeveel van die verschillende websites of

0: Hoeveel van die verschillende websites of weblinks hebben jullie? Want het is niet bij één gebleven, dacht ik. Hey, je hebt, ik word dood, heb je al genoemd. Ik verwonder of zoiets. Ja. Wat dan meer?
1: Sowieso hebben we alles wat we hebben in meerdere talen. Hè. Dus we werken nu op dit moment met we hebben in totaal 54 talen. Niet alles, daar hebben we een website van. Dus we willen daar naartoe groeien. Maar dat is het langzame proces. We hebben Jesus.net zelf op dit moment in ruim 30 talen. Dus daar staat de basisinformatie staat daarop. Dus dat zijn er al verschillende. Dan hebben we bij elkaar dus allemaal van dat soort thematische websites als Ik Wil Dood. Dat hebben we ook in meerdere talen. Ik Zoek Rust is een website bijvoorbeeld waar ook mensen naar op zoek zijn. Of Wie Ben Ik? Nou, allemaal van dat soort websites. Dus als je het allemaal bij elkaar optelt en ook al die verschillende taalvarianten, heb je het over honderden websites.
0: Ik Wil Rust. Wat voor mensen komen daarop af? Want ik bedoel, wij leven in een maatschappij, tenminste wat ik om me heen zie gebeuren, ik ben met pensioen inmiddels, maar goed. Waar er vooral, er lijkt wel voortdurend activiteiten zijn. Ik heb een zo'n onderzoekdingetje gezeten. Dat mensen, ja, overdag dan zit ik achter de computer op mijn werk en 's avonds ga ik Netflix. Ik denk, jongens, heb je wel tijd om gewoon niks te doen?
1: Ja, dat is, ik denk dat het inderdaad wel waar is. Ik ben fan van een schrijver in Amerika die het heeft over de radicale uitbanning van haast. Moet ik mezelf erg aantrekken, want ik ben daar niet zo goed in. Maar ik denk inderdaad dat haast is een van onze grootste vijanden. Hij noemt het, zeg maar, dat is eigenlijk de wortel van, zeg maar, de tegenstander is wel gewoon haast en afleiding en dat soort dingen. Dus het vinden van rust is echt wel een dingetje. Dus wat wij gedaan hebben bij ikzoekrust.nl is dat we daar mensen hebben uitgenodigd om in een, ja, soort van een podcast te komen. Kunnen mensen downloaden. Dus we noemen het een audio guide. Dus je wordt geleid, zeg maar, met een audio track. En dat kun je 's ochtends, wanneer je ook wil, aanzetten. En dat begint eigenlijk met een hele rustige, meditatieve manier van, hey, hoe ervaar je rust? Dat is een minuut of 5. En dan is er eigenlijk gewoon vooral rust, stilte, hele zachte muziek, zeg maar, om je te helpen. En we merken dat dat voor heel veel millennials en Gen Z's eigenlijk een hele fijne manier is om even tot rust te komen. Want er zijn zoveel prikkels. Laat ik het voor mezelf houden. Ik ben ook gewoon, ik hou van innovatie. Ik hou van nieuwe dingen proberen. Maar ik merkte dat ik mijn telefoon altijd aan had en elke prikkel op reageerde. Dus wij hebben nu, sinds kort zijn wij weer gewoon een soort van de sabbat thuis gaan doen. Dat we zondag de telefoon wegleggen. Ik vond het doodeng. Echt, ik dacht de eerste dag van, ik ben iets kwijt. Kan ik wel uit huis gaan? Kan ik overal nog wel binnenkomen? En dan zie je ook hoe afhankelijk je bent. Want sommige dingen kon ik niet meer doen. Maar goed, ja, dat is, toen wij jong waren, toen hadden we ook geen telefoon. Dus toen ging je ook zonder telefoon weg.
0: Ja, maar je noemt er iets in, een ander ding, wat ik ook merk in diverse groepen waar ik in geweest ben. Als ik het woordje stilte gebruik, dan keken mensen me aan van, waar heb jij het over?
1: Ja, dat is denk ik wel waar. Echt stil zijn is echt lastig. Ik denk dat ik dat zelf ook lastig vind. Echt stil zijn. Ik ben ook wel een bezig bijtje. Ik heb ook best wel veel energie. En ik merk dat ik, het is wel interessant, verschil ook tussen mensen. Ik ben ooit met mijn vrouw samen naar een soort van huwelijksretraite geweest om te werken aan je huwelijk. Wat ik iedereen zou aanraden trouwens, sowieso om te doen. Niet als je een probleem hebt, maar juist als het goed gaat. En wij kwamen erachter dat onze manier van ontspannen heel verschillend is. Voor haar is het echt rusten. Zij kan echt heerlijk op de bank zitten, niks doen of een boek lezen of iets dergelijks. Ik vind dat super lastig. Voor mij om te ontspannen is hardlopen. En ik merk dat ook echt fysiek met me. Als ik dan moe ben, dan denk ik van, ik kan eigenlijk niks meer. Als ik dan even hard gelopen heb, dan merk ik dat er weer iets op gang komt. Mijn gedachten worden weer helderder. Dus dat is ook verschillend. Maar ik denk wel dat als je mij diep in mijn hart krijgt, heb ik wel een probleem, zeg maar, met echt stil worden.
0: Maar die stilte die van binnen zit, behandelde je dat op zo'n website? Want je kunt het met muziek gaan doen, maar dan zijn het weer prikkels van buitenaf. Ja. Hoe voel je innerlijk zo stil dat je misschien wel, ik zeg het voorzichtig, de stem van God kunt horen?
1: Ja, nee, maar dat zit zeker ook op die website. Hè, van hoe, zeg maar, kan je omgaan met stilte? Het is natuurlijk moeilijk om een audiofragment te geven waar het alleen maar stil is. Dan denken mensen, er gebeurt niks. Dus vandaar dat we daar hele lichte muziek onder zetten. Bijna ruis. Soms is ruis ook heel fijn om echt stil te worden. Omdat je gewend bent dat er altijd wel iets van

0: van ruis om je heen is.
1: Maar wat is die innerlijke stilte dan? Want ik merk dat bij veel mensen, ook dus met mezelf kan ik ook wel kijken. Maar kijk, je kunt in een klooster gaan zitten, je kunt in een hele stille omgeving zitten. Maar uiteindelijk zit die herrie altijd van binnen. Tenminste, daar ga ik vanuit. En het is ook vaak zo, want ik kan mijn gedachten niet stilzetten bijvoorbeeld.
0: Nee, dat denk ik ook. Ja, ja, ik weet niet of ik op dit gebied specialist ben. Wat ik wel merk is voor mij mijn tijd met God is het wel dat ik ergens een soort van rust en vrede ervaar. Dat ik me veilig voel. Dat ik me soms ook die gedachte toelaat van wat als alles nou weg zou vallen. Ik heb een heel fijne vrouw en ik heb een gelukkig gezin. En we gaan naar een mooie kerk en we wonen op een fijne plek. We wonen in een fijn land over het algemeen. Wat als het allemaal weg zou vallen? Ik merk wel dat ik echt tot rust bij God kom en dat ik geloof dat ik ervaar dan ook, als ik echt in die rust kom, ervaar ik wel dat Jezus heel dichtbij is.
1: Als hij je leven is, dan dichterbij kan niet, hè?
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, ik denk dat je dat goed zegt. Ja.
1: Maar dat is ook gek. Als hij ons leven is en we daar toch zoveel moeite mee hebben op de een of andere manier. Met dat besef dat hij je leven is, nu op dit moment. Tot het besef komen, laat ik het zo zeggen.
0: Ik denk dat het ook wel gek is. En ik denk ook dat, daarom ik noemde het net ook, dat haast onze grootste vijand is. Ik denk ook dat Satan ook altijd probeert, zeg maar, om gewoon dingen te vinden die passen bij wat we als mensen denken nodig te hebben. Maar daarmee heel veel verwarring en onrust creëert. Ja.
1: Ja, er zit een bepaalde urgentie kan erin zitten waarvan ik denk van ja. Trouwens, bij christen ook, we hebben alle twee bij de EO gewerkt. En hoe belangrijk waren wij niet, hè?
0: Zeker, ja, dat gaat er toch gebeuren. Dat je dan denkt van nou, nu zit ik echt op de plek waar ik mijn tijd maximaal moet gebruiken en zo. Ik moet zeggen dat ik dat ook in het werk van ons ook wel een beetje heb moeten leren, hoor. Ik ben nooit, zeg maar, mijn hele leven in de zending geweest. Ik ben van nature ben ik een techneut. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. En ik heb 10 jaar in het bedrijfsleven gewerkt. En toen ben ik op een bijzondere manier bij de EO terechtgekomen. Had ik nooit gedacht. Ik vond de EO ook geen plek om te werken. Ik vond het veel te evangelisch, om eerlijk te zeggen. Maar ik heb toen wel aan het begin, heeft het me zo geraakt dat mensen die op zoek waren naar het internet gingen en daardoor God leren kennen. Ik merkte echt dat het mijn roeping ging worden. Ik werd enthousiast over dat mensen God vonden op die manier. Maar ik voelde ook een druk van, ik moet nu zorgen dat we ze wel vasthouden, want kan ik ze loslaten? Ik wil dat helemaal dicht timmeren, zeg maar. Ik heb dat echt, op een goede en slechte manier heb ik moeten leren. Ik doe wat ik kan. En het is uiteindelijk God en de Heilige Geest die mensen vasthouden en hen leiden. Het is niet mijn verantwoordelijkheid. Als ik mensen, er komen echt duizenden mensen per dag op onze websites en waar we mee in contact komen. Met de meerderheid verliezen we het contact weer, helaas. Ik zat er aan het begin mee, maar ik heb nu geleerd van ik laat het los. Want God laat die mensen niet los en die gaat met ze mee. En er is een prikkel of iets anders wat op hen wegkomt. En het is uiteindelijk ook hun eigen keuze.
1: En Gods werk en Gods handen laten is een kunst, vind ik.
0: Ja, dat is het echt. Dat is het echt. En ik heb dat aan het begin echt lastig gevonden. En dat is ook onderdeel waar je had net over, hoe train je de vrijwilligers. Dat is ook iets wat we trainen aan de mensen. Soms kan het ook teleurstelling opleveren. Je hebt mensen in je chatomgeving, je praat met ze. En dan vervolgens denk je, ze reageren niet meer. Oh, ik heb iets verkeerd gezegd. Ja, laat het gaan. Het is in Gods handen.
1: De site die ook noemde, ging het over zingeving, dacht ik. En wie ben ik? Dat zijn voor mij toch vrij wezenlijke vragen die toch een beetje weggeduwd worden in deze maatschappij, die vrij materieel is in zijn denken. Ik ga even naar de Nederlandse maatschappij toe. Je moet jezelf waarmaken, ook nog een keer. Denk je, of doe je dat? Maar goed, het kan, schijnbaar. Maar wat is dat, die zingeving? En wat geeft zin aan je leven? Tenminste, als ik naar jullie website ga.
0: Nou, allereerst, ik geloof dat het leven zin heeft voor iedereen. En dat is, denk ik, deel van Gods schepping. Ieder mens is geschapen door God, dat geloof ik, in het diepste van mijn hart. Hè. Zoals Psalm 139 zegt, dat we in de moederschoot geweven zijn. God heeft ieder mens gewild. En alleen dat feit al geeft aan dat het zin heeft. Hij zou het niet doen als het geen zin zou hebben. Ik denk dat het voor heel veel mensen zoeken hun zin zijn in wat ze doen. Hun zin zijn in wie ze zijn. Wat voor opleiding heb je gedaan? Wat voor werk doe je? Hoe zijn mijn relaties? En hoe zie ik eruit? Wat voor kleding heb ik? Enzovoort. Maar ten diepste is de zingeving dat je mag weten dat je gewild bent door God. Dat je een kind van God bent. En dat hij er niets meer liever wil dan dat je de eeuwigheid met hem doormaakt. Dat is ten diepste de zin van het leven, denk ik. Dat je God kan, ja, de eer kan geven die hem toekomt. Dat je hem leert zien in de natuur, in de schepping, in andere mensen. En dat je elke keer iets van zijn karakter mag ontdekken. En dan geloof ik daarbij dat God ook ons allemaal talenten heeft gegeven om er iets mee te doen. Om er voor een ander te zijn. Om liefde te geven, de liefde die hij geeft, door te geven aan andere mensen. Om je talent in te zetten. Om iets bij te dragen. Ik heb altijd genoten van bepaalde schrijvers. Die zeggen van, ja, hoe mooi is het om te weten dat dingen die je doet. Denk er nou eens over na dat dat wellicht een eeuwigheidswaarde heeft. Ik kan daarvan genieten. Of het waar is, weet ik niet. Maar hoe mooi is het als er een mooie Rembrandt gewoon in de eeuwigheid nog te zien is. Ik vind dat een mooie gedachte. En dat stimuleert mij om ook gewoon te denken, nou, wat ik doe, dat mag ik ook mooi doen.
1: Moet je vruchtbaarheid komen bij mij naar boven.
0: Ja, nou, dat is, ja, als Jezus zelf met de fariseeën spreekt en zegt van, het is belangrijk dat je vrucht draagt. Mm-hmm. Ja, aan de boom herken je, aan de vrucht herken je de boom. Zeker, ik geloof dat we, als je het hebt over zingeving, dat we vrucht mogen dragen. Tegelijkertijd is vrucht dragen is een resultaat van iets wat God geeft. Het is niet iets waar we zelf als zeg maar, mens kunnen zeggen, ik ga eens even heel hard mijn best doen om even wat vruchten eruit te duwen. Dat is iets wat denk ik God geeft door je karakter te vormen, door de talenten die je hebt niet te begraven, maar die in te zetten.
1: Ja, ik heb het idee dat een vrucht nooit voor de boom zelf is.
0: Nee, dat is waar. Dat is het mooie. De vrucht is niet voor de boom, nee. Ja. Hij is eigenlijk voor om zeg maar, de boom te reproduceren eigenlijk. Hè? Want er zitten wel pitjes in. Maar even zo.
1: Nou, bijvoorbeeld, ik heb andere kastanje in mijn zak zitten. Ik kan allemaal tevoorschijn halen. Maar zolang die in mijn zak zit, is het in wezen zonde. Ik hou hem voor mezelf. Maar als ik in de grond stop, dan komt er een boom uit. Maar die kastanje vind je niet meer terug.
0: Ja, dat is waar. Ja, uiteindelijk is dat, als je deelt, zeg maar, is het een stukje sterven aan jezelf. Ja, iets van jezelf aan anderen geven. Dat is een mooie filosofische vraag weer. Je had het net over je kleinkinderen. Wij hebben zelf ook net 3 kleinkinderen. Dan geef je ook veel van jezelf. Maar je krijgt er ook heel veel voor terug. Dus als ik mezelf als boom vergelijk, dan denk ik, ik krijg ook alweer wat terug van iets wat je geeft. Ja, nou, ik weet het niet precies.
1: Nee, ik ook niet. Ik moet ook vaak daarbij denken aan het feit dat we een geur van Christus zijn en ja, geen deodorant. Dat vind ik. En dat proberen we toch vaak te zijn. Een beetje naar kijken hoe het gaat. Ik noem die. Nou, ik zei het net tegen je collega's hier. Die tollenaren en die fariseeën. Die tollenaren die zeggen, ja, Heer, wees mij genadig. En goed, durf zijn ogen eerst in de hemel op te slaan. En die fariseeën denkt van, nou, ik ben blij dat ik niet als die tollenaar ben. Want ik doe dit en ik doe dat. Ik ben eeuwig gewerkt, ik heb Jezus net. Of ik doe dit, ik maak een programmetje voor dit. En ik denk dat altijd heel stiekem, als ik dat zo denk, denk ik, ja, dan is er een klein stemmetje maar die zegt van, ja, ik ben blij dat ik niet als die fariseeën ben. En daar zit volgens mij een wezenlijk probleem.
0: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. En ik denk dat dat bij ieder mens ook ergens gewoon een risico is. Ik denk dat ik dat zelf ook wel ervaar. Dat je toch, ook al zeg ik dat net allemaal misschien wel heel mooi, maar dat ten diepste, je haalt ook wel iets van je zijn uit wat je doet. En dan is, zeg maar, terug te komen op de stilte. Echt in de stilte. Ik heb al een paar van die momenten dat ik echt gewoon helemaal in de stilte was. En dat ik dan zo erg de nabijheid van God en van Jezus ervaar. Ja, dat ik daar heel dankbaar voor ben. Heel dankbaar voor word. Wil ik niet zeggen dat dat voor ieder mens zo is. Hè? Het kan ook zijn dat er luisteraars zijn die zeggen, ik ervaar dat nooit. Ik merk dat, ben ik heel dankbaar voor. Een diep geloof in God gekregen. Dat zie ik ook als iets wat God gegeven heeft. Het is niet een verdienste of zo.
1: Nee, er zijn ook echt mensen die zijn gewoon doeners. En gewoon die aldoende strooien die de liefde uit en herkennen ze God steeds meer. Maar goed, dat besef ik ook. Hey, een van de dingen die jullie op de website ook gebruiken is AI. Waarom doe je dat en wat is dat?
0: Ja, ik zeg altijd maar, wij gebruiken technologie. En ik geloof ten diepste dat God alles heeft gemaakt. Dat is even een harde uitspraak.
1: Ik vind wat je net over de Japanners zei, vind ik wel een hele goeie eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. Dus je past het aan de lokale situatie.
1: Nou, dat niet alleen, maar Jezus zelf. Tenminste, dat ik Paulus een beetje begrijp. En Colossense zegt van, in hem, voor hem en tot hem is alles geschapen. Ik denk, pardon, ja. Dat is een hoop.
0: Ja, ja, precies. En dus ten diepste, om daarmee te beginnen, zijn media neutraal. Dus als er televisie ontstaat, zeg maar, of geïnnoveerd wordt, dan is dat niet van de tegenstander. Mensen kunnen het verkeerd gebruiken. Ik kom weer terug naar dat voorbeeld. De Romeinse wegen waren niet bedoeld om daar het evangelie mee te verspreiden. Die waren bedoeld om oorlog te voeren. Bij televisie gebeurden een heleboel verschillende en verkeerde dingen. Radio, een podcast, hetzelfde. Dat geldt ook voor moderne ontwikkelingen en technologie. Toen wij op het internet kwamen, zeiden mensen, vooral veel christenen, zeiden van ja, maar dat is van de duivel. Ik weet nog wel dat toen we bij de EO begonnen, dat eigenlijk, ik weet niet of ik dat hier mag zeggen, maar het bestuur wilde niet dat we de EO op het internet gingen zetten. Ik heb toen met de toenmalige directeur hebben we een list moeten bedenken om het wel te mogen doen. En dat was dat we veilig internet, dat heette toen Filternet, dat we dat konden aanbieden aan de achterban. Want het bestuur zei, ja, we willen niet dat onze achterban met alle rommel te maken krijgt. Dus er is veel rommel, maar dat is ook in het gewone leven.
1: Ja, als je in een willekeurige bibliotheek binnengaat, je weet ook niet wat daar allemaal staat.
0: Nee, precies. Dus het is dat voorbeeld is mooi dat je dat noemt. De boekdrukkunst is groot geworden, zo kennen wij het, vanwege het drukken van de Bijbel. Maar in die tijd gingen er ook echt heel veel verkeerde dingen werden er gedrukt. Ik weet ook wel dat, ik ga die parallellen niet trekken, maar vaak is de tegenstander er ook bij. Nou, zo kijken wij ook naar allerlei nieuwe manieren die er zijn. En als je dan het woordje AI pakt, kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, is een enorm containerbegrip. Want we gebruiken het eigenlijk al gewoon 10, 15 jaar op allerlei manieren als mensen.
1: Ja, ik weet als ik naar de computer ga, ik in de reden vallen, maar en dan wordt er gezegd in het schermpje, laat zien dat je geen robot bent. moet ik een vakje aanvinken? Ik denk, ja, met wie praat ik nu? Hè?
0: Ja, dat is waar. Maar dat is natuurlijk ook om te voorkomen juist dat er dus gewoon machines misbruik van maken.
1: Ja, maar het zijn machines die mij controleren dan?
0: Ja, dat is waar. Het zijn machines die je controleren. Ja, ja. Maar goed, kunstmatige intelligentie zit overal in. Dus als je iemand zijn navigatie instelt in zijn auto, dan zit daar kunstmatige intelligentie in. Want ja, die weet waar je zit. Die zoekt een weg uit op basis van gegevens die binnenkomen. Er wordt voor je nagedacht. Er is ook heel veel kunstmatige intelligentie waar we dus dankbaar gebruik van maken. Waar we het vooral over hebben is, denk ik, van in hoeverre gebruik je het nu om allerlei dingen te genereren en gaat daar de menselijke touch uit? Nou, laat ik dat zeggen. Wij vinden uiteindelijk gaat het om een mens-tot-mens communicatie. Wij geloven heel erg in dat uiteindelijk mensen tot hun recht komen met hun geloof in een lokale kerk. Dat is uiteindelijk het doel. Wij zetten nog steeds coaches in die uiteindelijk die persoonlijke connectie kunnen maken, kunnen laten zien wie God in hun eigen leven is. Zo heeft God ons gemaakt. We zijn relationele mensen. Tegelijkertijd, er zijn ook mogelijkheden met AI die we voorheen niet konden. Wij hebben best wel heel veel mensen die op onze berichten reageren met alleen maar amen of ik ben het ermee eens. Ja, moeten we daar allemaal op reageren? Het kan een uitnodiging zijn voor een gesprek. Het kan ook geen uitnodiging. We hadden best heel veel vrijwilligers die al die amens gingen beantwoorden met van, oh, wat vind je er echt van? Enzovoort. Nou, daar kunnen we nu AI voor gebruiken. We hebben ook, ik vind het zelf een mooi voorbeeld. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar wij merken heel veel mensen die gewoon moeite hebben om te bidden. Die gewoon niet weten hoe ze kunnen bidden. Dus die mailen ons dan en die zeggen van, hoe kan ik bidden? Nou, wat deden we dan in het verleden? Dan gingen we mensen helpen om hun gebed zelf op te schrijven en dat gebed uit te spreken, hoe ze dat zouden doen. Het was heel tijdsintensief, duurde echt een paar dagen. We hebben nu how to pray of leer bidden, zeg maar, hebben we gemaakt. En mensen vullen dan in van waar ze voor willen bidden. En dan komen wij terug en daar gebruiken we kunstmatige intelligentie voor, met van bijbelteksten die mensen zouden kunnen gebruiken in hun gebed. En dan, wij bidden niet voor hen dan. Hè? Dus dan gewoon, wij geven een voorbeeldgebed terug wat mensen kunnen uitspreken. En we merken dat mensen dat fijn vinden. En dan is er een uitnodiging. Wil je leren bidden? Dan helpen we je te bidden. Dan hebben we een cursus daarvoor. Daar zijn weer vrijwilligers bij betrokken. Dus als ik het. We gebruiken AI, kunstmatige intelligentie, voor. Om het werk makkelijker te maken. Maar ook als een startpunt voor mensen om een conversatie in te gaan.
1: Dan denk ik, als je het hierover hebt, dan schieten mij een paar andere dingen naar binnen. Dan denk ik, ja, er zijn. Ja, dat hoor ik nog als. Vanuit de evangelische beweging. Ja, het gebed moet spontaan zijn. En dan denk ik, ja, maar er zijn al. Weet ik hoeveel generaties voor ons geweest die gebeden hebben. En die gebeden zijn ook genoteerd en opgeschreven. Die soms heel, tenminste ik vind het wel hulpzaam. Nou ja, neem het gebed wat Jezus ons leerde. Of zijn discipelen leren in twee gevallen.
0: Ja, ja nee, maar dat zeker. Hè, we kennen allemaal het Onze Vader. En dat is een prachtig modelgebed. Prachtig om te bidden. Ik bid het zelf ook regelmatig. Ook als ik geen woorden kan vinden, hè, dan is het soms ook gewoon heel fijn om daarop terug te vallen. En zo zijn er heel veel gebeden. In de katholieke kerk, in de protestantse kerk, allemaal voorbeeldgebeden. En dat is mooi. Niks aan afdoen. Ik weet echter uit mijn eigen jeugd dat er ook gebeden waren. Waar ik op een gegeven moment niet meer hoorde dat het gebeden waren. Want het waren eigenlijk gewoon riedels die we opzeiden. En als ik dan aan mijn opa vroeg van wat betekent het, dat hij eigenlijk gewoon niet wist wat het bepaalde woord betekende daarin. Omdat het gewoon een gewoonte was. En uiteindelijk geloof ik dat gebed is een communicatiemanier om met de levende God in contact te komen. En dat kan je doen door standaard gebeden te gebruiken. Je kan het ook doen door te praten alsof je met een gewoon mens praat. En ik geloof ook dat God daarnaar verlangt. Dat die gewoon hele persoonlijke omgang. En zoals hij met Adam en Eva in het paradijs liep. Dat hij gewoon zei, waar ben je? En daar gewoon een antwoord op verwacht. En met hem wandelde. Nou, zo geloof ik dat we dat nu ook kunnen doen.
1: Het is schreef Jezus toen Johannes de Doper op een wezen zegt. Kijk, het lam Gods. Dat de twee discipelen achter hem aanliepen. En die Jezus zich omkeerde en zei van, kom jullie doen. Ik heb ook zo'n mooie tekst dat.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. En dat hij dan zegt vervolgens, kom achter mij aan. Volg mij. Ja. Ja.
1: Een van de dingen die jullie ook doen, is. Het is niet alleen Jesus.net, dacht ik, hè?
0: Nee.
1: Maar je bent ook verbanden aangegaan met andere organisaties. Nou, je hebt net iets verteld over de Alpha-cursus. Maar je ging ook in zee met bijvoorbeeld de Billy Graham-organisatie en zo zijn er meer. Wat ook met bepaalde films te maken heeft. Die gebruiken jullie veelvuldig. Dat was een noviteit in de 90 en 80 jaren, dacht ik. Maar dat lijkt wel algemeen te zijn nu.
0: Zeker, zeker. Ja. Dus een paar dingen daarover. We werken met organisaties samen. Dus de Billy Graham organisatie is een goede om te noemen. Wij zijn, wanneer Jesus.net precies begonnen is, daar kan je over twisten. Het zijn altijd gewoon meerdere vaders en moeders. Ik ben bij de EO in 2000 begonnen. En in 2005 hebben we daar internationale websites van gemaakt. En in 2009 ontstond Jesus.net. In die tijd werkte ik samen met een Fransman. En die had veel contact met de Billy Graham organisatie. En hij is bij hen geweest en heeft tegen hen gezegd. Jullie zijn een evangeliserende organisatie. Maar jullie spreken helemaal niet over het evangelie. Jullie spreken over Billy. Maar niet over wie Jezus is. En dat was echt waar. Hun website was alleen maar een soort van pamflet van wie de organisatie was. Dus wij hebben hen geholpen om zeg maar evangeliserende website te maken. En zij zijn eigenlijk gewoon volledig partner van ons. En zij draaien een aantal talen waar grofweg dezelfde content in zit. En waar ook dezelfde technologie gebruikt wordt. Dus dat is een bepaald type partner. We werken ook met andere organisaties samen. Nou, er is in de jaren 70 is de Jesus film gemaakt. Er zijn ook nog wat andere films gemaakt over Jezus. Nou, wij zijn. Ik ben in 2016 een zakenman tegengekomen. Die heeft een film uit 2003 gekocht. Dat is The Gospel of John. Dat is echt woord voor woord het Johannes-evangelie. Fantastisch. We hebben hem destijds bij de EO ook uitgezonden. En die man heeft aan ons gevraagd van, kan je die film gaan inzetten, zodat 1 miljard mensen die film gaan zien? Het was een man, hij was denk ik 84 toen hij dat aan ons vroeg. Hij heeft een deel van de vertalingen gefinancierd. Hij stierf volgens mij was hij 92. En een maand na zijn overlijden bereikten we de miljardste kijker van die film. Er zijn gewoon heel veel mensen op het internet die gewoon op YouTube aan het scrollen zijn. Door de sportfilmpjes, door de doe-het-zelf filmpjes, door andere rommel die er is. En dan in één keer een film over Jezus tegenkomen. Of Jezus intypen en dan zoiets zien. En dat is een, ik zie het als een, het veld van de mensen ingaan. En zij komen naar ons toe, zodat we ze verder kunnen helpen.
1: Kunnen een aantal van die mensen een gezicht geven? Gewoon een aantal voorbeelden. Je hebt net iemand uit Thailand genoemd. Ja. Nog een aantal van die voorbeelden waardoor ik me niet getriggerd word en denk van, hé, dit wil ik, want jullie hebben steun nodig.
0: Ja, nou ja, ik weet nog een andere dame in Nederland. Zij heeft was echt heel depressief en heeft dus ook gewoon letterlijk die zin ik wil dood ingetypt. En is daarmee op een website gekomen. Het is een heel proces geweest voor haar. Uiteindelijk heeft ze ook gewoon therapie gehad en is ze ook gewoon door hulpverlening geholpen. Maar het is wel begonnen met het eerste contact met een vrijwilliger. En zij is uiteindelijk nu een van onze coaches geworden die ons op dat vlak ook helpt. Dus dat is vind ik altijd gewoon ook een heel mooi voorbeeld. We hebben een aantal jongeren gehad in het Spaans. Die eigenlijk niet wisten hoe hun leven er moest uitzien. Ze waren niet gelovig opgevoed. Zijn uiteindelijk ook door verschillende stapjes in het netwerk hebben een cursus gedaan. Ja, hoe kan je God ervaren? Hebben dat gedaan en zijn uiteindelijk tot geloof gekomen. Hebben zich ook aangesloten bij een lokale kerk. En die zijn nu betrokken bij ons gebedsnetwerk. Dus ons gebedsnetwerk zijn, elke dag krijgen we een paar honderd gebedsverzoeken van mensen. Daar hebben we een heel groot netwerk van, zo'n 20.000 mensen. Die in allerlei talen bidden. Die krijgen de gebedsverzoeken binnen. Nemen daar tijd voor om te bidden. Nou, dat doen die jongeren ook. Die nemen daar tijd voor om te bidden. Die kunnen op die mail reageren. Dat komt dan weer bij degene die gebed heeft gevraagd terug. En er hebben zoveel mensen voor je gebeden. En sommige mensen hebben het gevoel dat ze dit tegen je mogen zeggen. Dat filteren we dan ook wel weer een beetje. En die mensen geven dat weer terug. Die komen met verhoorde gebeden terug. Nou, dat, zo zie je, het zijn grote getallen. Maar het zijn allemaal individuele mensen. Ik kan nog iemand noemen uit Rusland die enorm natuurlijk gewoon een hele moeilijke situatie heeft. Internet wordt daar regelmatig afgesloten. Maar ja, via op ons cursusplatform in het Russisch terecht is gekomen. En die daar nu aan het zoeken is naar van, is dit de God die ik ken en die ik wil volgen? Ja, die proberen we heel zorgvuldig zeg maar te begeleiden. En er zitten ook heel veel risico's aan vast, of course, natuurlijk.
1: Ik noem nou ook al het punt van support. Hebben jullie steun nodig? En waar kan ik jullie vinden bijvoorbeeld? Ja, je hebt wel een aantal websites genoemd, maar noem ze gewoon eens rustig op een rijtje. Waar kan ik jullie vinden en kan ik jullie steunen?
0: Ja, hele mooie vraag. Wij zijn dus volledig afhankelijk van donaties. We hebben geen verdienmodel. Dat willen we ook niet, heel bewust. We hebben heel veel kijkers op YouTube. We zouden er ook gewoon allerlei advertenties en dingen op kunnen doen, maar dat willen we eigenlijk niet doen. Omdat we zeggen, ja, het gaat om het evangelie. En het evangelie is gratis. Het is niet goedkoop, maar het is wel gratis. Wij zijn inmiddels een best grote organisatie geworden. Met zo'n 25 mensen in Nederland, waarmee we het hele netwerk leiden. En 70 mensen wereldwijd. En dan nog een hele grote groep daaromheen met andere organisaties. Ja, waar de mensen kunnen geven is op... Onze website is echt voor zoekers. Dus dat is ook soms wel pijnlijk. Sommigen zetten er een donatieknop op. Misschien is dat handig. Maar daar willen we zoekers niet mee afschrikken. Dus als mensen willen geven, dan mogen ze gaan naar weare. Dus weare.jesus.net. En daar kunnen ze donaties achterlaten.
1: Hebben we een nieuwsbrief?
0: Ja, we hebben ook een nieuwsbrief. Daar kunnen mensen zich ook op diezelfde weare.jesus met een S dus, twee S'en, .net inschrijven. En daar kunnen ze zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan houden ze op de hoogte van wat er speelt.
1: En dan weten ze precies hoeveel kinderen en kleinkinderen je hebt.
0: Dat weten ze ook. Er staat ook meer over wie ik ben. Dat klopt, ja.
1: Wat houdt je op dit moment het meest bezig?
0: Wat mij het meest bezig houdt is dat ik geloof dat we in een hele bijzondere tijd leven. Er gebeurt heel veel om Jezus bekend te maken. Ik zie dat wereldwijd bij allerlei organisaties. Leidt ergens toe naar 2033. Dat we herinneren, gedenken dat 2000 jaar daarvoor is dat Jezus de dood heeft overwonnen. Ik zie dat heel veel organisaties dat willen vieren, daar campagnes omheen doen. En we zijn aan het samenwerken met bijvoorbeeld The Chosen. Dat is een verfilming van de discipelen van Jezus. Ik vind het bijzonder mooi gedaan, komt heel dichtbij. En we zijn met een aantal organisaties een plan aan het maken van hoe kunnen we dat als doelstelling hebben om in 2033. in de belangrijkste internettalen het evangelie goed duidelijk te kunnen maken. En dat is wat het meeste van mijn tijd en energie op dit moment vergt.
1: En dan zijn er natuurlijk de Wycliffe of de Schild, zoals het tegenwoordig heet, is er ook met het Bijbelvertalen. Wat ook zijn niet alleen, er zijn er meer die wat continu doorgaat nog steeds. Hè?
0: Ja, zeker. Zeker als het over Bijbelvertalingen is, dan gaat het natuurlijk om fysieke producten. Die willen uiteindelijk naar 8000 talen toe. Nou, wij begeven ons natuurlijk helemaal op het digitale terrein. Het heeft geen zin om in 8000 talen dit te maken. Want er zijn talen die nog niet eens op schrift staan. Die ook geen internet interface hebben. Dus wij richten ons, dat is een beetje onze keuze geweest. Telefoons hebben op dit moment ongeveer 60 interfaces, taalinterfaces. En we richten ons op die 60 telefoontalen, zeg maar.
1: Ik denk dat ik wel genoeg gehoord heb dit uur. Hey, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan. En mooi om zo met je te spreken. En ik hoop dat het voor de luisteraars ook iets moois oplevert.
1: Ik hoop het ook. Nogmaals dank.
0: Ja, graag gedaan.
1: En dit is Jan-Willem Bosman. En met hem was ik in gesprek over de organisatie die hij leidt, Jesus.net. En dat deed ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Beste luisteraar, fijn dat u meebidt met de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed.

0: bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Willen we verder de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. En als u wilt meebidden, dan kan dat in het boekje van Bidden met Radio Maria op bladzijde 32. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uitteelt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige

0: bezielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden, eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn. Zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader
0: en de Zoon,
1: de Zoon
0: en de Heilige Geest.
1: En de Heilige Geest.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Beste luisteraars, u zou nu naar het programma Woord voor Woord van Pater Dries van den Aker kunnen luisteren. Maar helaas hebben we deze aflevering niet in ons archief en we kunnen het dus niet uitzenden. Onze excuses en tot de volgende keer.

Maar ook Judas, die hem zou overleveren, kende deze plaats, omdat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom beste luisteraars in het programma Geloofsvorming. Vandaag mag ik u te woord staan, kapelaan Quinde Kerkhoffs uit Os. En we zullen het vandaag hebben over het sacrament van het heilig vormsel. Vorige keer zijn we begonnen met een kleine nieuwe reeks over de sacramenten binnen het programma Geloofsvorming. En dus vorige keer hebben we een inleiding gegeven over de sacramenten in het algemeen. En hebben we een aanvang gemaakt met het heilig doopsel. Het eerste van de initiatiesacramenten dat voor ons de poort naar de hemel en naar andere sacramenten vormt. Vandaag zullen we logischerwijze verder gaan met het tweede initiatiesacrament, het heilig vormsel. We hebben vorige keer reeds gezegd dat er 7 sacramenten zijn, die we vervolgens kunnen indelen in 3 groepen. De initiatiesacramenten, waaronder het heilig doopsel, het heilig vormsel en de Allerheilige Eucharistie. De sacramenten ten dienste van de gemeenschap, het heilig huwelijk en de heilige wijding. En tenslotte de sacramenten van genezing, de welke zijn de heilige ziekenzalving en de heilige biecht. De initiatiesacramenten leiden ons binnen in het leven met Christus. En dat begint allereerst met het sacrament van het doopsel, wat we vorige keer besproken hebben, waarin we kind van

Gods worden, deel krijgen aan het mystieke lichaam van Christus, dat de kerk is, en aan haar zending, waarin de Heilige Geest in ons wordt uitgestort en waarin de oude erfzonde van ons wordt afgewassen. In het heilig vormsel nu worden die gaven die we in het heilig doopsel hebben ontvangen opnieuw en definitief bekrachtigd en bezegeld wanneer de bisschop de handen oplegt en de vormeling zalft met de woorden: ontvang het zegel van de Heilige Geest, de gave Gods. De catechismus van de katholieke kerk verwoordt het als volgt in het nummer 1285. Samen met het doopsel en de eucharistie vormt het sacrament van het vormsel het geheel van de sacramenten van de christelijke initiatie, waarvan de eenheid onaangetast moet blijven. We moeten gelovigen dus uitleggen dat het voor de volheid van de genade van het doopsel nodig is dit sacrament te ontvangen. Inderdaad, in het sacrament van het vormsel, dat de gedoopten hechter met de kerk verbindt, ontvangen zij een bijzondere kracht van de Heilige Geest. En zij zijn daarom strenger gehouden om als waarachtige getuigen van Christus door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen. Aldus de catechismus. We zouden het sacrament van het vormsel bij uitstek het sacrament van de Heilige Geest kunnen noemen. Hoewel we de Heilige Geest reeds hebben ontvangen in het sacrament van het doopsel, wordt die gave nog steeds versterkt in het heilig vormsel. Als we deze merkwaardige dubbele gave van de Heilige Geest van naderbij beschouwen, komen we tot de ontdekking dat het eigenlijk niet zo vreemd is als dat het op het eerste gezicht lijkt. We zien namelijk dat ook de apostelen twee keer de Heilige Geest ontvangen. De eerste keer ontvangen ze de Heilige Geest bij de eerste verschijning van Jezus aan de apostelen. Zo lezen we in het Johannesevangelie in het 20e hoofdstuk: in de avond van die eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: ontvang de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. En aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. We zien hier dat Jezus de volmacht geeft aan de apostelen om de zonde te vergeven. Maar we zien vooral dat de Heilige Geest hier komt als de goddelijke trooster, die de leerlingen verkwikt wanneer ze bedroefd en terneergeslagen zichzelf opgesloten hebben na de dood van de Heer. Hij komt nu om hen te troosten en te bemoedigen. Dat is de eerste keer waarop de apostelen de Heilige Geest mogen ontvangen. De tweede keer waarop de apostelen de Heilige Geest ontvangen, zien we in de handelingen van de apostelen, bij het Pinksterfeest. Zo lezen we in het tweede hoofdstuk van de handelingen van de apostelen: toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam er uit de hemel een gedruis, alsof er een hevige wind opstak, en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek, en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Ze werden allen vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken, naar gelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Toen dat geluid ontstond, liep het volk te hoop en tot zijn verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn eigen taal. Ze waren buiten zichzelf en zeiden vol verwondering:
Maar zijn allen die daar spreken dan geen Galileërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort in hun eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Cappadocië, van Pontus en Azië, van Frigië en Pamphylië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, door de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Cretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Allen waren buiten zichzelf, wisten niet wat ervan te denken en zeiden tot elkaar: wat zou dit betekenen? Maar anderen zeiden spottend: ze zijn zich aan zoete wijn te buiten gegaan. Petrus trad naar voren met de 11 en verhief zijn stem om het woord tot hen te richten. Gij allen, Joodse mannen en bewoners van Jeruzalem, weet dit wel en luistert aandachtig naar mijn woorden. Deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt. Het is immers pas het 3e uur van de dag. Maar hier gebeurt wat door de profeet Joël gezegd is. Het zal geschieden in de laatste dagen, zegt God, dat ik mijn geest zal uitstorten over alle mensen. Uw zonen en dochters zullen profeteren, uw jonge mannen visioenen zien, de ouderen onder u zullen droomgezichten ontvangen. Ja, zelfs over mijn dienaars en dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren. Aldus de lezing uit de Handelingen van de Apostelen, die we eveneens op het hoogfeest van Pinksteren horen. Nu, bij de neerdaling van de Heilige Geest op Pinksteren, komt de Geest niet louter als de trooster, zoals bij de eerste keer. Maar nu komt de Heilige Geest als de daadwerkelijke helper voor de apostelen in hun apostolische arbeid, waardoor ze tot ware missionarissen worden gemaakt en van de verrezen Heer gaan getuigen. Het vuur van de Heilige Geest dat ze ontvangen vertoont een gelijkenis met het vuur van het brandend braambos, zoals Mozes het ziet. Het brandt namelijk zonder te verteren. Zo verlicht de Heilige Geest het verstand van de apostelen en hij zet hun hart in vuur en vlam, zonder dat de vlam daarbij schade aanricht bij de apostelen. Datzelfde vuur van de Heilige Geest mogen wij op onze beurt ontvangen in het sacrament van het heilig vormsel. Concluderend zouden we dus kunnen zeggen dat het heilig vormsel ons persoonlijk Pinksteren is. Werden we opnieuw geboren door het heilig doopsel, dan worden we door het heilig vormsel volgroeide getuigen en missionarissen om het geloof ook uit te dragen en moedig te verdedigen. Nu stelt zich de vraag over het heilig vormsel: hoe wordt het dan toegediend? Eigenlijk heel eenvoudig, net zoals alle sacramenten eenvoudige woorden en handelingen hebben die ons de genade meedelen. Een sacrament wordt toegediend door de handoplegging en de zalving op het voorhoofd met het heilig chrisma. En het heilig chrisma, dat is de heiligste olie die er is, die door de bisschop wordt gewijd tijdens de chrismamis op Witte Donderdag. Beide tekens, de handoplegging en de zalving met olie, zijn tekens van de Heilige Geest die we ook bij de andere sacramenten tegenkomen. Echter, telkens wanneer het heilig chrisma gebruikt wordt, gebeurt er iets heel bijzonders. Het heilig chrisma wordt namelijk enkel gebruikt wanneer een voorwerp of persoon definitief aan God wordt toegewijd. Zo zien we het bijvoorbeeld gebruikt worden bij de kerkwijding en worden de muren gezalfd, als ook het altaar helemaal overgoten met het heilig chrisma. Zo zien we het ook gebeuren bij de 3 sacramenten, het heilig doopsel, het heilig vormsel en de heilige wijding, die een onuitwisbaar merkteken veroorzaken. Bij het doopsel wordt de kruin van de pasgedoopte gezalfd. Bij het vormsel het voorhoofd.
Bij de priesterwijding de handen en bij een bisschopswijding wordt opnieuw de kruin gezalfd. De zalving is er om telkens aan te duiden dat de persoon die gezalfd werd op een bijzondere en exclusieve wijze aan God toebehoort en is een teken van de genade van de Heilige Geest die over hen uitgestort wordt. De Heilige Geest drukt dan als het ware een stempel in onze ziel. Met een wat meer technische term zeggen we dan dat er een onuitwisbaar merkteken wordt aangebracht in onze ziel. We hebben dan het sacrament ontvangen en het kan nooit meer weggehaald worden. Zelfs wanneer mensen van het geloof zouden afvallen, blijven ze nog steeds gedoopt, gevormd of gewijd. Daarom kunnen deze drie sacramenten ook nooit herhaald worden. Voor God geldt, eens gegeven, blijft gegeven. Zo zegt het ook de heilige Cyrillus van Jeruzalem, wanneer hij zegt: Moog hij u tekenen met het zegel van de Heilige Geest, dat nooit in de eeuwigheid verwijderd kan worden. We hebben nu reeds gezien hoe het sacrament wordt toegediend. Dan stelt zich nu de vraag wie het sacrament kan ontvangen. Maar vooraleer we daarmee verder gaan, zullen we even een korte pauze inlassen en naar wat muziek luisteren.

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over het tweede initiatiesacrament, het sacrament van het heilig vormsel. We hebben het sacrament reeds ingeleid en we hebben gesproken over hoe het sacrament wordt toegediend. En nu gaan we verder met de vraag wie het sacrament kan ontvangen. Enkel wie gedoopt is, kan het heilig vormsel ontvangen. Want het doopsel is immers de poort naar de hemel en naar de andere sacramenten. En eveneens mag men nog niet het heilig vormsel ontvangen hebben, want het vormsel kan slechts één keer toegediend worden. Dus de gedoopte die het vormsel nog niet ontvangen heeft, die kan het sacrament ontvangen. Niet alleen mag men het vormsel ontvangen, men hoort het zelfs te ontvangen. Zo zegt de catechismus: iedere gedoopte die nog niet gevormd is, kan en moet het sacrament van het vormsel ontvangen. Uit het feit dat het doopsel, het vormsel en de eucharistie een eenheid vormen, volgt dat de gelovigen gehouden zijn aan de verplichting dit sacrament tijdig te ontvangen. Want zonder het vormsel en de eucharistie is het sacrament van het doopsel wel geldig en werkzaam, maar blijft de christelijke initiatie onvoltooid. Ook dient de vormeling van tevoren gebiecht te hebben. Want, zegt de catechismus, om het vormsel te ontvangen moet men in staat van genade zijn. De catechismus leert ons dus dat de gelovigen het sacrament tijdig dienen te ontvangen. Maar wanneer is dat dan, tijdig? De catechismus noemt voor de Latijnse, dus voor de Westerse kerk, als richtpunt de jaren van verstand. De term jaren van verstand wordt verder toegelicht in de Codex voor het kerkelijk recht, die zegt: na de voltooiing van het zevende jaar wordt gepresumeerd dat hij over het gebruik van zijn verstand beschikt. Dus vanaf 7 jaar zou iemand het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen. Verder zegt de Codex voor het kerkelijk recht in kanon 891: het sacrament van het vormsel dient aan de gelovigen toegediend te worden rond het bereiken van de jaren van verstand, tenzij de bisschoppenconferentie een andere leeftijd vastgesteld heeft, of tenzij het stervensgevaar aanwezig is, of volgens het oordeel van de bedienaar een ernstige reden anders wenselijk maakt. In Nederland heeft de bisschoppenconferentie besloten dat de geschikte tijd om het sacrament van het vormsel toe te dienen als algemene norm rond het 12e levensjaar ligt, waarmee ruimte gelaten wordt om het vormsel aan het einde van het basisonderwijs, dan wel aan het begin van het voortgezette onderwijs, toe te dienen. Al dus de toepassingsbesluiten van de Nederlandse bisschop. De vraag stelt zich echter of in de huidige tijd nog steeds diezelfde richtlijn aanhouden wenselijk geacht dient te worden. Sommige stemmen weerklinken om de leeftijd te verhogen, opdat het heilig vormsel niet gereduceerd zou worden tot een overgangsrite van de basisschool naar de middelbare school, maar een daadwerkelijke en persoonlijke keuze voor Christus wordt. Zo wordt in sommige andere landen het heilig vormsel pas toegediend rond het 15e of 16e levensjaar. Dit geeft dan ook meteen de gelegenheid om de sacramentenvoorbereiding naar een iets hoger niveau te tillen, omdat men nu eenmaal op een meer volwassen manier kan spreken met iemand van 15 dan met iemand van 12. Deze argumentatie lijkt mij ook steek te houden, hoewel ze natuurlijk nog verder afstaat van die leeftijd van 7 jaar waarop het kind tot de jaren van verstand gekomen is. Echter kunnen we ook zeggen dat een vroege toediening van het heilig vormsel ook van belang is. En een grote verdediger van een vroegere leeftijd vinden we in de persoon van Robert Cardinal Serra, die gerenommeerd is om zijn spirituele boeken.
In zijn boek Catechismus van het Geestelijke Leven schrijft hij hierover het volgende. En nu volgt een iets langer citaat. Het is van groot voordeel om het sacrament van het vormsel zo vroeg mogelijk te ontvangen, al in de kindertijd, zoals de gewoonte is in de orthodoxe kerken. De aanwezigheid van de Heilige Geest in het hart van het kind verhindert Satan daarin plaats te nemen en zich te installeren. En het begunstigt de vorming van de waarlijk persoonlijke en intieme betrekkingen met Jezus. Door op te groeien in gezelschap van de Heilige Geest verwerft het kind zich een sterkere en betrouwbaardere christelijke rijpheid. Laten we dus niet wachten tot de geest van de jongeren diepgaand is aangetast en bedorven door onze materialistische en goddeloze maatschappij. Maar hun de ongehoorde gaven van de Heilige Geest bieden in het sacrament van het vormsel. Jezus heeft ons gewaarschuwd na het doopsel van de ziel alles met de... Jezus heeft ons gewaarschuwd na het doopsel dat van de ziel alle smetten afwast. Wanneer de onreine geest een mens verlaat, gaat hij rondzwerven in dorre streken op zoek naar rust. Vindt hij die niet, dan zegt hij: ik keer terug naar mijn huis dat ik verlaten heb. Bij zijn komst vindt hij het schoongemaakt en op orde. Dan gaat hij 7 andere geesten erbij halen, nog slechter dan hij zelf. Ze trekken erin en gaan daar wonen. Het laatste is voor die mens nog erger dan het eerste. Het ontvangen van dit sacrament moet met zorg worden voorbereid. Het feit dat talrijke jongeren afhaken van de godsdienstige praktijk kort na het vormsel, moet ons attent maken op de noodzaak van een meer gefundeerde en diepergaande catechese, juist zoals voor de eerste communie van de kleine kinderen, in de geest van het decreet Quam Singulari van Paus Pius X. Aldus kardinaal Serra. Voor beide opties valt iets te zeggen. Het vormsel op heel jonge leeftijd, het vormsel op een iets oudere leeftijd. Het heilig vormsel op latere leeftijd toedienen legt meer de nadruk op een gedegen vorming. Het eerder toedienen legt dan weer meer de nadruk op de werkzaamheid van de genade van het sacrament. Mij lijkt, maar dit is mijn privé mening, dat wanneer een kind omringd wordt door een gelovige entourage en opgevoed wordt in het geloof, men het heilig vormsel vaak eerder kan toedienen, maar dat in veel gevallen een langere voorbereiding noodzakelijk is vanwege een gebrek aan de nodige geestelijke bagage in onze huidige samenleving. Misschien valt deze discussie het beste samen te vatten in een gedachte van de heilige Thomas van Aquino, die zegt: de leeftijd van het lichaam is niet op zichzelf bepalend voor de ziel. Zo kan de mens zelfs als kind de volmaaktheid van de geestelijke leeftijd verkrijgen, waarvan de wijsheid zegt: het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet afgemeten naar het aantal jaren. Zo hebben vele kinderen, dankzij de kracht van de Heilige Geest die zij ontvangen hadden, dapper voor Christus gestreden, tot het geven van hun bloed toe. Aldus de heilige Thomas van Aquino. En we kunnen inderdaad zeggen dat sommige kinderen geestelijk al veel rijper zijn dan sommige volwassenen. En misschien dat we dan op een meer individuele manier moeten kijken naar de noden van de concrete persoon. Deze redenering omtrent de leeftijd gaat overigens enkel op voor de kerk in het Westen, voor de Latijnse kerk. In de Oosterse kerken wordt immers meteen bij het heilig doopsel ook al het heilig vormsel en de Allerheilige Eucharistie ontvangen. De wijsheid hiervan schuilt dan in de nadruk op de eenheid van de 3 initiatiesacramenten. Meteen na het doopsel wordt men dan gezalfd met het muron, wat bij ons het heilig chrisma heet, en ontvangt het kind of de volwassene een druppel van het kostbaar bloed.
Deze aandacht voor de eenheid van de drie sacramenten van initiatie zien we na de liturgiehervorming in de Latijnse kerk ook weer terugkomen, wanneer het gaat om het initiëren van volwassenen in het geloof. Wanneer een volwassene nu het heilig doopsel ontvangt, zal hij eveneens meteen het heilig vormsel ontvangen en voor de eerste keer deelnemen aan het eucharistisch offer. Daarom is het in de Oosterse kerken ook gebruikelijk dat de priester het heilig vormsel toedient en niet de bisschop. Dit is een groot verschil met de Westerse kerk. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Oosterse kerken in deze meer aansluiten bij de oorspronkelijke kerkelijke traditie. In de eerste eeuwen werden namelijk ook de initiatiesacramenten samen toegediend door de bisschop in de bisschopskerk in de stad. De oorspronkelijke bedienaar van het sacrament van het vormsel is dan ook de bisschop. De bisschop is namelijk een directe opvolger van de apostelen. En net zoals de apostelen de Heilige Geest hebben ontvangen en doorgegeven, geven nu de bisschoppen die Heilige Geest door in het sacrament van het heilig vormsel. Dat is hoe het oorspronkelijk gaat. Het doopsel en het vormsel en de eucharistie toegediend door de bisschop in de stad. Maar naarmate het geloof zich verder verspreidt en er steeds meer kerken komen op het platteland, wordt het steeds moeilijker voor de bisschop om alle doopsels toe te dienen. Dit leidt langzamerhand tot een verandering van de traditionele praktijk. In het oosten kiest men ervoor om de drie sacramenten van initiatie bij elkaar te houden en ze te laten toedienen door de priester die dan het heilig vormsel toedient met de olie die door de bisschop gewijd is. In het westen, bij ons dus, kiest men ervoor om de drie initiatiesacramenten van elkaar te scheiden, opdat de gedoopten het sacrament van het vormsel dan wel uit de handen van de bisschop ontvangen. Daardoor komt namelijk de band met de lokale bisschop en de apostolische oorsprong van de kerk beter tot uitdrukking. Daarom kan in de Westerse kerk ook geen priester zomaar het heilig vormsel toedienen. De priester kan dit alleen in het geval van het doopsel van volwassenen of in stervensgevaar. De bisschop kan echter in bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer hij zelf ziek is of te druk is vanwege de pastorale arbeid of door ouderdom verzwakt is of uit pastorale noodzaak vanwege een huwelijk dat zich aandient, wel priesters delegeren om in zijn naam het heilig vormsel toe te dienen. Zonder delegatie van de bisschop is hetgeen wat de priester doet ongeldig. Maar dus als de priester gedelegeerd is door de bisschop, kan hij het heilig vormsel toedienen. De pastorale ervaring van de praktijk leert dat in Nederland en ook in België de bisschoppen nogal snel zijn met het delegeren van priesters om het heilig vormsel toe te dienen. En hoewel dat natuurlijk niets afdoet aan de geldigheid of de werking van het sacrament, is het misschien toch wel jammer te noemen, omdat men dan enerzijds niet de eenheid van de initiatiesacramenten heeft, zoals in de Oosterse kerken, en anderzijds ook niet de zichtbare rechtstreekse verbondenheid heeft met de bisschop. En dus combineert men dan eigenlijk het slechtste uit het oosten met het slechtste uit het westen. Desalniettemin blijft natuurlijk het sacrament zijn werking uitoefenen. En uiteindelijk is het steeds Christus zelf die het sacrament heeft, viert. Dus wat dat betreft hoeven we natuurlijk niet te treuren. Het sacrament van het vormsel is sowieso een grote genade. We zullen nog even naar wat muziek gaan luisteren en dan gaan we dadelijk verder met te spreken over de vruchten van het sacrament van het vormsel en over de missie die het sacrament van het vormsel inhoudt.

Welkom terug, beste luisteraars, in het derde deel van het programma Geloofsvorming. We spreken vandaag over het sacrament van het heilig vormsel. We hebben een inleiding gegeven op het sacrament. We hebben gesproken over degene die het sacrament kan ontvangen en de bedienaar van het sacrament. Over de verschillen tussen de Oosterse kerken en de Westerse kerk. En we willen nu in het derde deel verder gaan met de vruchten van het sacrament en de missie die dit sacrament inhoudt voor ons. Als we spreken over de vruchten van het sacrament van het vormsel, dan moeten we zeggen dat we opnieuw de Heilige Geest ontvangen, net zoals de apostelen die opnieuw ontvingen en die opnieuw uitgestort werd op het feest van Pinksteren. En de Heilige Geest komt dan als onze goddelijke gast in onze ziel. Hij komt in ons wonen als de goddelijke helper. De genade die we bij het heilig doopsel hebben ontvangen, wordt bevestigd en voltooid in dit sacrament. Op die manier worden we sterker met Christus en de kerk verenigd en ontvangen we de kracht om moedig ons geloof te belijden en te verdedigen als kleine aposteltjes. En tot slot worden opnieuw de gaven van de Heilige Geest versterkt in ons uitgestort. Zo zegt ook de heilige bisschop Ambrosius van Milaan: herinner u dan dat ook gij het zegel van de Heilige Geest hebt ontvangen. De geest van wijsheid en inzicht, de geest van beleid en sterkte, de geest van kennis en ontzag voor de Heer, de geest van heilige vrees. En bewaar wat gij ontvangen hebt. God de Vader heeft in u het zegel gedrukt en Christus de Heer heeft u gesterkt en u de geest als onderpand in uw hart gelegd. Aldus Sint Ambrosius. Paus Benedictus XVI verklaarde de vruchten van het sacrament in zijn boodschap voor de Wereldjongerendagen in Sydney in 2008. En hij zegt: het vormsel geeft ons een speciale kracht om van God te getuigen en hem te verheerlijken met heel ons leven. Het geeft ons een innerlijk besef van ons toebehoren tot de kerk als het lichaam van Christus, waarvan wij de levende ledematen zijn, in solidariteit met elkaar. Door zich te laten leiden door de Geest kan elke gedoopte zijn eigen bijdrage leveren tot opbouw van de kerk dankzij de charismata, de genadegaven die hij geeft. Want aan ieder wordt een bijzondere openbaring van de geest geschonken tot welzijn van allen. En wanneer de geest werkt, schenkt hij inwendig zijn vruchten, welke zijn liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid. Met die vruchten moeten we natuurlijk ook iets doen. Die vruchten krijgen we niet louter en alleen voor onszelf. Nee, de rijkdom die we ontvangen in de sacramenten, die wordt alleen maar groter naarmate we die rijkdom meer verdelen. Hoe meer we van onze rijkdom van God uitdelen, hoe rijker we worden, omdat dan ook die rijkdom in andere vrucht mag gaan dragen. En dus is het heilig vormsel tegelijkertijd voor ons een missie om de kerk te vertegenwoordigen en Christus overal present te stellen waar wij gaan. Want als wij door de Heilige Geest Christus in ons hart dragen, dan komt de Heer daar waar wij zijn. Op ons werk, in de familie, op straat, in de supermarkt, overal. Daar waar wij komen, komt Christus. Want wij zijn zijn ledematen en hij is ons hoofd. Kardinaal Sarah voegt er nog aan toe, en hier volgt een langer citaat: het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een dringende uitnodiging om het innerlijke leven te ontdekken en een machtige hulp om ons onder te dompelen in het mysterie van het gebed, dat erin bestaat dat wij in aanwezigheid blijven van de onzichtbare vriend
door hem ons hart, ons leven, allen die wij lief hebben, de hele wereld en al haar noden op te dragen. Het vormsel is een sacrament dat in onze zielen en hij is ons hoofd. Kardinaal Sarah voegt er nog aan toe, en hier volgt een langer citaat. Het ontvangen van het sacrament van het vormsel is een dringende uitnodiging om het innerlijke leven te ontdekken en een machtige hulp om ons onder te dompelen in het mysterie van het gebed, dat erin bestaat dat wij in aanwezigheid blijven van de onzichtbare vriend, door hem ons hart, ons leven, allen die wij lief hebben, de hele wereld en al haar noden op te dragen. Het vormsel is een sacrament dat in onze zielen het vuur van dat innerlijk leven zou moeten doen ontbranden. Hoe kunnen wij staan als vreemden tegenover God, die in ons zijn woning komt maken, die nog intiemer in ons is dan wij zelf? Het vormsel verleent ons die innerlijke aanwezigheid op een blijvende en volkomen wijze. Daarom zou het ontvangen van dit sacrament altijd voorbereid moeten worden door een opleiding in het stille, persoonlijke gebed, de intieme dialoog met de innerlijke gast. Dat is het gunstige moment om de gewoonte aan te leren van het in zichzelf keren en het stille gebed. Die inwijding zou een belangrijk deel moeten uitmaken van de voorbereiding op het vormsel. Aldus kunnen we samenvatten dat de missie van het vormsel erin bestaat enerzijds onszelf te heiligen door het gebed en gebruik te maken van die gaven van de Heilige Geest die in onze ziel zijn uitgestort. En vanuit dat gebed, vanuit die liefde, vanuit het feit dat wij ons laten vullen door God, van daaruit

ook naar anderen toe te gaan en hen die vreugde van het evangelie te leren kennen, hen kennis te laten maken met Christus zelf. En ik zou vandaag willen eindigen met de woorden van paus Benedictus XVI, die hij sprak in de homilie van de Wereldjongerendagen in Sydney, waar hij zelf ook het heilig vormsel toediende. En in enkele regels heel scherp de kern van het sacrament wist samen te vatten. En hij zegt dan tegen de jongeren die daar zijn: de Heilige Geest zal over de vormelingen neerdalen. Ze worden bezegeld met de gave van de Geest en uitgezonden om getuigen van Christus te zijn. Wat betekent het om het zegel van de Heilige Geest te ontvangen? Het betekent onuitwisbaar getekend worden, voor altijd veranderd, een nieuw schepsel zijn. Voor hen die deze gave hebben ontvangen, kan niets meer ooit hetzelfde zijn. Gedoopt zijn in de ene geest betekent in vuur en vlam staan van liefde tot God. Gegeven te drinken van de geest betekent vernieuwd te worden door de schoonheid van Gods plan voor ons en voor de wereld en hierdoor een bron van geestelijke vernieuwing te worden voor anderen. Bezegeld te zijn met de geest betekent niet bang te zijn om op te komen voor Christus, de waarheid van het evangelie te laten doordringen in de wijze waarop we zien, denken en handelen. En wanneer we werken voor de triomf van de beschaving van de liefde. Aldus paus Benedictus XVI in 2008. Ik wil hiermee graag besluiten met dit tweede deel van de mini-reeks over de sacramenten binnen het programma Geloofsvorming. En misschien kunnen we nog eindigen met een laatste aansporing, want ik heb gemerkt dat er heel veel mensen zijn die het doopsel nog wel ontvangen hebben en de eerste communie, maar dan het vormsel nooit meer ontvangen hebben. En dat is eigenlijk jammer. En mocht u nu aan het luisteren zijn en ontdekken: ik heb zelf eigenlijk het vormsel ook nooit ontvangen, of ik weet het eigenlijk niet zeker, zoek het dan een keer uit. U kan uw doopbewijs vragen in de parochie waar u gedoopt bent en daar staat het dan bijgeschreven of u het heilig vormsel heeft ontvangen. En mocht u nu het heilig vormsel nog niet ontvangen hebben, ga dan naar uw pastoor en zeg hem gewoon: als kind heb ik het nooit ontvangen, maar ik zou ook nu graag nog het heilig vormsel ontvangen. Ik heb een verlangen naar die gave van de Heilige Geest om echt helemaal ten volle te worden opgenomen in de christelijke initiatie en in het lichaam van de kerk. En dan kan dat nog steeds. Het is niet omdat u misschien geen 12 jaar oud meer bent dat u het vormsel niet kan ontvangen. Het kan ook op latere leeftijd. En ontvang het dan met alle liefde tot God. En ontvang het met het doel om Christus van meer nabij te mogen volgen. Hiermee eindig ik voor vandaag. En volgende keer zullen we het dan hebben, logischerwijze, over het sacrament van de Eucharistie.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

De voorbije tijd was er veel aandacht voor de Artemis II-missie. 4 astronauten vlogen daarbij tot op 4.671 kilometer van de aarde. Verder dan ooit tevoren een mens in de ruimte is geweest. Het was bovendien de eerste keer in meer dan een halve eeuw dat mensen opnieuw richting de maan reisden. De laatste bemande maanmissie, Apollo 17, vond immers al plaats in 1972, mijn geboortejaar. Bij vele oudere mensen riep dat herinneringen op aan de eerste maanreizen van de jaren 60 en 70. Ik heb me daar zo wat in verdiept. Ik heb wat zitten kijken op internet wat ik daarvan vond. En naar aanleiding van die missie ontdekte ik ook iets heel bijzonders. Op de maan ligt een tekst van een psalm. Toen astronauten in 1969 voor het eerst voet zetten op de maan, stuurden leiders van overal ter wereld boodschappen naar NASA. En die werden verzameld in een capsule die op het maanoppervlak werd achtergelaten. En daarbij zat ook een ondertekend exemplaar van Psalm 8 van Paus Paulus VI. De psalm was met de hand in het Latijn geschreven en bezingt de grootheid van God en zijn schepping. Ik geef u even de tekst mee

0: van die psalm 8, geschreven door Paulus de VI, die op de maan ligt. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Uw hemelhoge pracht wordt zelfs bezongen door de mond van kind en zuigeling. Een hoge burcht trok u op tegen uw tegenstanders. De wraakzuchtige vijand sloeg u terug. Als ik de hemelkoepel zie, door uw vingers gevormd, als ik maan en sterren zie, door u daar aangebracht. Wat is de mens dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u voor hem zorgt? U hebt van de mens bijna een god gemaakt, omkranst met glorie en pracht. U laat hem heersen over het werk van uw handen. U, alles hebt u aan zijn voeten gelegd. Klein vee en groot vee, allemaal. En ook de dieren in het wild, vogels aan de hemel en vissen van de zee. Alles wat de oceanen doorkruist. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam overal op aarde. Pas Paulus de VI schreef er vervolgens onder. Tot eer van Gods naam, die zulke grote macht aan mensen schenkt, bidden wij voor het succes van deze wonderbaarlijke onderneming. Paulus de VI, 1969. Tot op de dag van vandaag ligt die psalm nog altijd op de maan. In deze dagen kunnen we psalm 8 op een bijzondere manier lezen en overwegen. Het is een lofpsalm over Gods grootheid en over de plaats van de mens in de schepping. De psalm ademt diepe verwondering. Wanneer de mens opkijkt naar de hemel, de maan en de sterren, voelt hij zich klein en kwetsbaar. En toch vertrouwt God hem waardigheid en verantwoordelijkheid toe. Zoals mensen in de jaren 60 en 70 vol ongeloof en bewondering keken naar de eerste maanreizen, zo hoorde ik ook nu velen met verwondering spreken over die Artemis II-missie. Juist daarom blijft psalm 8 vandaag zo actueel. Terwijl de mens steeds verder doordringt in het heelal, herinnert deze psalm ons eraan hoe bijzonder, maar ook hoe kwetsbaar de mens is binnen Gods schepping.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in Kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, heel graag willen wij weer verder lezen in het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. De verlosser van de wereld ontvangen. Het uur komt, zei Jezus. De vrouw vroeg eraan toe. Ik weet dat hij komt, de Messias. Een nieuwe stap wordt gezet door de twee die met veel aandacht naar elkaar luisteren. De Samaritaanse heeft aan Jezus haar geheim meegedeeld en nu deelt hij zijn identiteit mee, zoals hij niet eerder deed in het evangelie van Johannes. Ik ben het die met u spreekt. Deze woorden herinneren ons aan de Heer op de berg Sinaï. Ik ben. De vrouw was er klaar voor om deze openbaring te horen. Ze kon de put achter zich laten, de kruik, de berg, omdat al het overige haar was gegeven. De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en zei tot de mensen: komt eens kijken naar een man die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb. Zou hij soms de Messias zijn? Toen verlieten zij de stad om naar hem toe te gaan. Vele Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde: hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb.
1: Jezus ontvangen, die ons tegemoet komt, die ons zoekt en zich aan ons wil geven. Dat is het evangelie, hem verwelkomen in de armen, de zwakken, de verworpenen, de uitgestotenen, zoals bijvoorbeeld in die tijd kleine kinderen. Dat is God opnemen. Wie een kind als dit opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. De eerste is voor Jezus degene die de dienaar van allen is, vooral van de allerkleinste. Moeder Teresa heeft dit vers uit het evangelie sterk uitgedragen in haar leven. Zij heeft geen andere dingen dan kleine dingen gedaan, maar met een grote liefde. En altijd met de woorden van de heilige Therese in gedachten, die uit het geestelijk hooglied komen van de heilige Johannes van het Kruis. De kleinste beweging van de zuivere liefde is voor de kerk van meer nut dan alle andere daden bij elkaar. Het is aan ons om te antwoorden met een nederig erkennen dat wij Jezus nodig hebben. Hem met vertrouwen te beminnen door ons aan hem te geven. Moeder Teresa brengt ons in herinnering: geef jezelf geheel aan Jezus. Hij neemt je aan als een instrument om wonderen te verrichten, op voorwaarde dat je je oneindig meer bewust bent van zijn liefde dan van je zwakheid. Geloof in hem, leg jezelf in zijn handen, in een geest van blind en absoluut vertrouwen, want hij is Jezus.
0: De Samaritaanse ervaarde deze liefde van Jezus en heeft zijn verlangen om zich te geven toegelaten. Ze had niet langer de dorst als daarvoor. Ze voelde zich meer uitgestoten. Een man had haar diep verlangen naar boven gehaald en een bron uitgegraven van levendig water die betekenis aan haar leven geeft. Deze man herkent zij als de Messias. Ze is eindelijk vrij. Dankzij haar eindigt deze gebeurtenis met een bijzondere belijdenis van het geloof. Wij weten dat deze werkelijk de redder van de wereld is. De Samaritaanse, van wie we zelfs de naam niet kennen, wordt volgeling van Jezus, zoals Maria Magdalena. Ze kon Jezus, die zichzelf aan haar hart had getoond, niet voor zichzelf houden. Hij was de Christus, de Messias, God de Zoon. Het was sterker dan haarzelf. Haar geloof was besmettelijk. Ze trok het een heel volk tot Jezus. Deze Joodse man, die moe en dorstig was. De liefde geeft vleugels, zei Therese. Met liefde ga ik niet alleen voort, maar vlieg ik zelfs. Therese hield veel van deze woorden uit het Hooglied, die goed van toepassing zijn op de Samaritaanse. Uw zalven zijn heerlijk om te ruiken. De klank van uw naam is als rijk parfum. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee, laat ons vluchten. Neem mij mee, o koning, in uw vertrekken uit het Hooglied.
1: Ik begrijp het, Heer, als een ziel zich aan de dronkenmakende geur van uw balsem gewonnen geeft, zou ze niet alleen kunnen rennen. Al die zielen die ze lief heeft, trekt ze met zich mee. En dat gebeurt zonder dwang, zonder inspanning. Het is een logisch gevolg van het feit dat ze tot u aangetrokken wordt. Zoals een bergstroom zich onstuimig in de oceaan stort en alles met zich meesleept wat ze onderweg tegengekomen is, zo neemt ook een ziel die zich in de oeverloze oceaan van uw liefde stort, mijn Jezus, alle schatten met zich mee die ze bezit.
0: Het levende water van het gebed. Er komen nog andere vrouwen die Jezus ontmoeten en zijn dorst zullen lessen in een uitzonderlijk vertrouwelijke omgang. Naar het voorbeeld van de twee Thereses. Maar er is nog een derde Therese die door de Samaritaanse vrouw werd geïnspireerd om het levend water van het gebed te ontdekken. Theresia van Avila. De sporen van deze hervormster van de Karmel waren overal te zien in de Karmel van Lisieux. Bij moeder Therese had haar invloed vooral betrekking op haar gebedsleven.
1: We spreken van stil gebed bij het gebed dat komt van het verstand en het hart. We moeten nooit vergeten dat we volmaakt zijn bedoeld en dat we daarna zonder ophouden blijven zoeken. Het dagelijkse stilgebed is onmisbaar voor dit doel. Het is de cruciale adem die onze ziel doordringt. Heiligheid zonder stilgebed is onmogelijk. Stilgebed ontwikkelt zich wanneer we eenvoudiger worden. Hoe meer we onszelf vergeten, hoe meer we het lichamelijke en zintuigelijke overstijgen en onze verlangens vernieuwen die ons gebed voeden. Bij ons mondgebed spreken we tot God. Bij het stilgebed spreekt Hij tot ons. Het is op dat moment dat Hij zich met ons verenigt.
0: Theresia van Avila gebruikt het symbool van water om de voortgang in het gebed weer te geven. De vraag van de Samaritaanse vrouw verandert heel haar leven in één verlangen. Heer, geef mij van dat water om het levend water van het contemplatief gebed te kunnen ontvangen, ontdekt Therese, die een uitstekende lerares is, vier manieren om de tuin van de ziel te begieten. Het zijn eveneens graden of stadia in het gebedsleven. Het eerste stadium, zo overweegt Theresia, is de overweging van wie met het inwendig gebed beginnen, kan worden gezegd dat zij het water erg moeizaam putten. Ze hebben het moeilijk om hun zintuigen tot inkeer te brengen. Doorgaans laten ze allerlei verstrooiingen toe en de inkeer kost dan ook veel inspanning van hun kant. Ze moeten daarbij ook het leven van Christus leren overwegen, zelfs al vermoeit dit het verstand.
1: Het tweede stadium is de inkeer. Hier begint de ziel zich in te keren. Reeds raakt zij het bovennatuurlijke. Want hoeveel ijver ze ook aan de dag legt, tot deze toestand kan ze zichzelf er niet uitkomen. De wil alleen is actief, raakt in de ban, zonder te weten hoe, en laat zich gevangen nemen, toch alleen door God. Hij weet goed dat hij de gevangene is van iemand die hem bemint. Het derde stadium is het gebed van rust. Het is een slaap van de vermogens. Ze zijn niet helemaal opgeheven, maar weten ook niet hoe ze werken. Het water van de genade stijgt tot de hals van de ziel. Ze kan niet verder en ook niet terug. Ze zou niet weten hoe, ook al wil ze graag de hoogste heerlijkheid genieten. Het vierde stadium is het gebed van vereniging. Mogen de Heer mij woorden schenken om over de vierde manier van watervoorziening te spreken. Het water uit de hemel vat meestal wanneer de hovenier zich het minst erom bekommert. In het begin is het haast altijd na lange toeleg op het inwendig gebed. Want hier is alleen liefde met liefde.
0: Thérèse van Lisieux en moeder Teresa waren in deze lijn zielen van gebed die putten uit de levensbron waarover Theresia van Avila spreekt. Daar moeten we zoeken naar het geheim van hun vruchtbaarheid door vertrouwvol te vragen om dat water tijdens het stilgebed, dat veelal dor was, lesten ze de dorst van Jezus en beantwoordden ze aan zijn verlangen om zich met hem te verenigen in zijn kreet: ik heb dorst. Heel het verlangen van God klonk in deze kreet van Jezus. De drie Thérèses hoorden de kreet van zijn verlangen en maakte zich van verlangen eigen. De liefde van Christus laat ons geen rust. God openbaarde zijn verlangen door bij deze vrouwen hun verlangen naar hem op te wekken. Ze zijn dit avontuur van Gods verlangen binnengetreden door te putten uit hun eigen ervaring. Ze begrepen van binnenuit dat de mens die in zijn hart een groot verlangen naar God ervaart, ook weet dat het God zelf is die verteerd wordt door een oneindig verlangen naar zijn schepsels. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De gemeenschap van Thaizé zingt Behüte mich Gott, Psalm 16. Heer, ik verlang naar uw nabijheid. Geef mij stilte, geef mij vertrouwen, geef mij aandacht. Laat mij binnenkomen in uw aanwezigheid.

Zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig. Zijn trouw van geslacht op geslacht.

0: lezing van vandaag is genomen uit Psalm 100.
1: Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot Hem met jubelzang. Erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe.

Weet jij hoe je vrolijke liedjes in je hart kunt zingen? Weet je hoe je vreugdevolle liedjes kunt zingen, zelfs als je je niet bijzonder vrolijk voelt? God nodigt je uit in zijn huis. Is dat niet belangrijker dan de kleine dingen die je dwars zitten?

Hoe vaak herinner ik me dat ik mezelf niet geschapen heb? Deze psalm vergelijkt ons allemaal met schapen in Gods kudde. God de herder. Vind ik die beschrijving weinig vleiend, troostend? Of zit er misschien wel een kern van waarheid in?

0: Luister nog eens naar de psalm. Wat zegt deze ons over de manier om God te benaderen met een dankbaar hart?
1: Juich de Heer toe, heel de aarde. Dien de Heer met vreugde. Kom tot Hem met jubelzang. Erken het, de Heer is God. Hij heeft ons gemaakt. Hem behoren wij toe. Zijn volk zijn wij, de kudde die Hij weidt. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde, prijs zijn naam. De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.

Breng nu wat tijd door met God te danken voor de dingen die je hebt ontvangen. Wat valt er voor jou het meest op?

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd,
3: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek van de profeet Jesaja. Cyrus, de bevrijder van Israël. Denk eraan, Israël, gij zijt mijn dienaar. Ik heb u gevormd, u tot mijn dienaar gemaakt, Israël. Ik verlies u niet uit het oog. Ik vaag uw overtredingen weg als een wolk aan de hemel. Als een nevel verdwijnen uw zonden. Kom bij mij terug, want ik ben uw verlosser. Jubel, hemel, om wat de Heer heeft gedaan. Juicht, diepten der aarde. Bergen, bossen en bomen, barst uit in gejubel. Want de Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. Dit zegt de Heer, uw verlosser, die u in de moederschoot heeft gevormd. Ik ben de Heer, ik heb alles gemaakt. Alleen heb ik de hemel gespannen, alleen de aarde uitgespreid. Ik verijdel de voorspellingen van de zieners en maak de waarzeggers belachelijk. Ik laat de wijzen afdruipen en maak onzin van hun kennis. Maar het woord van mijn dienaars vervul ik. Ik volbreng het plan door mijn boden verkondigd. Ik ben het die van Jeruzalem zegt. Het wordt weer bewoond. En van de steden van Juda, ze worden weer herbouwd. Op de puinhopen richt ik het weer op. Ik ben het wiens woord de diepte droog gemaakt heeft en haar stromen heeft laten verzanden. Ik ook stel Cyrus tot herder aan. Hij voert alles uit wat ik wil en zegt van Jeruzalem, het wordt herbouwd, de tempel wordt weer opgericht. Dit zegt de Heer tot zijn gezalfde, tot Cyrus die hij heeft aangesteld om volkeren aan zich te onderwerpen, om de koningen de gordels van de lendenen te rukken, om stadspoorten open te breken. Geen blijft gesloten. Ik ga voor u uit. Bergen maak ik voor u effen. Bronzen poorten verniel ik en ijzeren grendels breek ik open. Geheime voorraden, verborgen schatten geef ik u in handen. Dan zult gij erkennen dat ik de Heer ben, de God van Israël, die u geroepen hebt bij uw naam. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Hieronymus op het boek Jesaja. De ondergang van de afgoden. Denk eraan, Israël, gij zijt mijn dienaar. Ik heb u gevormd, u tot mijn dienaar gemaakt, Israël. Ik verlies u niet uit het oog. Ik vaag uw overtredingen weg als een wolk aan de hemel, als een nevel verdwijnen uw zonden. Kom bij mij terug, want ik ben uw verlosser. Jubel, hemel, om wat de Heer heeft gedaan. Juicht, diepten der aarden, bergen, bossen en bomen, barst uit in gejubel, want de Heer heeft Jacob verlost en in Israël zijn heerlijkheid getoond. Gij weet dat de afgodenbeelden slechts maaksels zijn, Jacob, Israël, mijn dienstknecht. Vergeet toch uw schepper niet en doe uzelf geen onrecht aan door u te buigen voor het werk van uw eigen handen. Deze afgoden moeten bij de komst van mijn dienstknecht, die ik heb uitverkoren, geheel worden vernietigd. Besef daarom met de hele begeerigheid van uw geest. Zoals duisternis en nevel door de warmte van de zon vergaan en door de stormwind uiteengejaagd worden, zo zal ik uw ongerechtigheden en alle zonden waarmee gij mij beledigd hebt laten verdwijnen. Keer slechts tot mij terug en doe boete, want met kostbaar bloed moet gij worden vrijgekocht. Als ge dit doet, weet dan dat de hemel en de aarde zich verheugen en de hele natuur eenstemmig zingt. Dit zegt de Heer, uw verlosser, die u in de moederschoot heeft gevormd. Ik ben de Heer, ik heb alles gemaakt. Alleen heb ik de hemel gespannen, alleen de aarde uitgespreid. Ik verijdel de voorspellingen van de zieners en maak de waarzeggers belachelijk. Ik laat de wijzen afdruipen en maak onzin van hun kennis. Maar het woord van mijn dienaars vervul ik. Ik volbreng het plan door mijn boden verkondigd. Wanneer de godenbeelden vernietigd zijn en de ongerechtigheden en zonden van Israël vergeven, zullen alle schepselen zich samen verheugen. En, zoals het evangelie ons verzekert, zullen de engelen in de hemel blij zijn om de boetvaardigheid van de zondaars. Over de macht van God staat er geschreven dat het voor hem een kleine moeite is Jacob te verlossen en een nieuw hart te geven aan Israël, die hij vanaf de moederschoot heeft gevormd. En al meent iemand wellicht dat dit een grote inspanning vergt, het kan niet moeilijk zijn voor hem die zonder hulp de hemel gespannen heeft, zoals wij op een andere plaats lezen. De hemel spant gij als een tentdoek. Wanneer de vooraf bepaalde tijd van het mysterie gekomen is, zal God in zijn grootheid en heerlijkheid alle godenbeelden vernietigen. De kennis van de ene God zal in de wereld worden verkondigd. De voorspellingen van de waarzeggers en helderzienden, de wondertekenen waarmee de bedriegers de mensheid hebben bedrogen, zal hij ontmaskeren en teniet doen. Hij zal ons laten zien dat de wijsheid van de filosofen, die het grootste deel van hun dwaling uitmaakt, een dwaasheid is. Want die kunnen allerminst bewijzen dat zij de wijsheid van God met menselijke gedachten hebben doorgrond. Maar God zal, zoals gezegd, het woord van zijn zoon, van zijn dienaar en de plannen van diens boden in vervulling laten gaan.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Van harte weer welkom, beste luisteraars, op deze zondag. En mogen we de dag gaan openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. Dan hoop ik dat u goed geslapen heeft, want het is toch nog heel vroeg. Maar dan heeft u natuurlijk ook de bladzijde nodig. Dan kunt u dus ook meebidden. We beginnen in het klein getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 262. En als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder gewoon helemaal door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat dus niet in uw klein getijdenboek. Dus dan gaan we naar het groot getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 996. Daar vindt u de antifoon voor de openingspsalm. 996. Dan gaan we naar de hymne en die staat op 696. Dus we beginnen op bladzijde 996 en dan gaan we voor de hymne naar bladzijde 696. Dan volgen de antifoon en de psalmen en gaan we dus iets verder als waar we dus waren. Bladzijde 999. Dus drie negens. We beginnen dus 996 en dan gaan we verder op bladzijde 999. Dan hebben we, u kunt daar natuurlijk ook lintjes bij leggen als u wil. Dan hebben we nog even voorin een bladzijde nodig. Dat is namelijk voor de antifoon van de lofzang van Zacharias. En die vindt u op bladzijde 604. Dat is dus van eigen aan de zondag. 604. En het slotgebed, bladzijde 605. Mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 262 en in het groot getijdenboek op bladzijde 996. Heer, open mijn lippen. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe. De rots van ons heil. Alleluia.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Halleluja.
0: Komt, werp wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Halleluja.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Halleluja.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Halleluja.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Halleluja.
0: Dan gaan we in het grootgetijdboek nu naar bladzijde 696. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, en tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling.
1: Hoor de herauwt der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid en nacht van nacht met roepen scheidt.
0: Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar.
1: Hij roept de zeeman, vat weer moed, stil wordt de wilde watervloed. Hij roept de rots, de kerk bevrijdt, zich van zijn schuld doordat hij scheidt.
0: O Jezus, zie hoe zwak wij zijn, maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij, dan valt de schuld en zijn wij vrij.
1: O licht, verlicht ons binnenin, verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd en onze trouw en dankbaarheid.
0: U, Koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. Het grootgetijdenboek gaan we nu naar bladzijde 999. Met macht heeft de Heer zich omgord, alleluia. De Heer is koning, met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord.
1: Zo vast als de aarde, onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen. Van eeuwigheid, God zijt gij.
0: De golven reizen steeds hoger, Heer, de golven komen bruisend nabij. De golven met dreunend geweld.
1: Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven.
0: Betrouwbaar is alles wat gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia.
0: Geprezen uw heilige roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer, hemelse sferen. Boden des Heren, prijst hem.
0: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Looft de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Looft de Heer regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijs de Heer.
1: Looft de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Looft de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Looft de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Looft de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Looft de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Looft de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
0: Israël, looft de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Looft de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Hananja, Asaja en Mishael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige, roemrijke naam. Heer, u komt de lof toe in alle eeuwen. Halleluja.
0: Loof de Heer vanuit de hemel. Halleluja. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft hem in de hogen.
1: Looft hem al zijn engelen scharen. Looft hem heel zijn legermacht.
0: Zon en maan verheerlijkt hem. Prijst hem stralende sterren.
1: Looft hem hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat.
0: Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want zijn bevel heeft hen alle geschapen.
1: Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt.
0: Looft de Heer vanaf de aarde. Draken en krochten der zee.
1: Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen volvoeders van zijn besluiten.
0: Berggevaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders.
1: Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte.
0: Vorsten der aarden met al uw volken. Heren en rechters in heel het land.
1: Jonge mannen en jonge meisjes. Grijsaards en kinderen. Allen bijeen.
0: Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want deze naam is alleen verheven.
1: Roemrijk is hij boven aarde en hemel. Roemvol maakte hij ook zijn volk.
0: Dat is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen hem zo nabij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Looft de Heer vanuit de hemel. Halleluja. Dit zegt God de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in grote getalen daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in grotten getalen daaruit opwek, dan zult ge erkennen dat ik de Heer ben. Ik schenk u mijn geest, zodat ge weer leeft. En laat u op uw eigen grond wonen. Dan zult ge erkennen dat ik, de Heer, doe wat ik zeg. Luidt de godspraak van God de Heer.

0: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Die zit aan de rechterhand van de Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus, Zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias gaan we in het Groot Getijdenboek nu naar bladzijde 604. Gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël. Het Rijk der Hemelen is nabij. Geprezen zij de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilig verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verleden.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gaat naar de verloren schapen van het huis van Israël. Het Rijk der Hemelen is nabij.
0: Dan gaan we terug naar bladzijde 1003.

0: God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot hem bidden.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Geprezen zijt gij, God, die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt gij ons deze nieuwe dag geschonken.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Door de verrijzenis van uw Zoon hebt gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Door uw geest hebt gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over uw kerk om haar te verlichten en te leiden.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Licht van de volken, leid allen die in het duister tasten naar u. Open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Hier kunt u in stilte bidden voor uw eigen intenties.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: In Groot Getijde staat op bladzijde 605 het slotgebed. Laat ons bidden. God, barmhartige Vader, onze hulpbehoevendheid gaat u ter harte. En steeds hebt gij uw erbarmen getoond. Blijf met uw genade om ons heen. Zo zult gij onze God zijn en wij uw volk voor eeuwig. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Beste luisteraars, u zou nu naar het programma Het Woord van God elke dag opnieuw met Pater Bot, jezuïet, luisteren. Maar helaas hebben we deze aflevering niet in ons archief staan en we kunnen het dus niet uitzenden. Onze excuses en tot de volgende keer.

0: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 7 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Geroepen tot heiligheid. Paus Leo gaf deze catechese op 8 april 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. De constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie Lumen Gentium over de kerk wijdt een volledig hoofdstuk, het 5e, aan de universele roeping tot heiligheid van alle gelovigen. Ieder van ons wordt geroepen te leven in de genade van God, de deugden te beoefenen en zich te vormen naar Christus. Heiligheid is geen voorrecht voor enkelen, maar een gave die iedere gedoopte uitnodigt te groeien naar de volheid van de liefde tot God en tot de naaste. De liefde vormt het hart van deze roeping, door de Vader geschonken en door de Zoon Jezus bemiddeld. Ordent zij alle middelen van heiliging, geeft zij hun vorm en voert zij ze tot hun doel. De hoogste uitdrukking van heiligheid, vanaf het begin van de kerk, is het martelaarschap, hoogste getuigenis van geloof en liefde. Daarom leert het concilie dat iedere gelovige bereid is Christus te belijden, zelfs tot in het vergieten van zijn bloed. Diezelfde houding krijgt vandaag gestalte telkens wanneer christenen in de samenleving tekenen van geloof en liefde nalaten en zich inzetten voor gerechtigheid. De sacramenten, en op bijzondere wijze de Eucharistie, voeden en doen het heilige leven groeien. Zij vormen de mens naar Christus, die model en maatstaf van heiligheid is. Hij heiligt de kerk als haar hoofd en herder. Heiligheid verschijnt zo als zijn gave, die zichtbaar wordt in het dagelijks leven, wanneer we hem met vreugde ontvangen en beantwoorden met een toegewijde inzet. Paus Paulus VI herinnerde er in een algemene audiëntie aan dat de kerk, om waarachtig te zijn, verlangt dat alle gedoopten heilig zijn, dat wil zeggen, werkelijk haar waardige, sterke en trouwe kinderen. Deze heiliging voltrekt zich als een innerlijke omvorming, waarin het leven van iedere mens gelijkvormig wordt gemaakt aan Christus door de kracht van de Heilige Geest. Lumen Gentium beschrijft de heiligheid van de kerk als een wezenlijke eigenschap, die in geloof wordt aanvaard, omdat zij wordt beleden als onfeilbaar heilig. Dit betekent dat zij niet reeds in alles volmaakt is, maar dat zij geroepen blijft om deze goddelijke gave te bevestigen op haar pelgrimstocht naar het uiteindelijke doel. Zij gaat haar weg te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroostingen van God. De werkelijkheid van de zonde, aanwezig in ieder van ons, roept op tot een daadwerkelijke verandering van leven, in vertrouwen op de Heer die vernieuwt in de liefde. Deze genade, die de kerk heiligt, vertrouwt ons tegelijk een dagelijkse zending toe, die van onze bekering. Heiligheid raakt daarom het wezen van het christelijk leven, persoonlijk en gemeenschappelijk. Binnen dit perspectief krijgt het gewijde leven een bijzondere plaats, zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de Constitutie. In het heilige volk van God vormt het een profetisch teken van de nieuwe wereld, die reeds nu in de geschiedenis zichtbaar wordt. De evangelische raden, armoede, kuisheid en gehoorzaamheid geven vorm aan dit leven en maken het tot een teken van het Rijk van God dat reeds aanwezig is in het mysterie van de kerk. Deze drie deugden zijn geen beperkingen van de vrijheid, maar gaven van de Heilige Geest die bevrijden en openen tot een volledige toewijding aan God. Armoede drukt een diep vertrouwen in de voorzienigheid uit en bevrijdt van berekening en eigenbelang. Gehoorzaamheid vindt haar model in de zelfgave van Christus aan de Vader en opent een weg van vertrouwen en overgave. Kuisheid is de gave van een onverdeeld en zuiver hart in de liefde, ten dienste van God en van de kerk. Door deze levensstijl getuigen de gewijde personen van de universele roeping tot heiligheid van de hele kerk, in de vorm van een radicale navolging van Christus. De evangelische raden tonen een volledige deelname aan zijn leven, tot aan het kruis. Vanuit het offer van de gekruisigde ontvangen wij verlossing en heiliging. Wanneer wij dit mysterie beschouwen, wordt duidelijk dat geen enkele menselijke ervaring buiten Gods verlossing valt. Ook het lijden, beleefd in verbondenheid met het lijden van de Heer, wordt een weg van heiligheid. De genade die het leven omvormt en vernieuwt, sterkt ons in elke beproeving en richt ons op een concreet doel: de ontmoeting met God, die uit liefde mens is geworden. Mogen de Maagd Maria, de heilige moeder van het vlees geworden woord, ons begeleiden en beschermen op deze weg. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 8 april 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 7 van Lumen Gentium met de titel Geroepen tot heiligheid. Volgende keer gaan we verder met deel 8.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
0: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest. Amen.

Vrijdag is het het feest van het Heilig Hart van Jezus. En ik vind het zo prachtig als je dan zo'n afbeelding ziet van het hart. Jezus die zo met beide handen bij zijn hart is. En dan als het ware zijn hart ook voor ons opent. En als je dan op vrijdag in de mis bent en er wordt gezongen en er wordt Gregoriaans gezongen, dan zingen ze de introvitus. Cogitationes cordis eius in generatione. De gedachten van zijn hart gelden alle geslachten. Hij zal hen redden van de dood. Hij zal hun voedsel geven als zij honger hebben. Twee versen uit Psalm 32. En die gaan we hier horen, gezongen en wel, door de Traditional Music, het Instituut van Christus Koning Summu Sacerdotis. Nou, een hele mond vol. Zij zingen de Introvitus Cogitationes.

Ja, dat was de introitus van het feest van het Heilig Hart. En dat doet mij dan altijd denken aan het Heilig Hartbeeld wat bij mijn ouders op de slaapkamer op de lindenkast stond. Waarbij Jezus ons dan zo liefdevol aankeek. Op de ene kant van de kast stond het Mariabeeld en aan de andere kant stond het Heilig Hart met daartussenin het kruisbeeld. Allemaal van hetzelfde. En ik denk dan zelf ook vaak, bij mij thuis staan verschillende heilig hartbeelden. Er hangen er twee aan de muur. Ik heb er twee of drie staan. Het is het hart van Jezus waar het om gaat. Maar het hart ook van het geloof is te vinden in Jeruzalem. De stad waar eigenlijk toch alles vandaan komt. Je kan zeggen, daar is Jezus de stad binnengetrokken met Palmzondag. Hij is daar net buiten de stad gekruisigd en in Jeruzalem voor het eerst verschenen aan de leerlingen. Jeruzalem is dus voor ons allen in ons geloof heel centraal. En daarom laat ik u vandaag horen op Psalm 122. Hoe verblijd was ik toen zij mij zeiden, wij gaan op naar het huis van de Heer. Zo staan dan nu onze voeten in uw poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, gij gebouwd als een stad tot hechte eenheid gevoegd. Het is daarheen dat opgaande stammen, de stammen van hem, van de Heer. Nou, en zo gaat Psalm 122 verder. En we horen hier in een gezongen versie van Richard Woodward. En het wordt hier gezongen door de Choir of St. John's Elora. Nou, we gaan er naar luisteren, zusters en broeders. Psalm 122.

Als je dan toch stilstaat bij het feest van het Heilig Hart en je net hebt geluisterd naar Psalm 122, is het ook goed dat wij stilstaan bij het Heilig Hart van Jezus zelf. Hij, al die liefde, al die goedheid voor ons komt nog uit zijn hart voort. En daarom wil ik u laten horen een lied gezongen door de zusters Daughters of Mary. En het is het lied Cor Jesu, Cor Purissimum.

Cor Jesu, Cor Purissimum. Ik vind het een mooi lied. Het past ook heel erg bij het feest van het Heilig Hart. Maar het heeft voor mij ook iets heel zoets. Is het u opgevallen dat het eigenlijk een heel zoetig, liefelijk liedje is? Ook zoals de zusters dat zingen. Ik liet het toen straks aan Mariska horen. Zei ook, ja, het is mooi, maar het is ook heel braaf, heel zoetjes. Wat minder zoet is psalm 104, de psalm van de schepping. De zusters van Bethlehem op Grimby zingen elke avond in de vespers een gedeelte uit de psalm van de schepping, zoals die heet, bij hun psalm 104. Die is opgedeeld in een aantal delen, waardoor ze dagelijks een bepaald aantal strofen daarvan zingen. Loof mijn ziel de Heer, Heer mijn God, hoe ontzaglijk zijt gij, met glans en luister bekleed, gehuld in een mantel van licht. De hemel spant gij als een tentkleed, gij zijt die zijn opperzalen te zolderen vermocht op de wateren, die wolken maakt tot zijn wagen, op de vleugelen vaart van de wind, die macht heeft dat stormen zijn boden, vuurvlammen zijn dienaren zijn. Gij grondde de aarde op haar zuilen, onwrikbaar, eeuwig van duur, dekte haar met een sluier, de oerzee, het water stond boven de bergen, doch het week voor uw dreigen terug, het vloot voor de steen van uw donder. En de bergen kwamen omhoog, hun kloven werden tot dalen. Al naar gij de plaats hun beschikt had. Een grens stelde hij niet te overschrijden, de vloed dekte de aarde niet weder. Bronnen wijst gij hun loop naar de beken, tussen bergen door wandelt het water. Drenkt alle dieren des velds, de woudezels lessen hun dorst. Boven nestelen de vogelen des hemels, doen zich horen van tussen de takken. Nou, en zo gaat psalm 104 verder met een lofzang op de schepping. Zoek het maar eens op in uw Bijbel, ga maar eens naar luisteren en lezen. En we gaan hier nu vandaag luisteren naar psalm 104... gezongen in een versie van William Lovelady. Dat is die uitvoering die in Engeland zo enorm razend populair geworden is door de uitvaart van prins Philip van Engeland. Toen die uitgevoerd werd bij zijn uitvaartdienst. En William Lovelady, die eigenlijk een componist is voor gitaarmuziek, had op verzoek van de prins deze psalm gecomponeerd tot een werkelijk prachtig lied. Nou, en daar gaan we nu naar luisteren. En psalm 104 wordt hier gezongen door een groepje mensen. En dat zijn Soren Dyer, Miriam Allen, Nicholas Madden en Tom Lilburn en Simon Whiteley. Psalm 104 van William Lovelady.

Ik heb die psalm 104 nou toch al zo vaak geluisterd en hij blijft me keer op keer ontroeren en raken. Ik heb hem u ook al verschillende keren laten horen, want ik krijg er eigenlijk geen genoeg van. Zo mooi vind ik dit. Nou, ik hoop dat u het ook mooi vindt en u kan het altijd toch een keer terugluisteren. Dan, als u Spotify hebt, dan kan u naar mijn Spotify-lijst gaan en dan ziet u bij de uitzending van vandaag psalm 104 van William Lovelady staan en dan kunt u nog eens een keer naar luisteren. En gewoon dan die psalm er eens bijpakken in uw Bijbel of in uw getijdenboek en dan gewoon de tekst eens meelezen terwijl zij zingen. Aan te bevelen. Dan komen we uit bij de psalm van de zondag, want ja, vrijdag is het sacramentsdag, het Heilig Hart van Jezus, maar op zondag hebben we gewoon de zondag door het jaar. En dan is het de 10e zondag door het jaar. En dan horen we naar de eerste lezing, psalm 130. De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Het mannenensemble Jaron, die voeren deze psalm 130 uit met als titel Uit de diepten.

Uit de diepten roep ik u, Heer. Daar zong ook het mannenensemble Jaron. Ik ben vandaag helemaal op de toer van de psalm, hè, waar de psalm 122 al. De intro, dus van vandaag, was ook al uit een psalm. Psalm 104, psalm 130 en

30 en dan belanden we nu bij Psalm 121. Uit het werk van Cyrillus Kreek, gezongen door het Ests Philharmonisch Kamerkoor onder leiding van Paul Hillier, Psalm 121.

Cyrillus Kreek is wel een van mijn favoriete componisten uit de Baltische landen. En het werk wat u hoorde komt van de CD met alleen maar Baltische muziek van verschillende componisten. Die psalm 121, die begint zo mooi, hè? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Zou iemand mij komen helpen? Ja, mijn God komt mij helpen, de schepper van hemel en aarde. Hij zal niet toelaten dat je struikelt. Hij zal niet slapen, hij waakt over jou. Nee, slapen en sluimeren zal hij niet. Hij waakt over heel zijn volk. Onze God houdt de wacht als een schaduw over je heen. Overdag zal de zon je niet steken en 's nachts zal de maan je geen kwaad doen. Hij houdt alle kwaad van je af. Hij neemt je onder zijn hoede. En waar je ook gaat of staat, God zal je behoeden voor eeuwig. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Zou iemand mij komen helpen? Ja, mijn God komt mij helpen. De schepper van hemel en aarde. Ons God komt ons altijd helpen als we hem daartoe uitnodigen. En voor al die hulp die we krijgen van hem, mogen we hem ook danken. We mogen hem loven en prijzen voor al het goede wat hij ons telkens weer schenkt. En op zon en een bepaalde aantal feestdagen zingen we daarom ook in het ochtendgebed. Het Te Deum. Te Deum laudamus, te Dominum confitemur.

God loven wij, U Heer prijzen wij. U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen en alle machten, tot U de cherubijnen en serafijnen, zonder ophouden, verkondend, heilig, heilig, heilig de Heer, God de legerscharen, vol zijn hemel en aarde van de majesteit uwer glorie. Nou, en zo gaat het hele Te Deum verder. Ik vind het altijd geweldig als dat ergens gezongen wordt. En dan op het eind dan horen we ook elke dag opnieuw. Zegenen wij U en wij loven Uw naam door de eeuwen en door de eeuwen der eeuwen. Wees genadig, Heer, spaar ons deze dag voor de zonde. Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons. Nou, prachtig toch? En als je dit gezongen hoort worden door de Corsicaanse groep I Muffrini, ja, dan wordt het helemaal een feest.

Dit was feesten. Dit Te Deum, gezongen door Imo Frini. Als ik begin volgend jaar in februari naar een concert ga van hen, dan hoop ik dat ze dit ook zullen zingen. Ik heb geen idee wat ze die avond gaan doen, maar ik wil gewoon naar Imo Frini, want ik vind het zo mooi, bijzonder koor. Goed. Kom tot hem. En eigenlijk heeft het ook alles te maken met zo'n lofzang, hè? Kom tot hem. Kom naar hem als je dorst hebt. Hij is het water. En daarvan zingt Selah.

We mogen komen tot Hem. Hij nodigt ons uit. En wij hoeven alleen maar te zeggen tegen Hem: hier ben ik, Heer. En er gewoon voor Hem zijn. Want Hij is voor ons toch alles in ons leven? Is Hij niet gewoon alles? Volgens mij wel, hè? En daarom zingt het koor van de Koningin van Vrede Medjugorje: Jesus Christ, you are my life.

Jesus Christ, you are my life. Ja, Hij is ons leven. Uit Hem en met Hem mogen wij leven. Maar het bijzondere is natuurlijk altijd dat Hij het aardse leven heeft gekregen uit en door de schoot van moeder Maria. Ja, ik kan natuurlijk geen muzika sacra hebben bij Radio Maria als we ook Maria niet eer doen. En er zijn er zoveel Ave Maria's als dat de componisten te zijn. Hè? En sommige componisten hebben wel 20 Ave Maria's geschreven, geloof ik. Maar ik vind het altijd wel een mooi Ave Maria, dat van Frans Bibel. Je hoort het niet vaak. Je komt het maar heel af en toe ergens tegen. Maar ik vind het wel heel mooi, teder en heel erg rakend. Ik hoop u ook. En zeker op de wijze zoals Voetjes Eet het zingt.

0: Nou, dit was het Ave Maria van Frans Bibel, gezongen door Voortjes Eet. En zo zijn we weer aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra bij Radio Maria. Laten we de Heer loven en danken en vragen om zegen. Goede God, op het feest van het Heilig Hart van Jezus Christus, uw Zoon, weten we dat uit zijn hart ook voor ons uw liefde stroomt. Wij danken u voor alle goede gaven en al de liefde die u ons telkens weer schenkt. In en door hem, Jezus Christus, maar ook door zijn moeder Maria. En in en door de kracht van uw Heilige Geest. Liefdevolle God, zegen ons allen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag zondag 14 juni 2026, 11e zondag door het jaar. U bent verbonden met de parochie Franciscus en Clara uit Druten. Ik wens u veel devotie toe.

Heer, luister naar mijn bidden en mijn smeken. Kom mij te hulp, laat mij niet alleen. Verstoot mij toch niet. God, bij u is mijn heil. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom op deze bijzondere zondagochtend. Bijzonder voor onze parochie, want vandaag is de vrijwilligersdag. Daar gaan we straks nog wat langer bij stilstaan natuurlijk. En u ziet dat de kleur in de kerk weer groen is. Het is heel wat weken achter elkaar wit geweest en rood. We hebben allerlei hoogfeesten gevierd. En vandaag hervatten we weer de gewone tijd door het jaar. Maar leven met Jezus Christus is nooit gewoon. Dus ook die gewone tijd door het jaar wordt bijzonder wanneer we ons steeds meer wenden tot Jezus, tot Hem. En dat doen we door aan het begin van deze eucharistieviering eerst al onze zonden te belijden. De zonde is datgene wat ons afhoudt van God. En daarom zullen we in vereniging met Maria ons hart openen voor God en voor elkaar en hem en elkaar onze schuld belijden. Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd. Alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Laat ons bidden. God, steun voor alle die op u hopen. Wees ons nabij en luister naar ons gebed. In onze menselijke zwakheid kunnen we niet zonder u. Schenk ons altijd de bijstand van uw genade, om door het naleven van uw geboden, in gedachten en daden aan uw wil te beantwoorden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.

Uit het boek Exodus. In die dagen kwamen de kinderen van Israël in de Sinaï-woestijn, waar zij dicht bij de berg hun kamp opsloegen. Mozes ging op naar God en de Heer riep hem vanaf de berg en zei: dit moet ge zeggen tot het huis van Jacob en doen weten aan de kinderen van Israël: gij hebt zelf gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb en bij mij heb gebracht. Als ge naar mijn stem luistert en mijn verbond onderhoudt, dan zult ge van alle volken mijn bijzondere eigendom zijn, want de hele aarde behoort mij toe. Ge zult voor mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Woord van de Heer. Zijn volk zijn wij en de kudde die hij weidt. Juicht voor de Heer, heel de aarde, dient de Heer met blijdschap, komt tot hem met gejubel. Erken, de Heer is God, hij heeft ons gemaakt, wij behoren hem toe, zijn volk en zijn kudde die hij weidt. Want goed is de Heer, voor eeuwig duurt zijn erbarmen, zijn trouw van geslacht op geslacht. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, Christus is op de gestelde tijd, toen wij nog zwak waren, voor goddelozen gestorven. Want zelden zal iemand voor een rechtvaardige sterven, al durft misschien iemand het aan om voor een goed mens te sterven. God echter bewijst zijn liefde voor ons, doordat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren. Hoeveel te meer zullen wij, nu we gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem worden gered van de toren? Want werden wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu we verzoend zijn, gered worden door zijn leven? En dat niet alleen. Wij roemen ook in God door Jezus Christus onze Heer, door wie wij nu de verzoening hebben ontvangen. Woord van de Heer.

In die tijd werd Jezus bij het zien van de menigte door medelijden voor hen bewogen, omdat ze afgemat waren en terneergeslagen als schapen die geen herder hebben. Toen zei hij tot zijn leerlingen: de oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag daarom de Heer van de oogst dat hij arbeiders uitzendt voor zijn oogst. Hij riep zijn 12 leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en alle ziekte en alle kwalen te genezen. Dit zijn de namen van de 12 apostelen. Als eerste Simon, die Petrus wordt genoemd, en zijn broer Andreas. En Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus, de tollenaar. Jacobus, de zoon van Alfeus, en Thaddeus. Simon de Cananeër en Judas Iscariot, die hem heeft overgeleverd. Deze 12 stond Jezus uit met de opdracht: gaat niet op weg naar de heidenen en gaat niet binnen in een stad van de Samaritanen. Gaat veeleer naar de verloren schapen van het huis van Israël. Verkondigt op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen en drijft demonen uit. Om niet hebt gij ontvangen, om niet moet gij geven. Woord van de Heer.

Broeders en zusters in Christus. De afgelopen weken heb ik weer een paar nieuwe geloofsleerlingen mogen begeleiden. Dat gaat door tot volgend jaar Pasen, als het goed is. Drie jonge mensen die het besluit hebben genomen om gedoopt te willen worden. Of beter gezegd, twee jongeren die gedoopt willen worden. En één jongere die nu nog protestant is, maar die graag katholiek wil worden. Het gaat om een jonge moeder van twee kinderen. Het gaat om een jongen van 18. En een jonge vader die dus nu nog protestant is, maar die uiteindelijk zich wil aansluiten bij de katholieke kerk. En gisteren waren ze alle drie bij mij op de pastorie. We zijn in gesprek geraakt. Ik ging even wat koffie zetten voor de jongeren. En toen ik terugkwam waren ze al druk, volop in gesprek met elkaar. En ze hadden het erover waarom ze nou eigenlijk hier zaten. Wat was de reden? Wat had hun in beweging gebracht, om het zo te zeggen? Nou, ze kwamen tot de conclusie dat ze er eigenlijk allemaal met dezelfde reden zaten. Het was namelijk zo dat ze bij de kerk hadden aangebeld, omdat ze eigenlijk hadden ingezien dat alles wat de wereld te bieden heeft ook maar gebrekkig is. En dat ze de afgelopen maanden en jaren zelfs eigenlijk steeds meer op zoek waren gegaan naar de betekenis van het leven. Welke diepere lagen heeft dat leven nou eigenlijk? Nou, we zijn er volop over in gesprek gegaan en de ouderen onder u die herkennen natuurlijk nog steeds die eerste vraag van de oude catechismus, hè, waartoe zijn wij op aarde? Nou, eigenlijk zonder dat deze jongeren door hadden, was dat precies de vraag die zij ook stelden. Wat doen we hier op aarde eigenlijk? Wat is nou de zin van dit hele bestaan? Nou, in dat hele proces, in dat hele pad wat deze jongeren gaan doormaken, is het natuurlijk ontzettend belangrijk dat ze de goede voeding krijgen. Hè? Dat datgene wat ze te horen krijgen en te zien krijgen ook echt van God afkomt. Hè? Dat we niet onze eigen leer gaan verkondigen, maar dat we datgene gaan overleveren wat Jezus Christus ons geleerd heeft. En je ziet bij deze jonge mensen ook een soort gretigheid om dat te horen. Het is als het ware alsof ze juist heel erg verlangen ook naar alles wat de kerk ons leert. Dat ze zeggen, ja, vertel het ons, want wij willen het graag weten. En de protestantse jongen die was al een paar keer hier in de kerk geweest ook. En die zei van, ja, ik zie in de kerk, dan gaan sommige mensen staan, anderen gaan zitten, sommigen gaan weer knielen. Hoe zit dat nou eigenlijk precies? Ik zeg, ja, dat gaan we de komende maanden ook bekijken. Hij zegt, ja, dat wil ik heel graag leren, want ik ben nieuw in het geloof. Ik ken Jezus Christus wel, want ik ben wel protestants opgevoed. Maar voor mij zijn al die katholieke gebruiken helemaal nieuw. Dus we zijn gisteren ook begonnen met het maken van het kruisteken. En dat is natuurlijk heel mooi als je een man van 32 jaar oud het kruisteken mag leren. En dan ga je zelf ook weer bewuster naar die hele eenvoudige rituelen van onze kerk kijken. Dus dat is belangrijk, een goede vorming. Maar in dat hele proces van thuisraken in de kerk is iets anders ook nog heel belangrijk. En daar zijn we eigenlijk vandaag voor bij elkaar ook hier in Druten. Namelijk het belang van een echte, hechte gemeenschap. Een parochiegemeenschap is niet alleen maar iets wat je doet op een zondagochtend. Hè, dat je een keer naar de kerk toe gaat en dat je elkaar even aankijkt bij de vredeswens, een hand geeft en dan weer naar huis gaat. Nee, gemeenschap is iets wat ook tussen de zondagen door als het ware doorgaat. En ik zou zelfs durven te beweren dat een parochiegemeenschap, hè, met alle gebreken die erbij horen, iets van een familie weggeeft. We zijn allemaal geroepen om hier in Druten naar de kerk te komen, hè, zeker sinds de fusie. Natuurlijk heel verdrietig dat de kerken moesten sluiten, maar helaas ging het niet anders. Maar toch, hè, en daarom bent u vandaag ook hier, hebt u laten zien dat u die parochiegemeenschap niet wil loslaten. He, dus niet alleen in tijden van voorspoed, he, net als in een huwelijk, maar ook als het wat minder goed gaat met de kerk wereldwijd, of in ieder geval in onze streken, hebt u laten zien, ik wil bij die kerk blijven. Nou, zo'n echte gemeenschap is ontzettend belangrijk en ook iets om te koesteren. En ook iets wat absoluut niet vanzelfsprekend was, zeker niet in de begintijd van de kerk. We hebben net in het evangelie gehoord natuurlijk over de roeping van de eerste 12 apostelen. En we weten, die 12 apostelen, die zouden allemaal sterven als martelaar. Dat betekent dat de begintijd van de kerk absoluut geen makkelijke tijd was. Alleen Johannes zou niet sterven als martelaar. De overige wel. Judas, die zou natuurlijk zelf zich van zijn leven beroven. Maar waarom zeg ik dat? Omdat de eerste paar eeuwen van het christendom een parochiegemeenschap zoals wij het hier hebben, absoluut niet vanzelfsprekend was. De luxe, zou je kunnen zeggen, die wij hebben om samen te komen in een mooi kerkgebouw en hier in alle veiligheid ons geloof te belijden, dat was een luxe die de begintijd van de kerk absoluut niet had. De eerste paar eeuwen moesten de christenen als het ware in het geheim de mis vieren. En we zien in die begintijd van de kerk ook dat de kerk als het ware een soort nomadengemeenschap is. Die apostelen die trekken naar alle windstreken van de wereld uit om daar het geloof te verkondigen. En ze stichten wel overal kleine kerkgemeenschapjes.
Maar uiteindelijk, de parochies zoals wij ze vandaag de dag kennen, zij zouden pas veel later ontstaan. Nou, we zien nu een beweging in de kerk wereldwijd, waarin we als het ware opnieuw moeten beginnen. Het is niet zo dat we de kerk opnieuw moeten uitvinden. De kerk is ons gegeven, dat is een geschenk. Maar heel veel dingen zijn zo verloren geraakt dat we bijna vanaf het nulpunt weer moeten vertrekken. En we zien dat er eigenlijk een beweging gaande is die we in de bloeitijd van de kerk ook zagen. Namelijk, het begon in de steden. En op een gegeven moment wilden er zoveel mensen gedoopt worden dat ook de dorpen eigen kerken kregen. Dat is niet altijd zo geweest, dat is pas later ontstaan. En we zien dat in onze tijd ook weer steeds meer gebeuren. De jongeren trekken vooral naar de steden. Daar begint het geloof weer echt vorm te krijgen. Maar het begint ook weer uit te sijpelen naar de parochies, naar de dorpen. En dat zien we gelukkig hier, ook al is het maar een heel klein beetje, zien we dat ook weer ontstaan. De drie jongeren die ik net noemde, die zijn daar een voorbeeld van. En ik denk dat het ontzettend belangrijk is om dan voor ogen te houden als parochiegemeenschap dat we deze jongeren ook welkom heten. Dat onze gemeenschap echt een thuis wordt. En ik zou deze ochtend heel kort even willen praten over wat in mijn ogen een goede parochie is. En ik zou dat willen samenvatten met drie woorden die alle drie beginnen met de letter H. Ha, ha, ha. En dan moet u niet denken natuurlijk aan dat bekende biermerk uit Amsterdam. Daar gaan we straks nog van genieten in de parochietuin. Maar het heeft een hele andere betekenis. Namelijk, drie woorden die in mijn ogen een goede parochie samenvatten zijn de volgende drie woorden. Allereerst de H van hartelijk. Ik geloof dat wij als parochie een hartelijke geloofsgemeenschap moeten zijn. En hartelijk, het woord zegt het ook al, daar is ons hart bij betrokken. Dat betekent dat als iemand in een kerk thuiskomt, dat hij dan niet verloren moet lopen, maar dat we ook echt naar elkaar om moeten kijken. Wat ik net al zei, niet alleen de vredeswens op een lange afstand je hand uitstrekken en dan zeggen ik heb jou de vrede gewenst, maar echt naar elkaar omkijken, echt voor elkaar klaarstaan, echt familie zijn, in voor- en tegenspoed, hartelijk dus. Het tweede woord, wat ook begint met een H, is helder. Ik geloof juist in deze tijd dat we ook een heldere kerkgemeenschap moeten zijn. En dat betekent transparant, dat mensen moeten kunnen zien wat voor type kerk we zijn als ze hier de kerk binnenlopen. Maar dat we ook helder moeten zijn in onze verkondiging. Er is natuurlijk de afgelopen tientallen jaren, soms met goede bedoelingen, buiten beschouwing gelaten. Maar er is natuurlijk heel veel verwarring veroorzaakt in onze kerk. Er zijn verschillende evangelies gepredikt, zou je kunnen zeggen. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat we terugkeren naar de bron. Heldere verkondiging en niks achterhouden voor de nieuwe generatie. Jezus Christus heeft dat ook niet gedaan. Die heeft ook alles op tafel gelegd wat hij te vertellen had. Sterker nog, hij heeft zijn leven aan het kruis geslagen. Om aan te geven, ik wil niks achterhouden. Ik wil mijn laatste druppel bloed voor jullie geven. Dus een heldere verkondiging. En daarin ook de hele leer van de Heer en de hele leer van de kerk durven uit te dragen. Want uiteindelijk is dat de ware liefde. Als we iets achterhouden, dan kan het zijn dat we op termijn, als het ware, een valse hoop hebben gegeven aan jonge mensen. Dat ze zeggen, ja, nou ben ik een half jaar naar de kerk gegaan en nou komt er dit ineens bij. Dat hadden jullie mij nooit verteld aan het begin. Dus we moeten open zijn, eerlijk zijn in onze bedoelingen. En we zijn in die zin ook geen autobedrijf dat een auto probeert te verkopen met gebreken erin en dat je na een half jaar erachter komt dat de motor toch een beetje raar pruttelt. Nee, wij zijn een kerkgemeenschap. Dus datgene wat we te bieden hebben is ook goed. Het is namelijk de Heer zelf, het is God zelf. Het is het eeuwig leven. Dus allereerst hartelijk, vervolgens helder en ten derde heilig. Dat is de derde H. Ik geloof dat we ook een heilige gemeenschap mogen zijn. Ja, en dat woord, daar schrikken veel mensen van, want heilig, dat klinkt nogal hoogdravend. Dat klinkt als een soort lat die veel te hoog is om ooit te halen. Dan zeggen we, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Maar toch geloof ik dat die heiligheid wel binnen handbereik kan liggen. Maar we moeten wel goed verstaan wat dat woord betekent. Heilig is niet iets wat wij allemaal samen allereerst doen. Heiligheid is iets wat we ontvangen. En ons Nederlandse woord heelheid, dus heel zijn, heeft dezelfde wortel. Dus heilig en heel betekent in feite ongeveer hetzelfde. Dat betekent dat we een hele gemeenschap zijn waar de hele Jezus woont. Nou, die heiligheid die vertrekt niet bij ons. Die heiligheid vertrekt bij God. Hij die aan het altaar aanwezig komt. En ik geloof dat wij in de kerk, op het moment dat mensen hier binnenstappen, ook mogen uitstralen dat dit niet een gewone ruimte is, dat dit een heilige ruimte is. En dat God hier leeft. En dan moeten we ook wel weer even terug naar de basis. Dan moeten we weer aangeven,
In de kerk is stilte van belang. Natuurlijk prachtige gezangen, prachtige gebeden ook. Maar ook een soort bedding van stilte waarin onze ziel echt even kan rusten bij God. En die heiligheid betekent dat we ook eerbied tonen. Allereerst natuurlijk aan Jezus in de sacramenten, maar ook eerbied naar elkaar toe. Heiligheid is niet alleen iets naar God toe, maar heiligheid betekent ook dat we als het ware worden zoals God ons bedoeld heeft naar elkaar. Dat we die opdracht van de Heer ook gaan vervullen in ons eigen leven. En heilig in die zin is ook iets wat we

is ook iets wat we moeten gaan doen. Het is iets allereerst wat we ontvangen, maar het is ook dat we de missie die God ons geeft, dat we die waar gaan maken. En dat kan alleen maar als we ook onze verantwoordelijkheid nemen. Nou, tot slot, we hebben net gehoord in het evangelie hoe Jezus de eerste 12 apostelen roept en hoe hij ze vervolgens ook uitzendt. En hij heeft het dan over arbeiders voor de oogst. Nou, als we daarover spreken, dan hebben we het natuurlijk allereerst over de priesters. Hè. Die 12 apostelen waren allemaal priesters, bisschoppen zelfs. Maar die oproep en die opdracht die gaat nog verder. Het is namelijk zo dat wanneer Jezus spreekt over arbeiders voor de oogst, dat wij dat allemaal zijn in feite. We zijn allemaal geroepen om mee te arbeiden in die wijngaard van de Heer. En ik ben ontzettend dankbaar dat ik vandaag zoveel vrijwilligers hier ook in de kerk zie die dat ook doen, hè, die verantwoordelijkheid ook nemen. En dat is een verantwoordelijkheid waar ook vaak een kruisje bij hoort, hè, want we zijn het misschien niet met alles van de kerk eens, we zijn het ook niet altijd met elkaar eens, maar in al die, ja, die turbulentie zou je kunnen zeggen, hebben we toch besloten elkaar niet los te laten en ook de kerk niet los te laten. En ik denk dat dat is wat een echte vrijwilliger tot vrijwilliger maakt. Hè, iemand die in dik en dun blijft steunen. En dat woord vrijwilliger zegt het ook al, er zit een vrije wil in. En niemand dwingt ons om naar de kerk te gaan, niemand dwingt ons om ons in te zetten voor die kerk. Maar we zeggen zelf diep van binnen, ja, dat wil ik. En als je dat alleen maar zou doen voor menselijke waardering, hè, als je alleen maar vrijwilliger zou zijn, omdat je het zo fijn vindt om een complimentje te krijgen, ja, dan put je op een gegeven moment uit. En dan raak je uitgeput, want die waardering zul je nooit in die mate krijgen waarop je het hoopt misschien. En natuurlijk is dat af en toe fijn en bij deze spreek ik het ook absoluut wel uit, dat ik u als vrijwilliger ontzettend waardeer. Maar tegelijkertijd moet uw wil wat dieper zijn nog. Uiteindelijk doen we het voor God, doen we het voor de gemeenschap, doen we het voor de nieuwe generatie. En willen we dat over 50 jaar deze prachtige kerk nog steeds overeind staat. En niet alleen dit gebouw, maar ook de gemeenschap. En dat er nog steeds een kloppend hart in deze gemeenschap is. En ik denk dat we dat kloppende hart levend kunnen houden als we allemaal samen, als parochianen, als vrijwilligers, als priester, als iedereen van deze parochie, God gemeenschappelijk, gezamenlijk bedanken voor al het goede dat Hij ons geeft.

En laten we nu dan ons geloof in God belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

Broeders en zusters, bidden wij tot de almachtige en eeuwige God, die in zijn vaderlijke zorgzaamheid kerk en wereld laat delen in zijn barmhartigheid.

bidden we dat degenen die een herderlijke dienst verrichten in de kerk, naar het voorbeeld van Christus en in zijn kracht, mogen omzien naar hen die afgetobd neerliggen als schapen zonder herder. Laat ons bidden.

bidden we dat het leed verzacht mag worden van hen die geslagen en hulpeloos zijn in het leven, vanwege armoede, ziekte en geestelijke nood. Laat ons bidden. Bidden we dat er uit onze eigen gemeenschap jongeren mogen opstaan die zich hun leven lang geheel willen geven aan Christus en zijn kerk, ten bate van de verkondiging van het evangelie en de werken van barmhartigheid. Laat ons bidden. En bidden we voor de intenties van onze eigen parochie. We bidden uit dankbaarheid voor alle vrijwilligers en voor zegen over de vrijwilligersdag van onze parochie. Tevens bidden we voor een bijzondere intentie. En wij bidden voor de overledenen, alle overledenen, maar ook de overledenen die genoemd worden. Dat zijn Frank Kuipers, Siska Kuipers-Vogeleer, Ans Koedam, Henk Schamp en overleden familie. Overleden familie Beekhuizen, overleden familie Van Balveren. Tevens bidden we ook voor Henk Wouters, die op 10 juni is overleden en voor wie woensdag 17 juni om 10:30 een uitvaartviering is in deze kerk. Na deze viering wordt hij begraven bij zijn vrouw op ons kerkhof. Dat al onze dierbare overledenen bij God mogen zijn in eeuwige vrede en vreugde en dat God mag blijven omzien naar hen die verder moeten met een lege plaats in hun midden. Laat ons bidden.

bidden we dat de overheid van elk land respect opbrengt en ruimte biedt voor de evangelische verkondiging, de bediening van de sacramenten en de leiding van het volk van God. Laat ons bidden.

God onze Vader, door het leven en sterven van uw Zoon, hebt gij uw liefde bewezen voor ons zondaars en hebt gij verzoening en redding gebracht toen wij nog geheel hulpeloos waren. Wij bidden u dat de volgelingen van uw Zoon steeds omzien naar wie afgetopt neerliggen, het Koninkrijk ter hemelen verkondigen en uw wonderdaden van barmhartigheid tot stand brengen, door Christus onze Heer. Broeders en zusters, we gaan over tot de liturgie van de Eucharistie. De gaven van brood en wijn worden naar het altaar gebracht. U kunt zich bij die gaven aansluiten door uw gaven in de collecte.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Want gij schenkt ons deze gave als voedsel voor ons lichaam en als sacrament om ons geestelijk te vernieuwen. Wij bidden u, laat hun steun voor lichaam en geest ons nimmer ontbreken. Door Christus onze Heer. Amen.

Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de Heilige. Heer, uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig u een volk bijeen te brengen, uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gave dan ook hier gebracht om zijn u toe te wijden. In alle hoop moet vragen, u zit de Heilige door uw geest, met zijn lichaam en bloed te doen zijn, van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook na de maaltijd de beker. Hij sprak een zegenbede om uw naam te verheerlijken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle verrijzenis en zijn verheffing aan uw rechterhand. Zo staan we vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, ziel welwillend neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in erkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat we mogen worden verkwikt door het nuttigen van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen wij ons maken tot een blijvende offergave voor u. Dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God. Met heilige Jozef, haar bruidegom. Samen met uw apostelen en martelaren. De heilige Franciscus, de heilige Clara. En met alle die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door het offer van uw Zoon. Dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar Leo, onze paus, en Gerardus, onze bisschop. Zijn hullebisschop Robertus, met alle bisschoppen de geestelijkheid. En heel het gelovige volk dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap, die hier bij u is en waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja, laat alle die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Amen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, we hebben de heilige communie ontvangen en vragen u. Laat dit sacrament dat het teken is van de vereniging van alle gelovigen in u, ook daadwerkelijk de eenheid in uw kerk tot stand brengen. Door Christus onze Heer.

Broers en zusters, we zijn gekomen aan het einde van deze Eucharistieviering. Tot slot de mededeling dat morgen weer de derde maandag van de maand is. Dat betekent dat we morgen weer de filmavond hebben. Die zal weer beginnen om 8:00. We gaan 2 korte films kijken over het leven van Maria. De vorige keer hebben we de eerste 3 delen gekeken, nu de laatste 2 delen. Ontzettende aanrader, ja, heel leerzaam, maar tegelijkertijd ook ontzettend mooie film. En ook de gesprekken die daarna tot stand komen, die zijn ook altijd heel waardevol. Dus morgen om 8:00 op de pastorie, 2 films over Maria, van harte aanbevolen. Ja, dan is vandaag, zoals gezegd, de vrijwilligersdag. We gaan zo meteen in de tuin zitten als het goed is, als het een beetje mee zit met het weer, maar het lijkt er wel op. En we drinken eerst nog een kopje koffie. U bent allemaal uitgenodigd voor een kopje koffie. En daarna zijn de vrijwilligers die zijn uitgenodigd voor de vrijwilligersdag natuurlijk van harte welkom om te blijven voor het frietje in de tuin met iets lekkers en ja, voor een pubquiz. Ik zal het maar vast verklappen. Dan gaan we eens even testen of u de 5 dorpen goed kent. Dus daar gaan we straks werk van maken. Tot slot mijn grote dankbaarheid, nu alvast aan alle vrijwilligers, aan alle parochianen natuurlijk, dat u mee deze parochie levend blijft houden. Ik zei net de 3 H's, een hartelijke parochie, een heldere parochie en een heilige parochie. Nou, Jezus Christus die leeft in ons midden, hij is de heilige en hij zal tot slot deze parochie zijn zegen geven. En ik zal u tot slot namens de Heer de zegen schenken en ik wil u uitnodigen om daarvoor te gaan staan. En na de zegen zullen we nog zingen het Salve Regina. De Heer zij met u. Zegen u de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En gaat nu alle heen in vrede.

Luisteraars, u was verbonden met de parochie Franciscus en Clara uit Druten. Ik wens u een hele fijne zondag toe. Vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Ave Maria. Voordat ik over onze zalige van vandaag begin, laat ik eerst de nu 79-jarige Braziliaanse Ana Lucia Meireia Leijten, oud-lerares en huismoeder, haar verhaal vertellen. Het begon allemaal in 1995, zo vertelt ze. Door een bloedingsstoornis in mijn ogen raakte ik het zicht kwijt. Maar gelukkig herstelde dat korte tijd later en kon ik weer zonder problemen zien. De dokter stuurde mij door naar het ziekenhuis, waar ik via de oogarts bij de cardioloog belandde. Die vertelde mij dat ik geen oogprobleem had, maar een aanzienlijk gat in mijn hart. En daardoor had ik een gevaarlijk hoge bloeddruk, wat de blindheid in mijn ogen verklaarde. Voor een operatie moest ik naar Hospital Benevolência Portuguesa in het 300 kilometer zuidelijker gelegen São Paulo. En in mijn nood nam ik mijn toevlucht tot Nhà Chica, tot wie ik een grote devotie had. Wie was die Nhà Chica, tot wie Ana Lucia zo'n vurige devotie had? Om onze zalige een beetje beter te leren kennen, verhaal ik een klein stukje geschiedenis, vaderlandse geschiedenis. Velen onder ons leerden nog op school hoe zeeheld Piet Hein in 1628 de Spaanse zilvervloot versloeg. Piet Hein, zijn naam is klein, maar zijn daden waren groot. Zongen wij uit volle borst. Ik weet niet of het nog zo is, maar wij leerden dat op school. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden glorieerde. Maar het feest was het lang niet over. 2 jaar nadat Piet Hein de zilvervloot had gewonnen, verjoeg in 1630 de rijke West-Indische Compagnie de Portugezen uit Brazilië. Niet dat zij zoveel van de Indianen hield en hen wilde bevrijden, maar omdat met het suiker van de plantages veel geld te verdienen viel. 7 jaar later verhuisde Johan Maurits van Nassau-Zieken. Sorry. Zijn opa was broer van Willem van Oranje, naar de kolonie. Als gouverneur bouwde Johan Maurits paleizen, opende een dierentuin en richtte een museum in met opgezette apen. Johan Maurits had echter een probleem. Hij had te weinig mankracht voor de suikerplantages. Maar daar vond hij een oplossing voor. Hij stuurde soldaten naar de goudkust van Afrika. En de Nederlandse West-Indische Compagnie stortte zich in de slavenhandel. In 1654 werden de Nederlanders weliswaar weer door de Portugezen de zee ingejaagd, maar de Hollandse slavenhandel bleef. Handel is handel. En aangezien de negers nazaten waren van de door Noach vervloekte zoon Gam, waren zij in de ogen van onze protestantse voorvaderlanders van een inferieur ras. En wilde God dat de negers de blanken als slaven zouden dienen. Toen Brazilië in 1888 de slavernij officieel afschafte, was 15% van de bevolking slaaf. Meer dan 4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen waren door de jaren heen vanuit Afrika aangevoerd. Slavin Isabel Maria mocht dan ook blij zijn dat zij reeds 7 jaar daarvoor, al in 1821, samen met haar buitenechtelijke dochtertje, Nia

0: Kika, en haar zoon Teotonio, weer, die was weer een andere man, werd vrijgelaten. Wanneer zij korte tijd later echter ziek wordt en sterft, blijft de 10 jaar oude Nya Chica met haar halfbroertje alleen op de wereld achter. Het meisje had haar moeder op het sterfbed nog moeten beloven dat ze haar leven aan God zou toewijden en met de hulp van moeder Maria altijd oog zou hebben voor haar naaste. Na zich aan Maria toegewijd te hebben, besluit Nya Chica, die eigenlijk Francisca de Paula de Jesus heette, celibatair te leven. En het ging zover dat zij niet langer met haar broer wilde samenwonen. En aangezien zij een knappe meid was, had ze vele aanbidders. Ze zou ook een huwelijksaanzoek afslaan. Midden in het stadje, bij Apenji, en toch weg van de wereld, woont Nya Chica in een eenvoudig huisje met niet meer dan 2 kamertjes. Eén daarvan heeft ze ingericht als een kapelletje, met een klein altaartje waarop plaatjes van heiligen en een vaas, waarin 2 rode en 1 witte roos. Nya Chica, Francesca zouden wij zeggen, organiseert dagelijks gebedsbijeenkomsten. Ze bidt voor mensen in geestelijke nood en bedelt voor anderen in materiële armoede. Daarnaast organiseert ze lunches voor de armen. Op een gegeven moment komen mensen van alle rangen en standen bij haar, de ongeletterde moeder van de armen, om gebed en raad. Teotonio heeft dit leven helemaal gemaakt. En wanneer hij in 1862 overlijdt, laat hij Nya Chica een enorme som geld achter. Blij dat de Braziliaanse daarmee is, want daarmee kan ze nog veel meer mensen helpen. En dat niet alleen. Ze kan eindelijk een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Een kapelletje bouwen, toegewijd aan Nossa Senhora do Conceição, aan ons lieve vrouw, onbevlekt ontvangen. Nadat in 1854 de paus Pius IX uitroepen en door Maria in 1858 in het Franse Lourdes bevestigde dogma. Een rijke moeder van de armen. Echt lekker voelt Nya Chica zich daar niet onder. Waarop ze besluit haar hele bezit aan de parochie te schenken. En zo kon het dus gebeuren dat Francesca de Paula de Jesus Nya Chica op 14 juni 1895, na 85 jaar, berooid, maar niet met lege handen, voor onze rivier kwam te staan. En dan ga ik nu weer terug naar waar ik vandaag begon. Naar de Braziliaanse Ana Lucia met het gat in haar hart. Ze vertelt: 3 dagen voor de operatie kreeg ik hoge koorts. De chirurg vond een operatie niet verantwoord en stelde die dan ook uit. En ik ondertussen maar bidden, bidden en bidden. 7 dagen later voelde ik plots de aanwezigheid van Nya Chica, zoals ik die nog nooit eerder had ervaren. Ik voelde mij met de dag beter. Mijn vrienden zeiden mij dat het niet goed voor mij zou zijn als ik alweer ging werken, dat ik maar beter kon wachten. Maar de koorts was weg en ik voelde me zo goed. Ik kreeg een nieuwe oproep van het ziekenhuis. Daar werd ik weer onderzocht en werden er nieuwe foto's gemaakt. Artsen wandelden in en uit en maar overleggen. Ik werd er doodnerveus van. Eerdere onderzoeken namen slechts 40 minuten in beslag. Nu kwam er geen einde aan. Dokter Fernando staarde maar naar een scherm, haalde er steeds weer andere artsen bij. En ik maar bidden. Natchika, help mij. Natchika, help mij. Ik snapte er niets van. Dacht dat de situatie alleen maar erger was geworden. En dat mijn bloeddruk nu zo hoog was dat ze mij niet eens konden opereren. Ik bad het Salve Regina. Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid. 2 uur lang ging het zo door, tot uiteindelijk dokter Fernando mij vertelde dat ik mee moest komen. Ik werd nog banger, bad nog vurer naar Chica bid voor mij. Ik ging een kamer binnen waar mijn man al zat. Daarop zei dokter Fernando, dus jij beweert dat je niet geopereerd bent. Nou, die operatie hoeft niet meer. Het gat in jouw hart is dicht. En je bloeddruk is normaal. Wat niet het geval zou zijn als de opening niet dicht was. Ben jij soms bij een of andere spirituele genezer geweest? Waarop ik zei, dokter, ik heb mijn toevlucht genomen tot de moeder van de armen, Njachika. En door haar ben ik genezen. Nou, de dokter geloofde mij niet. Maar ik was zo blij. Rende naar de eerste, de beste kerk. Viel daar op mijn knieën om te bedanken. En begon te huilen. Ik kon niet meer stoppen. Zo dankbaar was ik. Toen belde mijn dochter. En het enige wat ik kon uitbrengen was, Natchika heeft mij gered. En met dit wonder kon Francesca de Paula de Jesus, Natchika, in 2013 worden zalig verklaard. En toen de kist, na meer dan 100 jaar werd geopend, vulde de ruimte zich met de zoete lucht van viooltjes. Natchika, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Van harte, beste luisteraars, weer een hele goede middag. Samen willen we weer gaan bidden. Dat is fijn dat we dat samen mogen doen. Dat is altijd makkelijker als alleen, vind ik. En dan heeft u daar natuurlijk de bladzijde bij nodig. Dan kunt u ook meebidden. In het kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 269. 269. We zitten dus in de derde week zijn we vandaag begonnen. In het kleingetijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 757. 757. De psalmen, die vind je op bladzijde 1003. Dat is ook de derde week, zondag in de derde week. Bladzijde 1003. En dan de slotgebed op de zondag is dat van de zondag van de 27e zondag door het jaar. En dan vind je dus op bladzijde 633. 633. Mogen we samen weer bidden en een goede gebedstijd hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij, door zijn lijden en kruis gebracht worden, tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Bladzijde 269 in het kleingetijdenboek en 757 in het grootgetijdenboek. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom, Geest die zijt in het hemelrijk, de Vader en de Zoon gelijk. Verwaardig u, keer tot ons in. Vervul ons hart en ziel en zin.
1: Mond, tong en geest en zin en kracht, belijden zingende uw macht. Laat vuur van liefde door ons gaan en naar de naaste overslaan.
0: Doe ons de Vader en de Zoon aanschouwen in de hoge troon. O geest van beiden uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Bladzijde 1003 in het grootgetijdenboek. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en Hij heeft mij gehoord. Alleluia. De hand van de Heer heeft mij opgericht. Alleluia. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar Hij heeft mij ondersteund.
0: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mijn redding gebracht.
1: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
0: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
1: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
0: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De hand van de Heer heeft mij opgericht. Alleluia. De Heer is God, Hij verlicht ons. Alleluia. Maak open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank U dat Gij mij verhoord hebt. En dat Gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: Ach Heer, geef Gij ons uw heil. Ach Heer, geef Gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen U uit het huis des Heren. De Heer is God, Hij verlicht ons.
0: Begeeft U in optocht met lovertakken. Tot bij de horens van het altaar.
1: Mijn God zijt Gij en ik dank U. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want Hij is genadig. eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is God. Hij verlicht ons. Alleluia.
1: Wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.
0: Verheerlijk mijn ziel de Heer.
1: Hij is het die u van de ondergang redt.
0: Bladzijde 633. Laat ons bidden. Almachtige, eeuwige God, gij blijft alle mensen roepen en met geduld wacht gij van elk van ons het antwoord af. Wij bidden u dat de drukte van het leven uw uitnodiging niet overstemt, dat wij niet vergeefs uw roepstem horen. Doe ons ondervinden hoe gij groei en wasdom geeft en wij, uw kerk, de wijngaard van de wereld moeten zijn, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen vandaag de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim, de Heilige Geest daalt neer over de apostelen. in aanwezigheid van Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid

0: overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 7 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Geroepen tot heiligheid. Paus Leo gaf deze catechese op 8 april 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. De constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie Lumen Gentium over de kerk wijdt een volledig hoofdstuk, het 5e, aan de universele roeping tot heiligheid van alle gelovigen. Ieder van ons wordt geroepen te leven in de genade van God, de deugden te beoefenen en zich te vormen naar Christus. Heiligheid is geen voorrecht voor enkelen, maar een gave die iedere gedoopte uitnodigt te groeien naar de volheid van de liefde, tot God en tot de naaste. De liefde vormt het hart van deze roeping, door de Vader geschonken en door de Zoon Jezus bemiddeld. Ordent zij alle middelen van heiliging, geeft zij hun vorm en voert zij ze tot hun doel. De hoogste uitdrukking van heiligheid, vanaf het begin van de kerk, is het martelaarschap. Hoogste getuigenis van geloof en liefde. Daarom leert het concilie dat iedere gelovige bereid is Christus te belijden, zelfs tot in het vergieten van zijn bloed. Diezelfde houding krijgt vandaag gestalte telkens wanneer christenen in de samenleving tekenen van geloof en liefde nalaten en zich inzetten voor gerechtigheid. De sacramenten, en op bijzondere wijze de Eucharistie, voeden en doen het heilige leven groeien. Zij vormen de mens naar Christus, die model en maatstaf van heiligheid is. Hij heiligt de kerk als haar hoofd en herder. Heiligheid verschijnt zo als zijn gave, die zichtbaar wordt in het dagelijks leven, wanneer we hem met vreugde ontvangen en beantwoorden met een toegewijde inzet. Paus Paulus VI herinnerde er in een algemene audiëntie aan dat de kerk, om waarachtig te zijn, verlangt dat alle gedoopten heilig zijn, dat wil zeggen, werkelijk haar waardige, sterke en trouwe kinderen. Deze heiliging voltrekt zich als een innerlijke omvorming, waarin het leven van iedere mens gelijkvormig wordt gemaakt aan Christus door de kracht van de Heilige Geest. Lumen Gentium beschrijft de heiligheid van de kerk als een wezenlijke eigenschap, die in geloof wordt aanvaard, omdat zij wordt beleden als onfeilbaar heilig. Dit betekent dat zij niet reeds in alles volmaakt is, maar dat zij geroepen blijft om deze goddelijke gave te bevestigen op haar pelgrimstocht naar het uiteindelijke doel. Zij gaat haar weg te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroostingen van God. De werkelijkheid van de zonde, aanwezig in ieder van ons, roept op tot een daadwerkelijke verandering van leven, in vertrouwen op de Heer die vernieuwt in de liefde. Deze genade, die de kerk heiligt, vertrouwt ons tegelijk een dagelijkse zending toe, die van onze bekering. Heiligheid raakt daarom het wezen van het christelijk leven, persoonlijk en gemeenschappelijk. Binnen dit perspectief krijgt het gewijde leven een bijzondere plaats, zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de Constitutie. In het heilige volk van God vormt het een profetisch teken van de nieuwe wereld, die reeds nu in de geschiedenis zichtbaar wordt. De evangelische raden, armoede, kuisheid en gehoorzaamheid geven vorm aan dit leven en maken het tot een teken van het Rijk van God, dat reeds aanwezig is in het mysterie van de kerk. Deze drie deugden zijn geen beperkingen van de vrijheid, maar gaven van de Heilige Geest, die bevrijden en openen tot een volledige toewijding aan God. Armoede drukt een diep vertrouwen in de voorzienigheid uit en bevrijdt van berekening en eigenbelang. Gehoorzaamheid vindt haar model in de zelfgave van Christus aan de Vader en opent een weg van vertrouwen en overgave. Kuisheid is de gave van een onverdeeld en zuiver hart in de liefde, ten dienste van God en van de kerk. Door deze levensstijl getuigen de gewijde personen van de universele roeping tot heiligheid van de hele kerk, in de vorm van een radicale navolging van Christus. De evangelische raden tonen een volledige deelname aan zijn leven, tot aan het kruis. Vanuit het offer van de gekruisigde ontvangen wij verlossing en heiliging. Wanneer wij dit mysterie beschouwen, wordt duidelijk dat geen enkele menselijke ervaring buiten Gods verlossing valt. Ook het lijden, beleefd in verbondenheid met het lijden van de Heer, wordt een weg van heiligheid. De genade die het leven omvormt en vernieuwt, sterkt ons in elke beproeving en richt ons op een concreet doel: de ontmoeting met God, die uit liefde mens is geworden. Mogen de Maagd Maria, de heilige moeder van het vlees geworden woord, ons begeleiden en beschermen op deze weg. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 8 april 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 7 van Lumen Gentium met de titel Geroepen tot heiligheid. Volgende keer gaan we verder met deel 8.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, heel graag willen wij weer verder lezen in het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. De verlosser van de wereld ontvangen. Het uur komt, zei Jezus. De vrouw vroeg eraan toe: Ik weet.

0: van de wereld ontvangen. Het uur komt, zei Jezus. De vrouw vroeg eraan toe, ik weet dat hij komt, de Messias. Een nieuwe stap wordt gezet door de twee die met veel aandacht naar elkaar luisteren. De Samaritaanse heeft aan Jezus haar geheim meegedeeld en nu deelt hij zijn identiteit mee, zoals hij niet eerder deed in het evangelie van Johannes. Ik ben het die met u spreekt. Deze woorden herinneren ons aan de Heer op de berg Sinaï. Ik ben. De vrouw was er klaar voor om deze openbaring te horen. Ze kon de put achter zich laten, de kruik, de berg, omdat al het overige haar was gegeven. De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en zei tot de mensen, komt eens kijken naar een man die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb. Zou hij soms de Messias zijn? Toen verlieten zij de stad om naar hem toe te gaan. Vele Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde, hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb.
1: Jezus ontvangen, die ons tegemoet komt, die ons zoekt en zich aan ons wil geven. Dat is het evangelie, hem verwelkomen in de armen, de zwakken, de verworpenen, de uitgestotenen, zoals bijvoorbeeld in die tijd kleine kinderen. Dat is God opnemen. Wie een kind als dit opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. De eerste is voor Jezus degene die de dienaar van allen is, vooral van de allerkleinste. Moeder Teresa heeft dit vers uit het evangelie sterk uitgedragen in haar leven. Ze heeft geen andere dingen dan kleine dingen gedaan, maar met een grote liefde. En altijd met de woorden van de heilige Therese in gedachten, die uit het geestelijk hooglied komen, van de heilige Johannes van het Kruis. De kleinste beweging van de zuivere liefde is voor de kerk van meer nut dan alle andere daden bij elkaar. Het is aan ons om te antwoorden met een nederig erkennen dat wij Jezus nodig hebben, hem met vertrouwen te beminnen door ons aan hem te geven. Moeder Teresa brengt ons in herinnering, geef jezelf geheel aan Jezus. Hij neemt je aan als een instrument om wonderen te verrichten, op voorwaarde dat je je oneindig meer bewust bent van zijn liefde dan van je zwakheid. Geloof in hem. Leg jezelf in zijn handen, in een geest van blind en absoluut vertrouwen, want hij is Jezus.
0: De Samaritaanse ervaarde deze liefde van Jezus en heeft zijn verlangen om zich te geven toegelaten. Ze had niet langer de dorst als daarvoor. Ze voelde zich meer uitgestoten. Een man had haar diep verlangen naar boven gehaald en een bron uitgegraven van levendig water die betekenis aan haar leven geeft. Deze man herkent zij als de Messias. Ze is eindelijk vrij. Dankzij haar eindigt deze gebeurtenis met een bijzondere belijdenis van het geloof. Wij weten dat deze werkelijk de redder van de wereld is. De Samaritaanse, van wie we zelfs de naam niet kennen, wordt volgeling van Jezus, zoals Maria Magdalena. Ze kon Jezus, die zichzelf aan haar hart had getoond, niet voor zichzelf houden. Hij was de Christus, de Messias, God de Zoon. Het was sterker dan haarzelf. Haar geloof was besmettelijk. Ze trok het een heel volk tot Jezus. Deze Joodse man die moe en dorstig was. De liefde geeft vleugels, zei Therese. Met liefde ga ik niet alleen voort, maar vlieg ik zelfs. Therese hield veel van deze woorden.

0: woorden uit het Hooglied die goed van toepassing zijn op de Samaritaanse. Uw zalven zijn heerlijk om te ruiken. De klank van uw naam is als rijk parfum. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee, laat ons vluchten. Neem mij mee, o koning, in uw vertrekken uit het Hooglied.
1: Ik begrijp het, Heer, als een ziel zich aan de dronkenmakende geur van uw balsem gewonnen geeft, zou ze niet alleen kunnen rennen. Al die zielen die ze lief heeft, trekt ze met zich mee. En dat gebeurt zonder dwang, zonder inspanning. Het is een logisch gevolg van het feit dat ze tot u aangetrokken wordt. Zoals een bergstroom zich onstuimig in de oceaan stort en alles met zich meesleept wat ze onderweg tegengekomen is, zo neemt ook een ziel die zich in de oeverloze oceaan van uw liefde stort, mijn Jezus, alle schatten met zich mee die ze bezit.
0: Het levende water van het gebed. Er komen nog andere vrouwen die Jezus ontmoeten en zijn dorst zullen lessen in een uitzonderlijk vertrouwelijke omgang. Naar het voorbeeld van de twee Thereses. Maar er is nog een derde Therese die door de Samaritaanse vrouw werd geïnspireerd om het levend water van het gebed te ontdekken. Theresia van Avila. De sporen van deze hervormster van de Karmel waren overal te zien in de Karmel van Lisieux. Bij moeder Therese had haar invloed vooral betrekking op haar gebedsleven.
1: We spreken van stil gebed bij het gebed dat komt van het verstand en het hart. We moeten nooit vergeten dat we volmaakt zijn bedoeld en dat we daarna zonder ophouden blijven zoeken. Het dagelijkse stilgebed is onmisbaar voor dit doel. Het is de cruciale adem die onze ziel doordringt. Heiligheid zonder stilgebed is onmogelijk. Stilgebed ontwikkelt zich wanneer we eenvoudiger worden. Hoe meer we onszelf vergeten, hoe meer we het lichamelijke en zintuigelijke overstijgen en onze verlangens vernieuwen die ons gebed voeden. Bij ons mondgebed spreken we tot God. Bij het stille gebed spreekt Hij tot ons. Het is op dat moment dat Hij zich met ons verenigt.
0: Theresia van Avila gebruikt het symbool van water om de voortgang in het gebed weer te geven. De vraag van de Samaritaanse vrouw verandert heel haar leven in één verlangen. Heer, geef mij van dat water om het levend water van het contemplatief gebed te kunnen ontvangen, ontdekt Therese, die een uitstekende lerares is, vier manieren om de tuin van de ziel te begieten. Het zijn eveneens graden of stadia in het gebedsleven. Het eerste stadium, zo overweegt Theresia, is de overweging van wie met het inwendig gebed beginnen, kan worden gezegd dat zij het water erg moeizaam putten. Ze hebben het moeilijk om hun zintuigen tot inkeer te brengen. Doorgaans laten ze allerlei verstrooiingen toe en de inkeer kost dan ook veel inspanning van hun kant. Ze moeten daarbij ook het leven van Christus leren overwegen, zelfs al vermoeit dit het verstand.
1: Het tweede stadium is de inkeer. Hier begint de ziel zich in te keren. Reeds raakt zij het bovennatuurlijke. Want hoeveel ijver ze ook aan de dag legt, tot deze toestand kan ze zichzelf er niet uitkomen. De wil alleen is actief, raakt in de ban zonder te weten hoe en laat zich gevangen nemen, toch alleen door God. Hij weet goed dat hij de gevangene is van iemand die hem bemint. Het derde stadium is het gebed van rust. Het is in slaap van de vermogens. Ze zijn niet helemaal opgeheven, maar weten ook niet hoe ze werken. Het water van de genade stijgt tot de hals van de ziel. Ze kan niet verder en ook niet terug. Ze zou niet weten hoe, ook al wil ze graag de hoogste heerlijkheid genieten. Het vierde stadium is het gebed van vereniging. Mogen de Heer mij woorden schenken om over de vierde manier van watervoorziening te spreken. Het water uit de hemel vat meestal wanneer de hovenier zich het minst erom bekommert. In het begin is het haast altijd na lange toeleg op het inwendig gebed. Want hier is alleen liefde met liefde.
0: Thérèse van Lisieux en moeder Teresa waren in deze lijn zielen van gebed die putten uit de levensbron waarover Theresia van Avila spreekt. Daar moeten we zoeken naar het geheim van hun vruchtbaarheid door vertrouwvol te vragen om dat water tijdens het stil gebed, dat veelal dor was, lesten ze de dorst van Jezus en beantwoordden ze aan zijn verlangen om zich met hem te verenigen in zijn kreet: ik heb dorst. Heel het verlangen van God klonk in deze kreet van Jezus. De drie Thérèses hoorden de kreet van zijn verlangen en maakten zich van verlangen eigen. De liefde van Christus laat ons geen rust. God openbaarde zijn verlangen door bij deze vrouwen hun verlangen naar hem op te wekken. Ze zijn dit avontuur van Gods verlangen binnengetreden door te putten uit hun eigen ervaring. Ze begrepen van binnenuit dat de mens die in zijn hart een groot verlangen naar God ervaart, ook weet dat het God zelf is die verteerd wordt door een oneindig verlangen naar zijn schepsels. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Gonny Spronk.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte weer welkom hier in het programma Legato. Vandaag gaan we weer heel veel mooie dingen. Het AV Virum staat een beetje centraal. Maar daar straks meer over. We mogen beginnen met een Ave Maria. Ja, dat past zo bij onze radio. En vandaag is dat een Ave Maria van César Franck. Hij leefde in het eind van de 19e eeuw. En ja, Ave Maria is eigenlijk gewoon een gezongen wijsgegroet. Daarna dan gaan we luisteren naar een vioolconcert van Johann Sebastian Bach, in ieder geval een deel daaruit. Dat is een Allegro assai. En de violist is Bezuidenhout en wordt begeleid door het Kamerorkest van Europa.

Zoals ik u al zei, gaan we in dit programma een aantal verschillende AV-verums horen. We hebben nog niet zo lang geleden Sacramentsdag gevierd. En dat is een AV-verum wat helemaal daar ook over gaat. En dan is de vertaling: wees gegroet, waarachtig lichaam, geboren uit de Maagd Maria, dwaarlijk heeft geleden en aan het kruis voor de mens geofferd, uit welks doorboorde zijde water is gevloeid en bloed, wees ons een zalige voorsmaak in de benauwing van de dood. O zoete Jezus, o zoete Jezus, o Jezus, Zoon van Maria. En gaan we eerst luisteren naar een Ave Maria, of een Ave Verum van Beurt, William Beurt. En het wordt gezongen door de choir of St. John's College in Cambridge. Daarna dan gaan we luisteren naar het Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. En dan, hij heeft er 6 geschreven en hiervan horen we dus een deel uit de 6e Brandenburgsconcert. En dat is een allegro en dat wordt gespeeld door het Bach Collegium van Japan.

Dan mogen we verder gaan met een volgende AVV-room. En dat is wel, denk ik, een van de bekendsten. En dat is het AVV-room van Mozart. Ik kan me nog herinneren, maar dan gaan we zo 65 jaar terug. Dan werd op zaterdagavond, dan wij luiden de zondag in. En dan werd altijd deze AVV-room wordt gezongen. We gaan dan verder met een deel uit een largo uit een vioolconcert van Vivaldi. Vivaldi is in Venetië geboren, 1678, en in 1741 in Wenen overleden. En gaan we daarna weer deze serie sluiten met een AVV-room van Bruckner. Die leefde van 1824 tot 1896. En die AVV-rooms worden allemaal gezongen door de Choir of St. George's College in Cambridge onder leiding van Christopher Robinson.

We gaan nu luisteren naar ook weer wat instrumentale muziek tussen alle AVV-rooms door. En mogen we gaan luisteren naar een deel uit het vioolconcert van Beethoven. Beethoven die in 1770 in Bonn is geboren, maar in Wenen is overleden om 1827. Hij kwam van oorsprong, kwam hij uit een Vlaamse muzikantenfamilie. We mogen gaan luisteren dus naar een Rondo Allegro uit het vioolconcert van Beethoven. En dat violist is Repin en hij wordt begeleid door Wiener Philharmoniker onder leiding van de dirigent Mutti.

En na deel uit een veelconcert van Beethoven gaan we weer verder naar een aviverum. En deze aviverum is van Elgar. En die leefde van zijn Engelse componist van 1857 tot 1934. Dat komt dus weer wat dichterbij. Daarna gaan we luisteren naar een deel uit een trompetconcert van Johann Friedrich Fasch. En dan gaan we weer terug in de, we gaan zo door de eeuwen heen. Fasch die leefde van 1688 tot 1758. En de trompetist is heer William Forman. En daarna volgt dan de Ave Maria Ave Virum van Rossini. Dat was een Italiaan. En dan gaan we weer wat terug in de tijd, namelijk 1792 tot 1868 leefde Rossini. We kennen hem meer als een, ja, een opera-componist, maar hij heeft ook een Ave Virum geschreven en daar willen we dan graag naar gaan luisteren.

En na heel wat AVV-rooms mogen we nu deze legato beëindigen met instrumentale muziek. Namelijk een deel uit een triple concert van George Philip Telemann. We gaan weer helemaal terug. Hij leefde van 1681 tot 1767. En triple zegt het al, er zijn dan drie instrumenten, namelijk fluit, een hobo en een viola d'amore. En wordt dan begeleid door de strijkers. Het deel is een allegro, is het tweede deel. En daar mogen we nu tot slot naar gaan luisteren.

En zo, beste luisteraars, is aan deze legato ook weer een einde gekomen. We hebben heel wat Ave Verums gehoord van verschillende componisten en daartussendoor ook nog wat instrumentale muziek. Heel hartelijk dank voor uw luisterend oor. Het gaat u heel goed en heel graag tot een volgende keer.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we bidden verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken, hoogste eigenschap van de Almachtige God? Gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in een loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader en de Zoon
1: en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

Zometeen kunt u meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent van harte uitgenodigd om mee te bidden met biddende moeders.

1. Hartelijk welkom bij Mother's Prayers, biddende moeders. U bent verbonden nu met ons via Radio Maria bij Biddende Moeders Nederland. Het is mooi dat u vandaag ook weer met ons mee wilt bidden. Maar het is nog mooier als u dadelijk na dit uur, gebedsuur, zegt van wat zou het mooi zijn als ik ga beginnen met mijn buurvrouw, met mijn zus, met mijn schoonzus, met mijn nichtje, met mijn vriendin. Want hoe mooi is het als we met steeds meer vrouwen over de hele wereld en in uw stad, in uw dorp, samen bidden voor de kinderen die zoveel op zich af zien komen. Hoe is het dan toch ook begonnen? Nou, dat is al begonnen in Engeland in november 1995. Het heeft zich heel snel verspreid over de wereld met contacten in meer dan 100 landen. En heeft de goedkeuring, steun en zegen van christelijke leiders van alle religies. Er zijn nu duizenden groepen over de hele wereld. Het waren uiteindelijk twee grootmoeders, Veronica en haar schoonzus Sandra, die zich aangesproken voelden door de Heer om te beginnen met biddende moeders. En op een bepaalde manier te bidden voor hun kinderen. Ze voelden dat ze alle pijn en verdriet en zorgen die ze hadden voor hun kinderen bij God konden leggen. Om te vertrouwen op zijn woorden, vraagt en gij zult ontvangen. Door deze belofte begrepen ze dat God alleen wacht om de pijn weg te nemen en om hen en hun kinderen te zegenen en te genezen als zij naar hem toekomen in vertrouwen. Ik heb vaak Veronica horen spreken en ze zei altijd surrender, surrender, surrender. Dus geef je over en geef je over. Dus kom steeds verder in dat vertrouwen. In de loop van de jaren zijn er vele, vele wonderbaarlijke gebedsverhoringen geweest. Zijn kinderen van de drugs afgekomen. Kinderen kwamen weer thuis na vele jaren van afwezigheid. Vooruitgangen, verbetering, gezondheid van kinderen. Verbetering binnen relaties. Kinderen die een goede baan kregen en op de juiste plaats. Kinderen die dochters die in verwachting raakten. Terwijl dat bijna niet meer te verwachten was. Wat is het toch mooi dat de moeders zo zijn gezegend en dat we van daaruit zo'n grote vrede kunnen ervaren. Hoe is dan zo'n bijeenkomst? Een gebedsgroep kan starten met twee moeders. De leden komen elke week of om de week bij elkaar en houden zich aan een strikte regel van vertrouwelijkheid. Tijdens de samenkomsten kan de moeder haar zorgen delen, zonder bang te hoeven zijn dat er over gesproken wordt buiten de bijeenkomst. Er kan ook gesproken worden over wat hun

wat hun bezighoudt. Maar we gaan geen raad geven, want we geven het namelijk aan God. De andere moeders gaan samen in gebed. En we weten ons gesteund, want dat horen we straks ook in het gebed, dat we met die duizenden moeders over de hele wereld. Als wij nu vandaag bidden, slaapt Australië. Maar als wij dadelijk slapen, dan bidt Australië en Nieuw-Zeeland. Moeders ervaren een grote vrede als ze gezegend worden door die wonderbaarlijk te samen bidden. Bij de bijeenkomst gebruiken we onze speciale gebedenboekjes en gaan ervoor zitten rond een tafeltje waarop geplaatst kan zijn een kruis. Want dat helpt ons te denken, herinneren dat Jezus onze verlosser is. Een kaars, want Jezus is het licht van de wereld. Een Bijbel, ik zal u dadelijk de Bijbel plaatsgeven. Jezus is het levend woord. En een mandje, dat staat aan het voet van het kruis om de namen van onze kinderen, geschreven op kleine papieren rondjes, één voor één in te leggen. Ten teken dat we hen toevertrouwen aan de zorg van de Heer. We volgen het gebedenboekje, maar nemen ook tijd voor spontaan gebed. De gebeden uit het boekje zijn eenvoudig en de woorden spreken direct van het moederhart tot de Heer. En u mag dan opzoeken in uw Bijbel uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 21. Dus uit het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, vers 16 tot en met 21.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: We beginnen met de Heilige Geest uit te nodigen door het lied te zingen: Kom, o Geest van Heiligheid.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. Wij danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat het samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat we onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort.
1: Amen. Amen. We gaan door met een gebed om bescherming. Heer Jezus, wij vragen u, zegen en bescherm ieder van ons. En bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen, als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd.
2: Amen.
1: Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet daar de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. We weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent.
2: Amen.
3: We vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? Wij geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons, sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen iedere dag van ons leven.
2: Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid en ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u.
2: Amen. Amen.
0: En nu hebben we ons voorbereid hebben, gaan we God prijzen in het lied Dit is de dag. U kunt het thuis ook meezingen.

0: weg, onze zonden nam weg, ons leed.
1: Zingen we dan nu samen het lied Als een hert dat verlangt naar water. We hebben de Heer eerst mogen prijzen, maar we blijven naar Hem verlangen, want onze ziel blijft vervulling zoeken in Hem.

0: Amen. Een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij U met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan en we hebben ons zorgen gemaakt. We hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen. Amen.
1: Uit het Evangelie van Johannes. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. Hierin bestaat het oordeel. Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe, uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt zullen worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden mogen blijken dat zij in God zijn gedaan. Ieder van ons heeft een ander karakter. Ik voor mij, ik ben best streng, voor mezelf en ook voor anderen. En elke keer ben ik geraakt door de eerste zin van dit evangelie. Zozeer heeft God de wereld lief gehad. We zijn dus uit liefde, uit pure liefde, geschapen. Gods liefde, tedere liefde, alsof een moederliefde. We zijn uit diezelfde liefde gered ook. Door Gods Zoon, niet met bommen en granaten, maar met tederheid. En dan volgt er in de tekst een stortvloed van woorden die bij die liefde van God horen. Licht, verlossing, eeuwig leven, waarheid, daden van God uitgegaan. Zelfs als alles tegen zit, Heer, weet ik dat U er bent. Teder, met voedende en reddende liefde. En voor wie de duisternis ziet, inclusief ikzelf, is er licht, verlossing, waarheid, daden van God uitgegaan en eeuwig leven.
2: Ik herinner me nog een preek van onze pastoor en die zei: er is eigenlijk maar één Bijbelvers wat je echt uit je hoofd moet leren. En dat is Johannes 3, vers 17. Nou vraag ik me af of dat u dat nu meteen kunt zeggen. Ja, dat is dat en dat vers. Nou, dat is: God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Dus die reddende liefde en niet oordelen, dat spreekt mij zo aan, omdat het zo automatisch is om eigenlijk te oordelen. Ik zat net in de trein. Ik zat in de coupé, eerst met de eerste groep jongens en toen bij de volgende stop, bij de volgende groep jongens. Waar ze over spraken was gewoon eigenlijk verschrikkelijk. Maar ik dacht: Heer, weet je, dit gaat ook weer over. Nou, toen het te erg werd, ben ik wel ergens anders gaan zitten. Maar ik dacht: Heer, u houdt ook zoveel van hun. En u zult ze uiteindelijk ook wel weer laten zien dat ze anders naar meisjes moeten kijken. Dat ze anders naar hun vrije tijd moeten kijken. Anders naar het drinken moeten kijken. En dan denk ik, wat is dan eigenlijk mijn doel uiteindelijk? Heer, dat ik helemaal niet meer oordeel. Hoe mooi zou het zijn dat je oud en rijp wordt en alles in de handen van God kunt leggen, in zijn reddende liefde. En zul je dan niet meer een beetje een licht zijn voor diegenen die om jou heen zijn? Dat is eigenlijk een beetje mijn doel van heiligheid. Een stukje dat licht mogen worden, niet door mijn eigen kracht, want dat gaat niet lukken, maar door uw genade, Heer. En hoe mooi is het dat we dan bij biddende moeders zo die kinderen dat mogen toevertrouwen. Van, ik ga ze niet redden. Ik ga, als ik het zou moeten doen, dan zou het gewoon verkeerd kunnen gaan. Maar u, Heer, gaat het doen. En in dat grote vertrouwen wil ik straks ook altijd weer mijn petekinderen, mijn geestelijke kinderen, in de handen van God leggen. Heer, wat is dat mooi dat u zo ook naar mij kijkt, zonder oordeel, maar om mij te redden. En dan weet ik dat ik zo naar het licht mag komen, omdat u dat bent. Dank u, Heer, voor uw aanwezigheid in ons en om mij heen, in alle anderen.
0: Ja, dit was een evangelie wat mij ook eerst even heen en weer schudde, dat ik dacht, oh, wat doe ik hier nu precies mee? Maar toen ik het op me in liet werken, dacht ik ook, ja, Jezus vertelt mij dat hij is gekomen om te redden. Wauw. Dat hebben we vandaag de dag ook echt wel nodig. Redden en niet oordelen. Wat een geruststellende gedachte kan dat zijn. Dat wij die in hem geloven en wij die hem willen volgen, wij worden niet geoordeeld. Maar ja, dat legt wel een nadruk, niet geoordeeld. En dat betekent ook voor ons niet oordelen. Wauw, dat is een dagtaak. Ik, zoals Sylvia al zei, ik voel dat soms ook, dat ik een mening over iets kan hebben en dat ik meteen bij mezelf denk, ja, maar is dat ook wat de Heer van mij verwacht? En dan denk ik iedere keer, Heer, ik laat het aan u over. Heer, ik geef het aan u. Want u bent gekomen om die wereld te redden. Ik hoef daar niet een oordeel over te hebben. En natuurlijk, hè, zoals u ook heel duidelijk was, hè, dat u zei van, het huis van mijn vader is een gebedshuis en geen koopbaar huis. En dat wij daar best wel ook duidelijk in mogen zijn, dat als dingen echt niet goed zijn, dat we dat ook mogen zeggen, maar daar zonder een oordeel daaraan te geven. Ik ben daar dankbaar voor dat ik dat toch iedere keer weer opnieuw mag herpakken en dat ik ook weet dat hij er is om mij te redden. Dat hij er niet is om mij een oordeel aan mijn broek te plakken. Zo van, Lidwina, dit heb je er allemaal al gedaan. Nee, hij zegt, wie niet gelooft, is al geoordeeld. En ja, Heer, ik geloof. Dat betekent dus dat wij die in hem geloven, dat dat ook werkelijk een serieuze zaak is. Dat wij daarvoor moeten staan. Dat we dat in daden moeten omzetten. En dat we dat zo duidelijk moeten zeggen dat wij ook niet roddelen, niet praten over anderen, geen mening daarover geven. We mogen wel zeggen dat we iets vanuit onszelf iets niet of wel zouden doen, maar zonder oordeel over de ander. Laten we daarom in deze zaak en in dit gebeuren hem vasthouden, weten, ik geloof. En laten wij onze kinderen en onze kleinkinderen bij hem blijvend brengen, ook als zij andere wegen lopen. Want zij blijven ook onder Jezus' reddende blik vallen. Blijvend bidden als moeders, petemoeders, grootmoeders, vasthouden moeders. Wij moeten daaraan vasthouden, niet meer loslaten. Want wij geloven dat hij is gekomen om te redden.
2: Zo mogen we dan ook het dankgebed voor het moederschap uitspreken. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het geestelijk, het peetmoederschap, het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door een van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen.
1: Amen. Amen. Gebed
0: als we de namen van de kinderen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die uw zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld en een wereld die u vaak niet herkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God. U kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en van onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt om met al onze problemen bij u te komen. Amen.
1: Amen.
0: Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven.
2: Dit is het moment waarop we de kinderen op een veilige plaats laten liggen in het mandje. Dus daar heeft u nu even de tijd voor om dat in stilte bij uzelf thuis te doen.

0: We bidden ook voor de vaders en voor de intenties die we in het schrift hebben geschreven. We bidden ook voor alle kinderen van de wereld. Ook de kinderen die zojuist de eerste communie hebben gedaan of in deze tijd de eerste communie doen. De kinderen die het vormsel hebben gedaan of in deze tijd het vormsel hebben voorbereid. We bidden ook voor alle geestelijke kinderen. Misschien heeft u ook in de parochie meegemaakt dat er jongeren, jongvolwassenen nu gedoopt zijn dit jaar, vorig jaar. Het is ook goed om hun in gebed te begeleiden. Bidden we ook voor alle kinderen in oorlogsgebieden. Kinderen in pijnlijke situaties. Heer, we brengen ze bij u. We vertrouwen ze aan u toe, want heeft uw zoon niet ons geleerd het onze vader? Dus u bent de vader van al deze kinderen. En Heer, schenk ook harten van moeders, dat ze als geestelijk moederschap, lichamelijk moederschap groeien, om hun hart zo breed te maken, zo groot te maken, dat alle kinderen zich ergens geborgen voelen, door u, Heer, en in de ontmoeting van andere mensen. Willen we dan zo onze gebeden en alle intenties die we in ons hart meedragen, zo richten tot die Vader in de hemel. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gebed voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen en geef ons een nieuwe kijk op uw glorie. Een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen uw Vader voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden.
0: Amen. Amen. En zingen we dan nog ons vertrouwen uit in het lied Ik stel mij vertrouwen.

0: In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Enkele gedachten over hoe God voorziet en over zijn perfecte timing. Deze week hebben wij ons verwonderd over de perfecte timing van de Heer, vooral in de kleine dingen van alle dag in onze levens. Het kwam in mij op om contact te zoeken met een broeder in Christus en ik zocht zijn adres, maar kon het niet vinden. Ik had al lang geen contact met hem gehad. De volgende dag ontving ik een brief van hem. Hij was mij waarschijnlijk aan het schrijven terwijl ik zijn adres aan het zoeken was. Op dezelfde dag toen ik zo aan het zoeken was geweest naar het adres, was mijn oog gevallen op een prachtig kruisje dat mij door een moeder tijdens een conferentie in Duitsland 18 maanden geleden was geleend. Toen ze mij dat kruisje gaf, zei ze: "Je weet wel wanneer je dit terug moet geven." Op dat moment dacht ik: "Ik denk dat het nu de tijd is om het terug te geven." En ik hoopte dat ik haar adres nog makkelijk kon vinden, maar zag het zwaar in, omdat we inmiddels verhuisd waren. Diezelfde dag ontving ik een e-mail van deze mevrouw om ons haar nieuwe adres door te geven, aangezien zij was verhuisd. David, die onze tuin verzorgt, zag er deze week nogal tegen op om het lange gras te gaan maaien dat het uitzicht belemmerde van de uitrit op de weg. Een gevaarlijke situatie voor iedereen die bij ons wegreed. Het veilig maaien zou vrij lastig worden omdat er geen wegverharding is in de bocht en het verkeer heel snel aan komt rijden. Zijn maaimachine begaf het echter, dus hij kon de klus niet doen. Nadat hij de machine had gerepareerd, nam hij zich voor de volgende dag de klus te klaren, maar hij zag er nog steeds tegenop. Toen we terugkwamen uit de kerk, was hij opgetogen te zien dat de plaatselijke gemeente tijdens ons afwezigheid was gekomen om al het overhangende groen weg te maaien. Hij dankte God dat zijn machine het had begeven. Misschien zijn het maar kleine dingen, maar het is geweldig om te weten dat de Heer vooruitloopt op onze behoeften. Hij is onze voorziening. Ik wil het volgende fragment toevoegen, omdat veel mensen zo verbaasd zijn over dit verhaal. Is het niet prachtig de hand van God te voelen in onze levens en te weten dat Hij in al onze behoeften voorziet en dat zijn timing perfect is? Heeft u onlangs een bruiloft in uw familie gehad? Was het niet veel werk om alles te organiseren en te plannen? Ik wil u over een bruiloft vertellen die hier afgelopen zomer plaatsvond, om God de glorie en de eer te geven, de Heer die in alle behoeften voorziet. Een van mijn broers had zijn baan en huis in Oostenrijk opgegeven, omdat hij zich geroepen voelde door de Heer om in Rusland te gaan werken. Hij werkte daar onvermoeibaar, geheel op eigen kosten, om een opvanghuis te realiseren, zodat hij kinderen zou kunnen helpen. Hij bad of hij, als het Gods wil was, een vrouw mocht vinden. Zijn gebed werd verhoord en hij ontmoette Galia en werd verliefd op haar, een lieve, vriendelijke Russische vrouw met een jonge zoon. Er waren wat moeilijkheden met het papierwerk en formaliteiten, dus het was nog niet zeker wanneer ze konden gaan trouwen. Ze kwamen hier in augustus aan, nog steeds in onzekerheid, maar plotseling was alles geregeld. Ze hadden echter nog niets feestelijks om aan te trekken en dit was 6 dagen voor de bruiloft. De bruidsjurk. Iemand vertelde dat zij meende te hebben gezien dat er een bruidsjurk hing in de kringloopwinkel in de buurt. Wij sprongen in de auto om te kijken of het waar was. De jurk bleek niet helemaal de juiste pasvorm en de juiste stijl te hebben, maar het was alsof hij voor haar was gemaakt. De bruidsschoenen. De volgende dag, 5 dagen voor de bruiloft, gingen wij in een nabijgelegen stad een kringloopwinkel binnen. Daar ontdekten we een paar bruidsschoenen, de enige in de winkel. Ja, het was exact haar maat en ze paste precies bij de trouwjurk. De hoofdtooi. Toen dachten we aan de versiering voor het haar en we besloten dat een bloem misschien geschikt zou zijn. Wij zochten de dichtstbijzijnde bloemenzaak op in de gele gids. Ze hadden slechts 1 hoofdversiering in deze winkel, al kant en klaargemaakt van kunstbloemen. En het paste perfect bij de bruidsjurk. Steeds als deze dingen gebeurden, zei Gallia in haar gebroken Engels met tranen in haar ogen: "Dank u, mijn heer." De bruidstaart. Plotseling dacht ik: wat te doen met de bruidstaart? Het is nu te laat om er nog 1 te bestellen. Ik besloot naar een lid van onze gemeenschap te bellen, een goede kok, om haar advies te vragen over de catering. Ze was er niet, dus ik liet een boodschap achter op haar antwoordapparaat, waarin ik uitlegde dat het om een bruiloft ging. Zij nu had, de dag voor mijn telefoontje, op haar werk gezien dat de onderste lagen van een bruidstaart goedkoop werden verkocht, omdat de houdbaarheidsdatum bijna verliep. Ze wist dat de smaak van vruchtencake eigenlijk alleen maar verbetert naarmate de cake ouder wordt. Dus besloot zij deze lagen te kopen voor een speciale gelegenheid voor onze gemeenschap. Zodra ze mijn boodschap over de bruiloft had gehoord, ging ze terug naar haar werk om te zien of de andere lagen van de cake nog beschikbaar waren. En dat bleek zo te zijn, inclusief de steunstukken. En zo hadden wij dus een prachtige bruidstaart voor haar, voor een fractie van de kosten. Het buffet. Ze gaf vervolgens telefonische instructies aan andere leden van de gemeenschap over hoe een bruidsbuffet bereid moest worden. En het was werkelijk een feestmaal. De tafels en stoelen werden uitgeleend door een vriend, de Anglicaanse kapelaan van onze gewoonplaats. De tafelkleden en de tafelaankleding werden geleend van een vriend van een van de leden van onze gemeenschap. De priester die de dienst celebreerde sprak Russisch en de foto's werden genomen door een familielid die fotograaf is bij een gerenommeerd blad. Op de grote dag was het prachtig weer. Dus wat zegt dat over Gods voorzienigheid? Hij geeft ons altijd het beste. De bruiloft was even mooi als een top society bruiloft. En helemaal georganiseerd en bevoorraad in 6 dagen. Ik weet zeker dat dit Gods manier was om het bruidspaar te bedanken voor hun geschenk van dienstbaarheid aan Hem. Als God zo voor ons is, wie kan dan tegen zijn? Romeinen 8, vers 31. Terugblikkend is het prachtig om te beseffen hoe God ons heeft geleid en ons heeft voorzien in alle dingen die we nodig hebben, zowel voor het dienstwerk als voor het gemeenschapscentrum hier. De video is hier een prachtig voorbeeld van. Ofschoon wij in het verleden wel aanbiedingen hadden gekregen van vrienden om een filmopname te maken, kwam het er niet van. Toen kwam het team van Songs of Praise naar ons huis om kennis te maken met Mother's Prayers en om gegevens van ons dienstwerk op te nemen voor hun radioprogramma dat speciaal voor Moederdag uitgezonden zou worden. De mensen van het team waren bijzonder aardig en toen ik hen vroeg of zij ooit filmopnames hadden gemaakt, boden zij aan om er één voor ons te maken tegen de kosten van het huren van de benodigdheden. De kosten voor het maken van een professionele film zouden een belemmering voor ons zijn geweest. Maar dankzij de vrijgevigheid van dit team waren wij in staat een videofilm te maken voor een fractie van de kosten. Wij voelden ons dubbel gezegend, omdat wij precies die avond ervoor een donatie hadden ontvangen. Dit bedrag dekte exact de kosten van de filmproductie. De Heer is ook geïnteresseerd in kleine details. Toen wij gordijnen nodig hadden voor onze gebedsruimte, ging ik op zoek naar de beste prijzen. Ik vond uiteindelijk iets geschikts, maar na berekening kwamen de kosten uit boven de 400 pond. Terwijl ik al erover nadacht, al rijdende door onze stad, voelde ik dat de Heer mij eraan wilde herinneren dat het tapijt en de meubels voor onze kapel aan ons waren gegeven en dat we ons geen zorgen moesten maken over de gordijnen. Op dat moment viel mijn oog op de aankondigingen opheffing en uitverkoop in de etalage van een gordijnenwinkel. Het bleek dat het de volgende dag de laatste dag zou zijn van de uitverkoop. Dus ik ging terug met Rut van onze gemeenschap, maar in eerste instantie zagen we niets wat ons aanstond. Toen zag ik achteraan in de winkel een rol staan met stof die me geschikt leek. Het was zelfs betere stof dan ik eerder had gezien en er zat precies genoeg op de rol. De kosten waren 47 pond, inclusief bovenband. Prijs de Heer. Nog een klein voorbeeld. Toen wij de oude verlichtingsarmatuur wilden vervangen, we hadden namelijk steeds zo'n moeite met het verwisselen van de lamp, we hadden bijna een stellage nodig vanwege het hoge plafond, dus ik ging naar de elektriciteitswinkel om naar een betere vervanging te zoeken. Maar het was moeilijk om iets geschikts te vinden. Er was zoveel keus. Dus ik zei, Heer, als u wilt dat ik een nieuwe verlichtingsarmatuur krijg, vertel me dan welke. Ik keek toen direct naar boven en zag de juiste. Hij was geprijsd rond de 380 pond, maar er zat een andere prijssticker op, 30 pond. Ernaast hing een kleinere uitvoering die er goed bij paste, geprijsd voor 275 pond, maar afgeprijsd naar 25 pond. Ik wist dat deze heel goed zou passen op de overloop. Ik dacht dat er een fout was gemaakt met deze prijsverschillen. Maar ook de manager, verrast door de prijs, zei dat de eigenaar net tegen hem had gezegd deze lampen tegen sterk gereduceerde prijzen te verkopen. Dus we hadden voor 600 pond aan lichtarmituren voor de prijs van slechts 55 pond. In de 4 jaar die verstreken zijn sinds wij naar dit centrum kwamen, zijn er heel wat verbouwingswerkzaamheden en herstelwerkzaamheden verricht. Er is 2,6 hectare aan tuin te onderhouden. Er komen zowel gasten van over de hele wereld als ook uit ons eigen land. De administratieve taak is enorm en er worden hier veel gebedsbijeenkomsten gehouden. Het is echt verbazend dat al het werk voornamelijk wordt gedaan door een vaste kern van 6 mensen die ook nog een eigen huis hebben. Het is wel zo dat andere leden die dichtbij wonen ook dikwijls komen helpen. Soms wordt ons gevraagd, hoe doen jullie dat? Maar wij weten het antwoord en wie onze hulp en kracht is. Als wij terugkijken op deze periode, prijzen en danken wij God voor alle zegeningen, zowel voor ons als voor alle mensen die ons bezoeken. We zijn echt verbaasd over wat de Heer heeft gedaan. In bepaalde opzichten vinden we het te ontzagwekkend om over na te denken, dus houden wij het hoofd gebogen en concentreren we ons op de volgende stap, wetende dat Hij ons zal leiden. Dankbaar gestemd dat wij alle werken voor een fantastische baas. Dus prijzen en danken wij God voor deze 10 speciale 10 jaar, voor alle gebedsverhoringen, de bijzondere mensen die Hij ons heeft gebracht, voor iedereen in Mother's Prayers. En we bidden dat Hij zal doorgaan ons allen, onze gezinnen en onze gemeenschap te zegenen in alle komende jaren. Amen.
2: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Beste luisteraars, u zou nu naar het programma Het Woord van God elke dag opnieuw met Pater Bot, jezuïet, luisteren. Maar helaas hebben we deze aflevering niet in ons archief staan en we kunnen het dus niet uitzenden. Onze excuses en tot de volgende keer.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: van harte weer welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria. Fijn dat we weer samen mogen gaan bidden. En 's avonds is dat altijd de vespers, oftewel het kerkelijk avondgebed. En dan ga ik u graag de bladzijde geven voor het klein en het groot getijdenboek. Ik begin in het klein getijdenboek. Daar beginnen we op bladzijde 273. Nou, en dan is het voor u verder geen probleem meer, want dan loopt het helemaal door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, dat staat dus in het weekend nooit in uw klein getijdenboek. Daarom is het ook een klein getijdenboek. In het groot getijdenboek beginnen we op bladzijde 698. En daar staat de hymne. We zitten in de derde week. 698. De antifoon en de psalmen die staan op bladzijde 1006. We zitten weer bijna in de derde week en dan volgende week de vierde week. En dan gaan we weer opnieuw beginnen. Het is een cyclus van 4 weken. Dus het is 1006. Nou, en dan hebben we nog één bladzijde nodig en dat is bladzijde 605. Daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Maria. En dan nemen we dus de A, want we zitten in het A-jaar. En ook het slotgebed staat allebei op bladzijde 605. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. In het klein getijdenboek beginnen we op bladzijde 273. En in het grote getijdenboek op bladzijde 698. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O grote schepper van het licht, gij die de wereld hebt gesticht, in het eerste stralen en ook thans de dagen schijnsel geeft en glans.
1: De morgen en de avond bindt met licht tezaam, de nacht begint, weer valt het duister om ons heen, o hoor ons smeken en geween.
0: Geef dat geen mens bezwaard met kwaad, des levens zegening ontgaat, daar hij van het eeuwige niet weet, en raakt verstrikt in schuld en leed.
1: Wie aanklopt aan het paradijs, ontvangt het leven als zijn prijs. O laat ons vluchten al wat schaadt, ons zuiveren van alle kwaad.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. In het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1006. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer, de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zet gij, wanneer gij u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg.

0: Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Alleluia.
1: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. De Heer wil ik danken uit heel mijn hart. Te midden der vromen voor heel de gemeente.
0: Geweldig is alles wat hij verricht. De aandacht boeiend van elk die het nagaat.
1: Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw.
0: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
1: Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond.
0: Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden. En gaf hun het heidense land in bezit.
1: Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast.
0: Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig.
1: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hoog geëerd is zijn naam.
0: De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia.
1: De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
0: Alleluia. Looft onze God als zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
1: Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser. Zijn koningschap aanvaardt. Alleluia.
0: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
1: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer onze God, de Albeheerser.

heeft zijn koningschap aanvaard. Halleluja. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel, in Gods kracht geborgen door het geloof, wacht gij op het heil, dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.

0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: In de koepel des hemels.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Geprezen gij, zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: Voor de antifoon voor de lofzang van Maria gaan we nu in het Groot Getijdenboek naar bladzijde 605. Genees de zieke, wekt de doden op, reinig melaatse en drijf demonen uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets, geeft voor niets. O, verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Warmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Geneest de zieken, wekt de doden op, reinigt melaatsen en drijft demonen uit. Voor niets hebt gij ontvangen, geeft voor niets.
0: En dan gaan we terug naar bladzijde 1010 in het Groot Getijdenboek voor de slotgebeden. In het begin heeft God de wereld geschapen, door verlossing heeft hij haar herschapen. En hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen, roepen wij hem met vreugde aan.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen. En uw voorzienigheid houdt alles in stand.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Geef allen die de gerechtigheid liefhebben de kracht om mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Help de verdrukte, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledene voor altijd bij hem zijn.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Grootgetijdenboek, bladzijde 605. Laat ons bidden. God, barmhartige Vader, onze hulpbehoevendheid gaat u ter harte. En steeds hebt gij uw erbarmen getoond. Blijf met uw genade om ons heen. Zo zult gij onze God zijn en wij uw volk voor eeuwig. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God, door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Beste luisteraars, u zou nu naar het programma Woord voor Woord van pater Dries van den Aker kunnen luisteren. Maar helaas hebben we deze aflevering niet in ons archief en we kunnen het dus niet uitzenden. Onze excuses en tot de volgende keer.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.
2: En beste luisteraars, welkom weer bij het programma De Club van Job met pastoor Menne hier in de studio. En weer wat geloofsvragen van de luisteraars.
3: Ja, goedemorgen. We hebben weer enkele vragen. Ik lees maar voor. Degene die bovenaan staat op mijn papier uitgeprint. In het kort kritisch onderzoek van de nieuwe Ordo Missae van de kardinalen Ottaviani en Bacci, de dato 25 september 1969... lees ik aan het slot: de nieuwe liturgie, die onvermijdelijk een teken is van scheuring door de talloze vrijheden die zij indirect autoriseert, is op zichzelf al van talrijke geheimen of openlijke vergrijpen en dwalingen tegen de zuiverheid van de katholieke leer doortrokken. Teken van scheuring, schisma, de kardinalen Ottaviani en Bacci concluderen op zijn zachtst uit te drukken dat de Novus Ordo Missae, de nieuwe mis, een onafzienbare misgreep is. Nou, nadat de nieuwe mis is uitgekomen, is er vanuit Rome een door die kardinalen Bacci en Ottaviani een enorme kritiek op die nieuwe mis. En die kritiek die snee nogal houdt, met name op ook de inleiding. De officiële inleiding. Dat heeft er zelfs toe geleid dat die inleiding veranderd is. Want die inleiding die was, de definitie van de mis was ongeveer protestant. Het offer was eruit in de dingen. Het ging allemaal over de maaltijd en de heilige maaltijd onder leiding van de priester, het voorzitterschap van de priester. De priester als offeraar was er helemaal uit enzovoorts allemaal. Dan zie je dus degene die nieuwe mis gemaakt hebben, die deskundigen, dat laboratorium, zoals Benedictus het zegt, waarin die mis gemaakt is, was van modernisme doortrokken. Dat wil niet zeggen dat alles, dat de hele nieuwe mis modernistisch is, dat is niet zo. Maar er zitten wel tendensen in. De theologie achter die nieuwe mis is niet volledig de theologie die er van oudsher in was. Met name als het gaat over het offer. En de plaats van de priester in de mis. En Ottaviani en Bacci hebben daar meteen al kritiek op geleverd. Ook het feit dat er, kijk, in een liturgie, ook in alle Oosterse liturgieën enzovoort, daar is een liturgie iets vaststaands. Dat is een heilig ritueel wat je moet voltrekken.

0: kerken als priester, waar jij niet de baas over bent, dat je overgeleverd is en waarin de heilige dingen van God tot ons komen. Dat staat op gespannen voet met creativiteit. Want liturgie kan niet creatief zijn, dan is het geen liturgie meer. Dan is het geen heilige zaak meer. Dan is het een zaak van mensen. Artistieke uitingen van mensen. Nou wil ik niet zeggen dat de hele nieuwe mis creatief is, maar er zijn wel heel veel keuzemogelijkheden. Priester kan van alles kiezen. Niet alleen zoals het vroeger was, dat je op bepaalde dagen een bepaald misformulier kon kiezen. Maar je kunt uit gebeden kiezen. En er zijn een heleboel eucharistische gebeden. Waar dan in het missaal staat, bijvoorbeeld die korte kanon, kanon 2, die is eigenlijk voor de doordeweekse dagen. Maar in heel de wereld wordt die bijna overal altijd gebruikt. Want priesters houden van kort en vlug. En de kanon, de belangrijkste kanon die nog in het missaal gebleven is, namelijk de oude Romeinse kanon, die al vanaf 300-400 bestaat, die wordt bijna nooit gebruikt. Zelfs zo dat toen de boekjes van Gooi en Sticht in de tijd, enkele jaren geleden, een keer die kanon gebruikte, omdat de bisschoppen daar vroegen, niet altijd dezelfde gebruik, maar ook ooit kanon 1, dat er toen diverse priesters waren. Als het nog een keer gebeurt, zeggen wij het boekje op.
1: Zo.
0: En dus een anti-houding tegen de Romeinse kanon. Tegen eigenlijk wat altijd is geweest.
1: Volgens mij doen ze nu beide. Zo, volgens mij heb ik in het boekje van
0: ja,
1: Kerstmis
0: hebben,
1: en zo.
0: Het is allemaal een beetje.
1: Zo dat.
0: Het is allemaal een beetje getemperd. Maar ik wil alleen maar zeggen dat er een hele andere geest waaide in de nieuwe liturgie. En dan komt er nog bij dat de priesters zelf zijn gaan draaien aan het altaar. Wat ook een beetje uit die nieuwe liturgie voortkomt. Dus met gezicht naar het volk. Het is nu de maaltijd, wij samen breken en delen zo'n beetje. Weet je niet, dat straalt het ook uit. Ja. En de priester is de voornaamste acteur. Terwijl hij vroeger alleen zijn achterkant liet zien, want zijn voorkant was naar God gericht, met de mensen naar God.
1: De dienaar van de dienaren.
0: De dienaren van de dienaren. Ja. En we moeten niet onderschatten dat dat een heel groot verschil is. Ik zeg niet dat er aan de oude liturgie niks gewijzigd mag worden, maar dat moet altijd heel langzaam en ongemerkt als het ware gebeuren, want het zijn heilige dingen. En nou hebben ze de hele zaak op de schop gegooid en alles was nieuw. En ik denk dat het niet zo verstandig is geweest. Of zeker niet verstandig is geweest. Daar is dus tegen in opstand gekomen, niet alleen Lefebvre met name, maar in Frankrijk een heleboel groepen en abdijen enzovoort. Die zeiden, we willen de oude mis, die is heiliger.
1: Ook andere, ik weet dat monsieur Escriva in die tijd heeft dit nooit meer geleerd, de nieuwe mis. Omdat hij zei, ik ben te oud.
0: Ja, Pater Pio heeft
1: ook
0: nooit een nieuwe mis gedaan.
1: Ja.
0: Ik heb zelfs gehoord trouwens, maar dat weet ik niet zeker, dat kardinaal hoe heet hij nou?
1: Willebrand.
0: Daarna. Alfrink.
1: Alfrink.
0: Kardinaal Alfrink, privé nogal eens de oude mis deed. Maar of dat waar is, weet ik niet. Maar dat zei ze. Afijn, in ieder geval, het heeft tot gevolg gehad dat er allerlei verkeerde opvattingen post hebben gevat over priesterschap, over de maaltijd, over het communiceren. Je ziet dat de meeste mensen, ik heb het al meer gezegd, het belangrijkste van de mis de communie vinden en niet meer de consecratie, wat het wel is. De consecratie is het belangrijkste. En niet omdat dan het lichaam en bloed van Christus, of de brood en wijn van andere bloed, nee, omdat dan het offer zich voltrekt. Het offer van Golgotha, waardoor we verlost zijn. Maar dat heeft niemand meer in de gaten.
1: Ja,
0: officieel wel, maar in de praktijk niet. De mensen weten het totaal niet meer. Daarom zien ze ook bijna geen verschil meer tussen een woord- en communieviering en een mis. Ja. Want je kunt toch de communie, en dat is het belangrijkste. Dus je ziet, dan zijn we op een protestantse manier bezig. En we verkwanselen het katholieke geloof. Wie daaraan vastgehouden heeft, is Lefebvre. Die heeft daarin trouwens priesters opgeleid enzovoorts allemaal. Heeft een tijd, is daardoor een beetje aan de kant komen staan, want een heleboel bisschoppen waren het daar niet mee eens. En je moest die nieuwe mis doen en we moesten nieuwe priesters hebben die er overigens niet kwamen.
1: Ja.
0: Hè? Ik bedoel, ze hadden wel seminaries, maar die waren allemaal leeg. Want de mensen stemmen toch op een of andere manier met hun voeten. De kerken liepen leeg met de nieuwe liturgie. Er kwamen geen priesters meer. Dat had ook te maken met de liturgie of de theologie erachter.
1: Ja.
0: En Lefebvre hield eraan vast. Die zei, wij blijven gewoon... Give me that old time religion, zingen de Negro Spirituals. Hè? We houden het bij het oude geloof. En dat heeft hij ook gedaan. Nou, dat werd hem niet in dank afgenomen. Zijn broederschap, die eerst goedgekeurd was, die werd afgekeurd. En dan zien we de strijd tegen de traditie. De kerk blijkbaar, of officiële mensen in de kerk, waren bang van de traditie. Want het mocht niet meer. We moesten de nieuwe tijd, de ramen open voor de wereld enzovoort. Nou ja, dat het weinig succes had.
1: Zien we nu.
0: Ja, dat zien we natuurlijk. Maar dat wou men niet zien. Dat is precies hetzelfde met... In Nederland werden seminaries opgegeven in 1967 of 68. Gingen helemaal de theologische faculteiten.
1: Ja.
0: Nou, totaal geen priesters kwamen eraf. Ze gingen allemaal weg. Alle seminaristen die er nog waren, zijn allemaal weggegaan hier. Maar ze bleven het volhouden. Ja. Alleen Gijssen die zei, ja, maar ik ga in Roermond een eigen seminarie, want anders heb ik geen priesters meer. Nou, die kreeg de hele gierton over zich heen.
1: Ja.
0: Want maar hetzelfde zie je nu in het groot in de kerk. Degenen die de oude mis doen, krijgen de gierton over zich heen. En die krijgen, ja, heel vaak, er zijn een hoop bisschoppen die er tegen zijn. En Franciscus was er tegen, die heeft dus dat eigenlijk verboden. Het is niet helemaal gelukt, maar hij heeft het wel verboden. En sommige bisschoppen maken van dat, hoe heet die ook weer?
1: Traditiones custodes.
0: Gebruik om het echt te verbieden in een bisdom. Ja. En dan zijn er gewoon levendige gemeenschappen, wordt gewoon een eind aan gemaakt. Zijn die niet katholiek? Natuurlijk zijn die wel katholiek. Maar die zijn misschien te katholiek voor die bisschoppen. Ik weet het niet. Ja. Het is heel raar. Men wil, kost wat kost, die nieuwe liturgie en die nieuwe theologie doorzetten, die op sommige punten helemaal niet katholiek is. Althans, niet katholiek. Nee, zeg maar dat het niet katholiek is. Op het gebied van priesterschap.
1: Moet ik dat zeggen?
0: Nee, hoeft het helemaal niet te zeggen. Nee, dat is gewoon zo. En laten we het daar objectief over hebben.
1: Ja.
0: En dat is ook de kern van de strijd van Pius X op het moment met Rome. Men wil gewoon katholiek zijn op de manier zoals het altijd geweest zijn. En daar hebben ze bisschoppen bij nodig. En ze vragen aan Rome, netjes krijgen wij bisschoppen. Met de plaatselijke bisschoppen kunnen ze over het algemeen niks doen. Dan moet het toevallig treffen. Ik heb nou nog een stukje gelezen. De traditie wordt in de kerk sinds Traditionis Custodes hoogstens geduld. Maar iedere keer heeft een bisschop weer de mogelijkheid om te zeggen, nee, van de paus mag het niet, want nee, jullie houden op. Die staan aan één stuk door onder het gevaar van weggetrapt te worden. En dat is onbegrijpelijk, maar dat is de situatie in de kerk. Zo werkt de duivel op het moment.
1: Maar is het volgens mij de Petrusbroederschap, loopt dat gevaar niet?
0: De Petrusbroederschap
1: volgens dat
0: die had in eerste instantie nog een steeds bestermde status, omdat die onder de Ecclesia Dei gemeenschappen vielen. Ja. En die had een aparte groep in het Vaticaan die daarvoor zorgde. Maar wie heeft de Ecclesia Dei afgeschaft?
1: Paus, weet ik veel.
0: Franciscus. Ja, de vorige, Franciscus natuurlijk. Maar, en die zijn nu volledig overgeleverd aan...
1: Nee, ik zei omdat de Traditionis Custodes zijn de Petrusbroederschap, de andere broederschappen of instituut van Christus Koning, die zijn uitgesloten van wat daar staat.
0: Zolang het duurt.
1: Ja,
0: en ik heb nou een stuk gelezen en daar ben ik het helemaal mee eens. Ik heb het nog niet vertaald.
1: Okay.
0: Ben ik het helemaal mee eens. Waarom zouden we voor de Anglikanen, die katholiek worden, wel een personeel bisdom, een personeel prelatuur maken. Die Anglikanen die hoeven niet in de nieuwe mis. Die kunnen in de hervormde Anglicaanse mis blijven. En die hebben hun eigen gewoontes. Ja. Dat kan. Net zo goed als ook er aparte bisdommen zijn voor de Oosterse kerken. Ja. Waarom kan dat niet voor de traditionele katholieken? Als ze dat doen met eigen bisschoppen enzovoorts.
1: Maar kan er vanwege diplomatie? Die zei, die waren diplomatieker.
0: Wie waren de diplomatieker?
1: De Anglicanen.
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Dat is wel een kwestie
0: en
1: van...
0: Dan als het in Rome van de diplomatie afhangt en van de gunsten...
1: En ook omdat het toch een andere ritus is. En ze zeggen, kijk, de
0: welke andere
1: de heilige mis...
0: Ik ben bij de Anglicaanse dingen geweest. Dat is eigenlijk de oude ritus voor een groot stuk.
1: Ja, maar ze noemen het wel... Maar
0: ja,
1: dan
0: Er zit meer oude ritus dan nieuwe ritus in.
1: Ja, maar
0: in
1: Rooms-Katholieke kennen we... De Latijnse ritus kent twee vormen. Hè? Dus dat is eigenlijk één ritus met twee vormen. De gewone en de buitengewone.
0: Ja, dat heeft men niks uitgevonden.
1: Dan heb je voor de buitengewone niet aparte bisschoppen voor de buitengewone, want het is een ritus.
0: Ja, maar dan moeten ze naast elkaar kunnen, maar dat heeft nooit kunst. Zo gauw ze naast elkaar bestaan, heeft even onder Benedictus. Maar die werden meteen alweer onmogelijk gemaakt. Er zitten allemaal vreemde bisschoppen die dat niet willen, die er tegenin gaan. Pausen, net als Sint Franciscus, die maken het weer onmogelijk.
1: Ja, maar volgens mij heeft het instituut van Christus Koning nooit problemen gehad met een bisschop vinden die graag wil wijden. Of zo'n Beburk, die wijdt vaak en nog anderen.
0: Maar ze moeten daar nou op zoek. Normaal is het in de kerk dat je zegt van, als er paters zijn, die kunnen gewoon een bisschop van binnen en die wijdt ze dan.
1: Ja.
0: Maar hier moeten ze eigenlijk gaan bedelen, wil er iemand ons wijden? Want wij zijn de melaatsten van de kerk. Ja, wat een onzin.
1: Nee, dat is ook overdreven.
0: Nee, dat is niet overdreven.
1: Nee. Zijn,
0: En dat ze dan nog zo'n positie hebben en dat de Petersbroederschap bestaat, is dankzij Lefebvre. Is dankzij Lefebvre. Waarom? Omdat Lefebvre bisschoppen ging wijden, heeft Rome zich wat coulanten.
1: Ja.
0: En die heeft tegenbewegingen willen oprichten tegen Pius X. Dat is niet helemaal gelukt. Nou is het weer dat je bij de Petersbroederschap soms mensen tegen Pius hoort ageren. Dat zijn van die broedertwisten waar ik ook niet erg vrolijk van word.
1: Nou, dat is de Felix Culpa, heet het soms. Dat is gelukkig geen schuld. Monsieur de Lefebvre heeft...
0: Ach, daar is niks geen schuld aan.
1: Nee.
0: Monsieur de Lefebvre wordt nog een keer heilig verklaard.
1: We zullen het zelf niet meer.
0: En Franciscus nooit.
1: Ja, dat zou je verbazen, denk ik, vrees ik.
0: Ja, maar zoveel invloed zal de duivel toch nog niet hebben. Goed, we gaan verder.
1: Ja.
0: Is het niet uiterst belangrijk dat Radio Maria in al haar programma's voor de waarheid opkomt en deze ook vertelt? Nochtans zijn er in deze toch zeer belangrijke kwestie over de bisschopswerking alweer op 1 juli van de Pius X vele onwaarheden, ja leugens verteld. Nee, ze zijn geen protestbeweging en willen geen parallele kerk, maar gewoon het katholieke geloof verder zetten en verkondigen zoals ze het steeds hebben gedaan. Monsieur Lefebvre was liever gestorven dan in conflict te komen met Rome, zoals hij zelf zegt. Er bestaat een zeer waarheidsgetrouwe documentaire en kijkt u dan vooral goed hoe het ging met de bisschopswijdingen. Die zijn niet gegaan zoals Christina denkt.
1: Ja, maar ik heb dat documentaire gezien.
0: Informeer u vooraleer over de radio te spreken, bid ik u. Ook monsieur Snijder gaf op 9 juni jongstleden een zeer interessant interview met Gaspers over de Pius X. Alles op YouTube te vinden. Monsieur Lefebvre, een bisschop in de storm. Bisschop Adraadje Snijder van Astana, Kazachstan, zei dat een opmerkelijk aantal hooggeplaatste geestelijken het katholieke geloof heeft verloren. Daar kan ik me wel bij aansluiten. Er zijn kardinalen die het geloof verloren hebben, werkelijk. En die, zeker als het over moreel terrein gaat, het katholieke geloof niet meer preken. Of het nou Bonnie is van Antwerpen of Hollerich van Luxemburg of de helft van de Duitse bisschoppen. Ik noem ze maar bij namen, want ik denk dat het hard nodig is dat die bij namen genoemd worden.
1: Ja, ja.
0: En als het niet zo is, dan moeten zij maar het katholieke geloof beleiden. Maar dat doen ze niet, op moreel terrein. Ze zijn allemaal homo-lovers, zal ik maar zeggen, en goedkeurders.
1: Activisten.
0: Het is nou zelfs, ik werd aan alle kanten werd me daartoe gestuurd, dat pastoor Bart,
1: Pastoor Bart.
0: Pastoor Bart, die heeft een vragenprogramma op YouTube.
1: Al die is een influencer, priester. Ja, priester Bart, ja.
0: Die zit dan in de kathedraal van Antwerpen. Ja. En zegt, dat is een vraag over de holebies. Want dat zeggen ze in België zo, de holebies. Vind ik wel een mooi woord eigenlijk, holebies. Dus homo's, lesbische en biseksuelen. Ja. De holebies. Over de kerk. Ja, er is geen enkele leer in de kerk die de laatste tijd zoveel ontwikkeling heeft doorgemaakt en progressie als de leer over de holebies. Want die werden vroeger niet aanvaard en nu wel hoor. Paus Franciscus die heeft ze aanvaard en Monsieur Bonny heeft ze aanvaard. En dus ja, de leer is helemaal veranderd. Dat zegt pastoor Bart. Ja. Nou, daar zijn mensen nogal een beetje boos over, maar ja, pastoor Bart wordt niet teruggefloten.
1: Ja, hij zit op TikTok.
0: Zit je op TikTok? Ja. Er zitten kinderen toch op, of niet?
1: Nee, kinderen.
0: Ik dacht dat TikTok op de kinderen.
1: Nou, het hangt daar wat je door kind.
0: Jij zit er ook op?
1: Niet meer. het is zo verslavend. Verschrikkelijk.
0: Nou. Goed. Dus er zijn hooggeplaatste geesten die niet meer katholiek zijn. Mm-hmm. En daartegen komt natuurlijk, en die slaan soms wel eens door hoor, op bepaalde punten. Pius X, ook de Petersbroederschap, die hebben daar hun katholieke opvattingen tegenover. En die gebruiken iets oudere moraalboeken, zal ik maar zeggen. Ja. Soms ook weer te oud, maar ja, afijn. Ze willen een andere kerk, half protestants, half werelds, aangepast aan de indruk van de wereld. Katholieke schrijver en podcaster Matt Kaspers tijdens een grote discussie over het concilie. En dan zie je, dan zijn er allemaal verwijzingen via internet. Nou, ja. Het is in ieder geval duidelijk dat er een grote verdeeldheid is in de kerk. En die loopt door de gelovigen heen, maar ook door de geestelijkheid, door de kardinalen, door de bisschoppen. En de enige redding zou kunnen komen van de paus die daar duidelijk stelling in neemt. Wat pausen tot en met Benedictus nog wel gedaan hebben. Met name ook Johannes Paulus II, die duidelijke standpunten over allerlei morele kwesties in had. Fides et ratio, neem maar op. Die nog steeds geldig zijn, want het zijn gewoon algemeen geldig. Maar Franciscus heeft het allemaal ondergraven. Die zegt dat de werkelijkheid belangrijker is dan de ideeën. Dat wil dus zeggen, wat je doet is belangrijker dan de moraal. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja,
0: hoe dan katholiek zoiets kan zeggen? Dan ben je toch als paus niet meer katholiek? Dat kan toch niet?
1: Nee, dat kun je niet zeggen.
0: Nee, natuurlijk kun je dat niet zeggen.
1: Maar ja, die heeft het wel gezegd.
0: Zeker.
1: En dan heeft een Pandora-doos geopend.
0: Ja. En dus mensen gaan daarin mee. Pastoor Bart gaat erin mee. En
1: weet veel anderen, vermoed ik. Die is alleen maar één.
0: En als ze niet in meegaan, die jongeren, die worden gemarginaliseerd in de kerk voor een heel stuk. Ook jonge priesters, hè? Franciscus deed dat. Ja. Die deugen niet. Ja. Nou hoor ik dus ook bijvoorbeeld de Franciscanen van de Onbevlekte. Kun je die nog herinneren?
1: Ja, ik heb zelfs gisteren een nieuwsbericht gezien over de Franciscanen van de Immaculata in Engeland.
0: In Engeland.
1: Die zijn gestopt. Maar blijkbaar is het is een ingewikkeld verhaal. Want ze hebben het zelf gevraagd.
0: Ja, nee, ik begrijp het. Ik begrijp daaruit, uit de hele dingen. Dus door de bisschop van, Monsieur Egan.
1: Ja.
0: Een hele katholieke bisschop die ik zelf wel eens ontmoet heb. Die had ze daar in het bisdom toegelaten. En fans zijn daar begonnen. Ze hebben ook wel succes gehad. Maar ze hebben geen, en roepingen. Maar ze hebben geen mogelijkheid om uit te breiden. Er zijn geen andere bisschoppen die doen er allemaal moeilijk over. Enzovoorts allemaal. Dus ze zien in Engeland geen mogelijkheid tot uitbreiding. Ja. En dat is op heel veel plaatsen zo. Ja. Dat bisschoppen zo weinig positief staan ten aanzien van dit soort bewegingen, als ze een beetje traditioneel zijn, En als je dan geen eigen ordinariaat hebt, zal ik maar zeggen, of een eigen ding, dan kun je niks. Want dan ben je afhankelijk van de bisschop.
1: Ja, ja. Maar ik had gelezen dat het verhaal is nog langer dan dat. Er is meer.
0: Wat dan?
1: Geheimzinnig allemaal. Dat er iemand is overleden. Daar waren meer problemen. en de
0: dat
1: gemeenschap.
0: Dat is altijd zo. Zo gauw als dingen maar, worden blijkbaar, de problemen voor de dag
1: zijn
0: gehaald.
1: Zijn ze tot de conclusie gekomen dat het te veel te...
0: We hebben geen... Ik heb gelezen dat ze zeggen we hebben geen mogelijkheid
1: dat
0: om het
1: wel,
0: ontwikkelen.
1: Dat is één, denk ik.
0: We hebben wel roepingen enzovoort, maar we kunnen geen werk, want als de bisschoppen ons niet toelaten. Ja. Als ze geen kloosters mogen stichten, want dat doen bisschoppen, die moeten daar toestemming voor geven.
1: Ja,
0: en die bisschoppen willen dat niet, want die willen allemaal de kerk van Vaticanum II zogenaamd.
1: Ja.
0: En dit zijn mensen die traditioneel zijn. Ja. En ze willen nog steeds niet zien dat de toekomst van de kerk ligt in de traditie. Dat wil niet zeggen dat er een heel traditionele liturgie, Novus Ordo, dat die ook nog wel wat mensen trekt. Maar als ze eenmaal de oude liturgie hebben gezien, zijn er toch heel veel.
1: Ja. Maar als wij het toch over dit onderwerp hebben, wat vindt u van kardinaal Müller en kardinaal Sarah? Die zeggen iets anders dan monsieur Schneider.
0: Ja, ik heb al eerder gezegd, er zijn twee zienswijzen. En ik neig naar de zienswijze van monsieur Schneider.
1: Ja,
0: dat is duidelijk. Ja. En niet naar Sarah en Burke. Ja, die op het gehoorzaamheidsmodel zitten.
1: Ja, ik ook.
0: En ik vind dat de waarheid en het geloof belangrijker is dan gehoorzaamheid.
1: Ja, je moet een, denk ik, een... Met alles. En
0: wat ze dus aanhalen. Ik heb het nog eens even op een website van Pius X gekeken.
1: Ja.
0: En als je dan ziet welke heiligen ze uit het verleden aanhalen. Die allemaal ongehoorzaam zijn geweest. En de kerk daardoor gered hebben. Nou, die zijn er veel hoor.
1: Ja, maar dan neem je wel een risico dat je niet de heilige bent.
0: Ja, maar...
1: Het is...
0: Maar die mensen die zeiden ook niet, wij zijn de heiligen. Die deden het gewoon omdat ze dachten, het moet omwille van het geloof.
1: Ja.
0: Goed, we gaan verder. We komen hier niet helemaal uit.
1: Nee.
0: Ik kom uit een familie die cultuurkatholiek zijn. De regio waar ik vandaan kom, Montferland, is van oudsher katholiek gebied. Ik ben de enige overtuigde en beleidende katholiek in mijn familie. Dit valt soms niet mee. Wat mij persoonlijk erg zwaar weegt, is het lot van mijn familieleden, vrienden en andere dierbaren die in hetzelfde schuitje zitten. Ook wel ooit wel gedoopt als formaliteit, maar nooit wat met het geloof gedaan en dit van huis uit nooit echt meegekregen. Ze weten eigenlijk van niks. Het zijn allemaal doodgoeie mensen, maar ze doen rare en onkatholieke dingen die voor iemand die er zich van bewust is, gelden als doodzonde. Denk aan samenwonen voor het huwelijk. Denk seks voor het huwelijk. Voorboedsmiddelen gebruiken. Overwegen om abortus te plegen door een ongelukje. Gelukkig was het te laat om het nog te laten plaatsvinden. Een homoseksueel stel dat samenwoont, om maar even een paar voorbeelden te noemen. Het doet mij erg veel pijn om deze dierbare mensen zo te zien leven. Maar ik weet ook dat als ik er ongevraagd iets van zeg, er een hevige ruzie op de loer ligt. Mensen snappen mijn katholieke opvattingen gewoon niet. En het klinkt voor hun al gauw als extreem of overdreven. Ik bid veel voor ze en als ze mij vragen naar wat ik ervan vind, zal ik altijd de katholieke leer op een gepaste manier uitleggen. Maar ik heb angst deze mensen te verliezen en angst om hun zielenheil. Ik beeld me niets in, maar ik weet dat als ik ze kwijtraak, dat ze nooit wat van Christus te horen krijgen. Nu kan ik ze nog enigszins beïnvloeden. Kunt u mij een tip geven over hoe ik hiermee om kan gaan? En om mij gerust te stellen. Ik merk dat het soms erg op mij drukt en dat het mij enorm veel verdriet doet om te bedenken dat deze dierbare zielen allemaal verloren zullen gaan. Het is een heel herkenbaar verhaal. Ik denk dat er heel veel mensen mee zitten. Hè? Ja, tot op zekere hoogte ik ook. Want wie heeft er in zijn familie? Als je dus op mijn leeftijd bent of nou een jonger... Ja, dan heb je bijna niemand die nog gewoon katholiek is. Die zijn bijna allemaal, hebben die de klap van de molenwiek gehad in de jaren 60 of daarna, 70, 80. En zijn van het geloof afgedreven. Zijn er soms erg tegen, maar soms ook niet. Soms hebben ze hun eigen geloof gemaakt. En zeker op moreel terrein trekken ze van de kerk niet veel aan. Ze gaan gewoon met de wereld mee. En als je daar iets van zegt, dat als priesters daar iets van zeggen... Dan worden ze uitgekotst in progress. Ja. Want ook bij de zogenaamde katholieken die er nog zijn... die moeten daar niks van horen. Want die willen allemaal bevestigd worden hun eigen onkatholiek zijn.
1: Ja.
0: Die mensen komen dan nog wel naar de kerk. Maar dat is dan vaak het enige. Of ze gaan nog in een koor zingen, terwijl ze verder ook niet in de kerk komen. Het is allemaal, en je mag daar niks van zeggen, want dan zijn ze boos. En ik herken dat. Natuurlijk zijn ze dan boos. Want je trapt op een zere teen. Je beroert een zere plek. En dat willen ze niet. Ja. En dan vraag, hoe moet je daarmee omgaan in de familie? Ik denk dat je het beste inderdaad veel kunt bidden. Probeer de band te bewaren. En duidelijk laten horen hoe het zit. Als ze er even voor openstaan. Of als ze ernaar vragen. Maar niet over aan de gang blijven. Heeft helemaal geen zin. Ze weten op een gegeven moment wel hoe jij erover denkt. En ze denken dan, och, die rare van ons. Nou ja, die moet, die mag ook leven. Dat zeggen ze dan.
1: Die mag ook even bij ons.
0: Die mag ook, ja. Die mag er ook zijn, hoor.
1: Met zijn gekkigheid, ja.
0: Ja, ja, nee, maar zo doen ze.
1: Ja, ja. Maar is het, nou, je zegt, je moet de band bewaren. Maar het is ook zo, uit ervaringen, dat je steeds minder te vertellen hebt. Want je weet, op ieder onderwerp wat je praat, dan ga je andere meningen hebben. En dat wil je liever niet.
0: Ja. Sommige mensen die verwijderen zich ook langzamerhand van de familie. Gewoon zeggen, ik heb er niks meer mee. Dat kan ook zijn, hoor.
1: Okay.
0: Hè? Ze leven op een andere planeet.
1: Ja, of wij leven op andere planeten.
0: Dus, ja, maar je kunt natuurlijk... Zij zijn op een andere planeet gaan leven. Wij leven nog steeds op dezelfde. Laten we dat vooral in de gaten houden.
1: Ja,
0: ja. Het is heel moeilijk. Ik weet ook niet precies hoe ermee om. Dat is ook een beetje van de persoon afhankelijk. Hou je van de confrontatie een beetje? Of ben je eerder een vredelievend man die zegt van... ja, ik heb er liever niks mee te maken met die ellende allemaal. En dan kun je alleen maar bidden voor hun zielenheil. En dat ze verloren gaan, ja, dat laten we dan maar onze lieve neer over. Objectief gezien gaan ze allemaal verloren. Hm. Hè, als je de Bijbel leest. Maar ja, God heeft misschien mededogen met het domme volk. Dat kan. Ja.
1: En als er bijvoorbeeld een homohuwelijk in de familie is, naartoe gaan of niet?
0: Nee.
1: Nee. Zeg, iets van zeggen of niet?
0: Ik zou daar verder niet... Ik zou daar
1: gewoon niet gaan.
0: Niet gaan. Weet je wat het is? Dat vinden ze heel erg. Ze willen er graag bij hebben, want ze zien dat als een soort goedkeuring.
1: Ja, ja.
0: En dat moet je niet doen.
1: Oké.
0: Dus je moet zeggen, nou, ik wens jullie het beste, maar je begrijpt dat ik vanuit mijn opvattingen daar niet bij kan zijn. Precies hetzelfde als je doet bij een tweede huwelijk, een burgerlijk huwelijk alleen.
1: Ja.
0: Ik bedoel, allemaal, dat is allemaal hetzelfde. Ja, je moet daarin kiezen. Een heidense uitvaart waar allemaal, weet ik, gekke dingen gebeuren, moet je daar naartoe gaan? Ik zou het niet doen, maar ja, misschien moet je wel gaan. Het is een keuze die iedereen maakt vanuit zijn eigen dingen. Ik weet het niet, ik kan daar geen algemene regel voor geven. Maar gezellig is het niet.
1: Nee.
0: Goed, ander. Monsieur Gijzen stond als bisschop van Roermond bekend als conservatief en zeer loyaal aan Rome en aan het pauselijk legerzag onder de pontificaten van Paulus VI en Johannes Paulus II. Zijn bekende uitspraak, de wens van de paus is voor mij een bevel, weerspiegelde die sterke nadruk op gehoorzaamheid aan het pausambt. Zou hij die gevleugelde woorden ook nog hebben gebruikt als hij bisschop zijn geweest ten tijde van het pontificaat van Franciscus? Ik weet het niet, maar ik denk het niet. Een heleboel mensen... Ik zeg het gewoon bij mezelf. En van tevoren preekte ik heel vaak over de eenheid met de paus en de bisschoppen die getrouw waren aan de paus. Weet, als het over het geloof ging, dan zei ik in mijn preek, noemde ik dat het belangrijk eikpunt was voor ons geloof. Sinds Franciscus heb ik dat nooit meer gezegd. Ik zei niet, je moet niks met de paus doen, dat heb ik nooit gezegd. Maar ik noemde die niet meer. Je kon het toch niet zeggen, eenheid met de paus? Je kunt de mensen toch niet anti-katholiek maken? Dat kan helemaal niet. Dus ik denk dat heel veel bisschoppen die zeiden niet veel over Franciscus. Die af en toe bewierookten ze een beetje, weet je wel... He, als je zoals een keer iets netjes gezegd had, dan citeerden ze dat. Weet je, om te zeggen, ik ben niet tegen de paus. Maar het was een en al ongemak bij katholieke bisschoppen over niet.
1: Ja. hoe leeg je het uit soms.
0: En dat is precies hetzelfde met gekke synodalisme, zal ik maar zeggen. Alle bisschoppen die roepen over synodaliteit. Terwijl de meesten volgens mij zeggen, dit is knettergek, dat moeten we niet doen. Maar als de paus het zegt, dan moeten we er toch een woordje aan geven. Dus dan doen we dat maar.
1: Ja, sommigen zijn echt enthousiast over.
0: Ja, die zijn helemaal gek.
1: Er zijn sommigen die komen terug uit zo'n bijeenkomst.
0: Oh ja, dat moet ik niet zeggen. De hulpbisschop van Utrecht is een goede man. Maar ja. Die is inderdaad, heb ik gehoord, heel enthousiast. Ik snap daar niks van. Wij komen toch uit de jaren 70, waarin dit soort...
1: Ja, maar hij heeft waarschijnlijk dat niet meegemaakt.
0: Dat synodale gebeuren. Al die progieraden, de hele spul. Nou, dat was schrikkelijk.
1: Ja, maar het is niet anders. Nu is het anders.
0: Nou komt de Heilige Geest.
1: Ja, maar deden ze wel stilte. Nou, dat is nu. U weet hoe dat werkt, hè?
0: Ja.
1: Dus dan iemand zegt wat en daarna is het een tijdje stilte. En mag niemand reageren op wat die heeft gezegd. Deden ze dat wel? En
0: ja, dat deden ze toen wel, maar het is allemaal hetzelfde.
1: Deden ze dat wel? Nee.
0: Nee, want nee, reageren nee, nee, nee op ze waren niet stil. Ze praten gewoon
1: precies,
0: door.
1: Precies, nu is het anders.
0: Ja, maar het ergste is dat ze dan zeggen dat daarna de Heilige Geest komt. En die Heilige Geest zegt soms andere dingen dan Jezus zei.
1: Het zijn twee personen van de Heilige Drie-eenheid.
0: De Heilige Geest zal ons in herinnering brengen wat Jezus gezegd heeft. Als Jezus in het evangelie duidelijk dingen heeft gezegd, dan zegt de Heilige Geest nou niet andere dingen. Hè?
1: Nee.
0: Dat kan natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Het is een tactiek om nieuwigheden in te voeren en daar de Heilige Geest schuld van te geven.
1: Ja.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Hè?
1: Ja.
0: En met name over die moraal dingen van mensen in irreguliere situaties. Zowel homo's als mensen die in tweede huwelijken leven enzovoort. Ja, daar willen ze toch iets mee. Die willen ze toch vrienden. Nou, dat kan niet met Jezus. Want Jezus is zo duidelijk als maar zijn kan. He, over het huwelijk en zo. Wie
1: over
0: van
1: echtbreuk.
0: Nou, dan moet je de Heilige Geest van stal halen. Die nou ineens zegt, Jezus had het toch verkeerd of zo. Wij weten het nou beter. He, net als pastoor Bart, die weet het nou ineens beter.
1: Ja.
0: In de kracht van de Heilige Geest waarschijnlijk. De Heilige Geest en wij hebben besloten. Ja. Nou.
1: Ja.
0: Goed, we gaan verder. Ik had een uitnodiging gekregen om de zaal van Jehovah te bezoeken. Allemaal hele lieve mensen. Je kreeg van iedereen een hand. Ik vroeg hoe lang ze al bestaan. Ze vertelden dat ze al bestonden in de tijd van Jezus. Ze kregen de opdracht het evangelie te verkondigen. Dat moeten alle christenen doen en dat doen de meeste katholieken niet. Dat is ook het teken dat zij de ware christenen zijn, zeggen ze. Nou, laten we even hierbij stil zijn. Ze zeggen dat ze vanaf het begin bestaan. Nee, ze zijn in 1890 of zoiets ontstaan. Ik ben even zijn naam kwijt.
1: Ja, de stichter.
0: De stichter.
1: Ja, ja. Nou, ja.
0: Het is een sekte en niet eens christelijk.
1: Nee.
0: Jehovah's getuigen geloven niet in de drie-eenheid. En dat is een belangrijk kenmerk voor al die verschillende christenen. We moeten minstens in de drie-eenheid geloven. He, dat is het concilie van Nicea enzovoorts allemaal. Dus vader, zoon en heilige geest. Daar geloven ze niet in. Ze geloven niet dat Jezus God is. Ze geloven wel in Jezus, zeggen ze.
1: Ja, ze geloven wel in Jezus, maar...
0: Want... Ja, maar niet dat hij de zoon van God is, ze geloven niet in de drie-eenheid.
1: Ze hebben zo'n krant.
0: Ja, ja, de Wachttoren.
1: De Wachttoren heet het. Daar heb ik gezien, daar hadden ze wel over Jezus.
0: Natuurlijk hebben ze het over Jezus.
1: Maar stond, ja... Blijkbaar niet.
0: In ieder geval, de doop van Jehovah-getuigen wordt niet erkend door de katholieke kerk. Dus ja. het is heel verschrikkelijk. En ze hebben ook duidelijk een sekte. Want je moet... Ja, ze hebben ook over het einde van de tijd...
1: Dat er 144.000 mensen zijn die gered zijn.
0: Die gered worden. Dan moet je zorgen dat je bij bent.
1: Ja, ja, hoe
0: en
1: weet
0: alle anderen gaan verloren.
1: Dat gaan gewoon verloren.
0: Ja, ja. Nou, dat soort onzin.
1: Ja.
0: Verder mogen ze niet aan Sinterklaas en Kerstmis doen. En nee. Weet ik wat allemaal van dat
1: zo. Je mag je verjaardag niet vieren. En je mag geen bloedtransfusie krijgen.
0: Nee, dat komt van de Joden.
1: Dat is kannibalisme.
0: Ja. Nou, dus dit soort gekkigheid. Dat bestaat sinds 1890 of zo. Van tevoren niet hoor, beste mensen. Het kenmerk van de sekte is dat ze eigenlijk niks hebben van een christelijke kerk, maar echt van een splintergroepering die de belangrijkste dingen van het christendom verwerpt.
1: Ja.
0: Dat ze aardig zijn, dat geloof ik wel. De sectes zijn altijd aardig. Die hebben een heel erg groepsgebeuren en proberen je in te palmen. Ze zijn verschrikkelijk aardig.
1: Ja.
0: Maken vaak gebruik van mensen in kritieke situaties. En dan proberen ze binnen te krijgen.
1: Ik zie ze bij het station staan. Twee hele vriendelijke dames.
0: Ja.
1: Die zeggen dat ze gratis bijbelcursus geven. Of zoiets.
0: Ja.
1: Nooit meer gestopt.
0: Ik ben wel eens in discussie gegaan.
1: En?
0: Ooit.
1: En?
0: Toen ik er nog... Aan de deur, hè?
1: Ja.
0: Dan hebben ze het dus slecht getroffen dat ik natuurlijk iets van de Bijbel af weet. Maar de meeste katholieken die weten daar niet veel van. Dan zeggen ze, daar staat het. Oh, ja. Maar ik zie, maar nou slaat u dat daar eens op, want dat staat daar.
1: Ja.
0: En dan zijn ze helemaal van de kook. Dan gaan ze dus andere dingen zoeken, want ze zijn geïndoctrineerd. Dat moet je vertellen.
1: Ja.
0: Nee, je kunt er niet mee redeneren, hoor. Het is gewoon echt een secte.
1: Het is dus af te raden om met ze een
0: niet in discussie te gaan, want je wint het nooit, omdat ze nergens op ingaan. Ja. Ze gaan gewoon naar een andere tekst. En ze proberen, als je eenmaal ermee praat, krijg je wel een hele hoop van die blaadjes.
1: Ja.
0: Het schijnt ook heel moeilijk te zijn, als je er eenmaal in zit, als met sectes ook om eruit te komen. Je wordt dan als misdadiger behandeld, zal ik maar zeggen. Dus ja.
1: Ja, dus niet in gesprek
0: niet
1: gaan.
0: Doen.
1: Niet doen.
0: Heel vriendelijk allemaal, staat hier verder. Ik lees voor geen saaie beelden in hun kerk. Wat zijn saaie beelden?
1: Nou, onze beeld.
0: Onze beelden, het Heilig Hart en zo, is een saai beeld. Maar echte lieve mensen die blij met me zijn. Nou, net zolang als je blaaf doet wat zij zeggen. Ondanks dat zal ik me nergens meer bij aansluiten. Ik geloof nergens meer in.
1: Oh.
0: Nou, dat is wel erger. Ik geloof nergens meer in. Wat is dat nou voor iets? Ook niet meer in de bisschoppen die allemaal hun eigen visie over hun eigen katholieke kerk hebben. Waarom zoveel verdeeldheid? Gelukkig ben ik bevrijd uit de grot van Plato.
1: De schaduwen. Van Plato.
0: Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Ik bedoel, wij leven in een tijd waarin je gewoon kunt weten wat de katholieke kerk leert. Daar kun je genoeg over lezen, dat is gewoon zo. En bisschoppen dienen dat te verdedigen, doen ze niet altijd. Wel een heel hoop wel hoor. Dus je kunt niet zeggen, die verdeeldheid die is er altijd sinds de duivel daar plezier in heeft om dat te stichten. Dus dat doen we, natuurlijk is dat. Dat is ook altijd zo geweest. Maar we hebben wel... De rots van de eenheid is het geloof van de kerk. Niet zozeer Petrus. He, want dan zeggen... Gij heet Petrus en op deze steen zal ik mijn kerk bouwen. Daarvan zeggen de meeste exegeten dat het de belijdenis van Petrus is.
1: Ja.
0: He, dus niet zozeer Petrus zelf. Goed. Moet ik daar nog iets meer van zeggen? Nee,
1: wegblijven van de...
0: Wegblijven van Jehovah's getuigen. En alle science, hoe heet het?
1: Scientology.
0: Ja,
1: en als je ook
0: een secte.
1: Gewoon bij de kerk
0: secten.
1: Blijven en dan komt het goed.
0: Juist. En je hebt natuurlijk de zevende dags Adventisten.
1: Ja, die zijn ook agressief.
0: Ook een secte.
1: Ja, ja. Nou, de Pinkstergemeente, wat er nog is.
0: Ja. De Pinkstergemeente, daar kreeg ik laatst van een pastoor de vraag. Dat iemand, die had de cursus gevolgd bij hem in de parochie, maar die had zich laten dopen in zo'n evangelische dingen, in zo'n zwembad. Nou, en daar stond de baas van Spul, de voorganger, die stond een heel verhaal te houden. En daarom doop ik je nu in de naam van Jezus Christus of zoiets dergelijks, of in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En toen dompel hij hem onder, weet je wel.
1: Ja.
0: Is dat geldig? Nee, natuurlijk is het niet geldig.
1: Waarom? Want als het in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest is, dan is het wel geldig. Maar moet het drie keer?
0: Nee, dat hoeft niet eens per se drie keer, maar dat is wel beter. Maar je moet het gelijk doen.
1: Ja, ja.
0: Onderdoppelen en de woorden.
1: Ah, niet
0: woorden. Als je eerst van tevoren de woorden zegt en dan daarna pas doet... Het moet tegelijk.
1: Ja, ja. Dus dat maakt het ongeldig.
0: Jazeker. Zelfs heeft de Heilige Stoel een paar jaar geleden nog gezegd dat een priester had gedoopt met wij dopen u.
1: Ja, dat is ook ongeldig.
0: Ongeldig.
1: Ja. En die had eigenlijk heel veel mensen gedoopt. Met wij dopen nu. Dus eigenlijk moet het met die mensen de doop opnieuw gedaan
0: opnieuw,
1: worden.
0: Opnieuw, ja.
1: Ja, als ze dat weten.
0: Ja, maar daarom is het zo belangrijk dat priesters zich houden aan wat ze moeten doen. En niet hun eigen fratsen nalopen.
1: Ja.
0: En dat is ook een beetje de schuld van de nieuwe liturgie, om daar terug te komen. Er zijn zoveel keuzemogelijkheden dat de priesters soms zeggen, ja, maar ik kan er nog wel één bij maken, want ik weet nog beter hoe het moet.
1: Die van mij.
0: Die van mij. Ja, maar dat is het gekke ervan. Dus die creativiteit, die slaat bij een hele priester. Dat is echt, hoeveel priesters er iets veranderen?
1: Bijna alle, denk ik.
0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer. Nee, zeg, dat ons offer, zeggen ze dan. Ja, want mijn en uw is toch. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Mijn offer is het offer van de priester.
1: Ja.
0: Wat een ander offer is dan het offer van de gelovigen.
1: Ja.
0: Totaal anders. Maar daarmee ontken je dus het priesterschap. Dat hebben ze niet eens in de gaten in hun dommigheid. Maar ze zeggen gewoon dat ons offer aanvaard kan worden. Ja.
1: Voor de vriendelijkheid.
0: Ja, dat is fijner. Ja, leuker. Nou, en zo zijn er zo'n mensen die als er gewoon zonde staat, maar tekorten zeggen, net of het iets minder is dan. Ja, nog niet eens zonde.
1: Nou, mensen moet je niet oordelen dat ze zondigen.
0: Nee, maar.
1: Zo denken ze.
0: Ja, maar voor zichzelf. Het gaat over mijn zonde en tekorten. Ja, zonde en tekorten mag wel. Maar als er een zonde staat, je gaat het toch tekorten veranderen. Ja, en zo is het nog meer. Het is allemaal. En dat is in de officiële liturgie al gebeurd.
1: Ja.
0: In het Nederlands. Door van tot vergeving mijn bloed vergoten. Voor allen, hebben ze verteld, terwijl er nergens staat allen.
1: Nee.
0: Er staat voor velen. Maar ze vinden het fijner dat het voor allen is. En dan veranderen ze de woorden van Jezus nog en van de apostel Paulus. Zo erg is het in de nieuwe liturgie.
1: Ja.
0: En dan heeft Benedictus gezegd, nou, bij de volgende vertaling moet er dat uit. En dat zal ook wel. Maar we zijn ondertussen al 40 jaar bezig of langer deze tekst te gebruiken die niet van Jezus is.
1: Ja.
0: Waarvan Benedictus, nou, het is wel geldig, want het is natuurlijk ook wel voor allen. In principe heeft Jezus zijn bloed vergoten voor allen. Maar in feite voor velen.
1: Ja. Maar ja, we krijgen nieuwe vertalingen van ons.
0: Ja, die komt maar. Dat duurt ook al 20, 25, 30 jaar. Daar hebben we erop zitten te wachten. Het lijkt in bepaalde kringen een tendens te zijn om vooral als men niet langer eens is met de leer van de kerk, in eenzijdige nadruk te leggen op vermeende ingevingen van de Heilige Geest, waarvan men kennelijk verwacht dat deze dan hun modernistische ideeën kon bevestigen. Daar had ik het net al over, hè? Echter, waarom leggen deze initiatieven zo eenzijdige nadruk op de Heilige Geest? God is toch een drie-eenheid en moet men niet vooral kijken naar wat Jezus ons via het evangelie te zeggen heeft? Immers de toetssteen blijft Christus zelf. Dat betekent dat een authentieke werking van de Heilige Geest nooit in tegenspraak kan zijn met wat Christus heeft geopenbaard en de kerk altijd heeft geleerd. De Heilige Geest brengt geen nieuwe evangelie, maar toch wordt die indruk vooral tijdens het omstreden synodale proces voortdurend gewekt. Welke taak ligt hierin concreet voor paus Leo om hier een einde aan te maken in het belang van het zielenheil van de gelovigen? Nou ja, ik heb het eigenlijk al gezegd, natuurlijk. De Heilige Geest uitspelen tegen Jezus is natuurlijk onkatholiek als het maar zijn kan. Dat kan helemaal niet. Dat is gewoon het egoïsme doorvoeren. Want ik wil eruit laten komen wat ik graag wil. En dat is de bedoeling van het hele synodale proces. Om er dingen uit te laten komen, zegt de Heilige Geest, werkt door de gelovigen. En de gelovigen vinden met z'n allen. En ze zitten rond de tafel te verzamelen, de gelovigen die ze graag hebben.
1: Ja.
0: He, want dat is in Rome ook nog gebeurd.
1: Ja.
0: Bij die dingen. He, rond de hele rapport over die homo's.
1: Die komen uit die.
0: Dat komt groepen. Uit een clubje.
1: Ja.
0: Van James Martin en zo. En dat wordt daar gepresenteerd. Het is schandalig. Een manipulatie van de Heilige Geest die van nergens op lijkt.
1: Ja.
0: En de paus moet hier een eind aan maken. Maar ik denk dat hij doet. Dat doet hij allemaal nog niet. Hij is allemaal voorzichtig en zo. Ja. Misschien staat hij ook belachelijk. Ik weet het niet. Hij heeft wel een heel andere toon. En we zijn er allemaal blij mee dat het allemaal een beetje anders gaat. Maar er zijn toch ook regelmatig dingen waarvan ik zeg, ja, had hij daar geen beter afstand kunnen nemen van
1: meestal,
0: de Franciscus tijdperk?
1: Meestal doet hij niets mee. Dat is van. Ja, daar hebben. Daar zou. Hij is blijkbaar wel voor synodaliteit, maar ja, doet niets mee. Er is al een jaar nog geen synodale bijeenkomst geweest. Alhoewel...
0: De kardinalen toch? Die zijn ook synodaal bij elkaar.
1: Altijd, ja, maar dat is altijd een... Ze hebben zo over een paar weken weer een...
0: Ja, maar ze doen het wel synodaal in de rondtafeltjes en zo
1: ja,
0: allemaal.
1: Ja, maar als dat alleen kardinalen en bisschoppen is... dan kun je zeggen, ja, dat is een andere manier van werken... maar dat is niet erg als ze met elkaar praten. Het erg is als allerlei soorten andere mensen daarbij komen... en hun zegje mogen doen. Dat is,
0: ja,
1: dat is
0: erg. Ja, ja, dat is ook zo.
1: Dus ja, nou ja, goed.
0: Nou, het is in ieder geval duidelijk dat de paus... duidelijkheid moet brengen in de kerk. En een heleboel dingen. Anders gaat het fout en dan zal het nog verder opsplitsen. Want mensen die, er zijn heel veel mensen die dat niet nemen. Die gewoon katholiek willen blijven.
1: Ja.
0: En we willen graag katholiek blijven met de paus.
1: Ja.
0: Nou, heb jij nog iets op de dienst?
1: Er zijn er zoveel.
0: Nou, zeg
1: van vorige
0: even.
1: Keer. Ja, even
0: zeg
1: kijken.
0: Even.
1: Even kijken. Van vorige keer nog. Want ik beloofde aan iemand dan dat het... heb ik bedoeld. Ik kan iets kiezen. Goeiedag. Beste pastoor Mende en beste Christina. 2 weken geleden bevestigden jullie... Ik heb het niet, maar... Dat de voor 2015 gesloten huwelijken... bij de Piusbroederschap zonder delegatie ongeldig zijn. Ik ben daar 20 jaar geleden getrouwd en heb kinderen. Ik kan de gedachte niet meer loslaten... dat ik daardoor een zondige verhouding ben aangegaan. Achteraf bezien had ik beter waar de orthodoxen kunnen trouwen... omdat zij formeel schismatiek zijn... en hun huwelijken en biecht daardoor al lange tijd geldig zijn. De onregelmatigheid van de Piusbroederschap is verwarrend. Ik heb al meegemaakt dat 1-bij-1 gesloten huwelijk ongeldig is verklaard door het ontbreken van een delegatie en inschrijving bij de parochie. Hoe kunnen gezinnen die inmiddels kinderen hebben hiermee het best omgaan?
0: Ja, dan zie je dus hoe vervelend die hele zaak is. Dat het door Rome niet is opgelost. Piusbroederschap zeggend, het is een noodsituatie, dus het wordt geldig door de noodsituatie. Ja, ik kan me voorstellen dat je daar dan toch altijd nog een beetje twijfels over hebt.
1: Ja.
0: Wat ik zou aanraden aan deze mensen is, laat het huwelijk saneren. Ga gewoon naar de bisschop, waar je woont, en leg de situatie uit en zegt, ik wil graag een sanatio in radice. Of in radicie natuurlijk. Dus dat betekent een genezing in de wortel. Dan wordt achteraf het huwelijk geldig verklaard. He, want je hebt voor je gevoel heb je toch een geldig huwelijk. Je hebt kinderen, je wilt, wilt ook een geldig huwelijk.
1: Ja.
0: Nou, in zo'n geval kan de kerk zonder, als ze dat wil... zonder dat je opnieuw een huwelijk sluit... dat huwelijk vanaf het begin geldig verklaren.
1: Okay.
0: Willen ze dat niet, dan kun je alsnog... een simpele huwelijkssluiting doen,
1: ja.
0: Samen, waardoor het ervan klaar is.
1: Ja, maar deze keer wel. En nu wel bij de...
0: Ja, nou kan het weer wel bij de
1: Piusbroederschap.
0: Ja, het is zo raar. Je kunt het ook geen zinnig mens meer uitleggen.
1: Ja, maar dat is Paus Franciscus, hè? Die deed dingen zonder na te denken over de gevolgen van de dingen die je doet.
0: Ja.
1: Dus ja, wel geld. Nou ja, goed.
0: Nou, in ieder geval, als je denkt van het is... Want je hebt het toch naar eer en geweten gedaan.
1: Ja.
0: Dus, maar je wilt het in orde hebben. Dat. Gewoon dingen, dan ga naar het bisdom.
1: En, ja.
0: Of schrijf een briefje en zeg, dit is het probleem en ik wil het graag opgelost hebben. Dan denk ik dat ze de papieren van het huwelijk zullen moeten hebben.
1: Ja.
0: Maar dat kan via Pius 10 waarschijnlijk wel.
1: Ja. Dan de vraag. Goedemorgen. Een vraag voor de Club van Job. Is het geoorloofd om de heilige communie op de tong te ontvangen als er een misdienaar of een leek de communie uitdeelt?
0: Het maakt niet uit wie het uitdeelt. Je kunt altijd de communie op de tong ontvangen. Dat maakt helemaal niet uit. Het is alleen misschien dat die lekenbedienaar er niet op verdacht is. Dat zou kunnen dat je niet precies weet hoe het moet, of althans. Dat is het enige, maar het maakt niet uit voor degene die ontvangt.
1: Ja, dan is dat artikel over een overleden priester, Marcel van 81, die laat plots liefhebbende vrouw kinderen achter. Die persoon zegt, ik wil enkel melden hoe erg het hier gesteld is door onduidelijkheden omtrent aangangers, dat priester moeten huwen. Bisschoppen zijn hieromtrent verdeeld. Moet er geen duidelijkheid aan het woord komen met een christelijk standpunt?
0: Nou, ik heb dit verhaal ook gehoord. Het is een priester uit het bisdom, hoe heet het, daar Limburg.
1: Zeeuws.
0: Hoe heet die? Belgisch Limburg. Nou ja. Nou ja, ik ben even de stad kwijt. Die priester, daar is een overlijdensadvertentie gekomen. En daar stond onder zijn liefhebbende vrouw.
1: Ja.
0: En kinderen en kleinkinderen.
1: Ja.
0: Nou, dat heeft nogal opzien gebaard. Want die priester was nogal gezien in zijn dingen en zo. De mensen wisten trouwens dat hij... Het bisdom heeft daarop gereageerd dat de man altijd gezegd heeft dat hij gewoon het celibaat onderhield.
1: Ja.
0: Dat hij alleen een weduwe in huis had en die weduwe had kinderen. Niet van hem, maar gewoon kinderen van haar overleden man. En dat er geen relatie was verder dan een vriendschappelijke en dingen.
1: Ja, maar mag dat wel?
0: Je mag toch een huishoudster hebben?
1: Ja, maar dat is iets anders. Dat is een andere relatie. Maar mag je een vriendin... Je bent priester, celibatair.
0: Nee, dat mag niet. Als je dus celibatair, een vriendin, nou, zoals ik kan ook een vriend. Heel veel pastoors hadden vroeger een huishouden. Nou, ik zeg het mysterie tussen van de verhouding tussen pastoor en huishouden is veel groter dan het mysterie van het huwelijk.
1: Oh.
0: Ik vond het altijd, als kaplaan vond ik het al. Die deed niks verkeerds, maar die hadden wel... die priesters hadden soms de lasten van het huwelijk en de lasten van het celibaat. Ik vond dat
1: maar daardoor, de parochianen, die dachten altijd dat er wel iets was.
0: Daarom is het natuurlijk de vraag of dit verstandig is.
1: Ja.
0: Of je moet heel duidelijk maken dat dat niet is. Als je dan nog samen op vakantie gaat enzovoort. Ja. Maar fijn. Het bisdom is tegenwoordig naïef. En die zeggen, ze waren geschokt van die advertentie. Want daar suggereert dus anders.
1: Van liefhebbende vrouw, ik denk aan een vrouw. Dat
0: ja, maar wie
1: vrouw.
0: Hebben dus die mensen wel... Dan, als dat zo is, als dat werkelijk zo is... Ja. Dan heeft die pastoor al de zaak bedrogen.
1: Ja. Nou ja, het is jammer. Priester Menne, denkt u werkelijk dat u het innerlijk van mensen kan beoordelen? Enige terughoudendheid zal u sieren en stel jezelf niet boven Paus Franciscus. En als beoordelaar van wat katholiek is. We kunnen zelf wel de catechismus raadplegen en zijn niet geïnteresseerd in kerkpolitiek.
0: Wat zijn dit allemaal voor rare opmerkingen?
1: En dat is, stilte. Ja.
0: Het eerste is... Dat ik niet in het hart, dat kan ik ook niet, maar ik oordeel nooit over het hart van de mensen. Doe ik dat ooit? Ik oordeel over de buitenkant, wat ze doen en wat ze zeggen.
1: Ja.
0: Als ik van Bonnie zeg, dan weet ik niet wat er misschien een heel heilige mens in zijn leven, maar wat hij doet, deugt niet.
1: Ja,
0: dat zeg ik.
1: Ja.
0: Nou, en zo doe ik dat van iedereen, ook van Paus Franciscus. De man deugde niet.
1: Ja.
0: In zijn ambt niet en heel duidelijk. Daar kan ik duidelijk over oordelen als ik gewoon de katholieke maatstaf ernaast leg.
1: Ja.
0: Want die katholieke maatstaf, die is er.
1: Ja.
0: Die zien we in de catechismus, die zien we in uitspraken van concilies en pausen. Dat mogen we wel hebben. We hoeven niet te zeggen het is de paus en daarom kan hij doen wat hij wil. Nee, hij moet dienaar van de dienaren God zijn. Hij moet dienaar van de waarheid zijn. En als je dat niet is, dan mag je kriek op hebben.
1: Ja.
0: Wat is er nog meer? Wat zeggen ze nog meer van mij? Want ik moet me verdedigen.
1: U mag uzelf niet boven Paus Franciscus stellen.
0: Nee, dat doe ik ook niet. Ik ben een heel nederig dienaar van Paus Franciscus geweest. Alleen, ik heb als dienaar kritiek op hem gehad.
1: Ja. En ook dat mensen kunnen zelf de catechismus raadplegen en zijn niet geïnteresseerd in kerkpolitiek. Moeten ze niet luisteren dan?
0: Ja, je hoeft helemaal niet te luisteren naar de Club van Job. Bovendien gaat het meestal niet over kerkpolitiek. Het gaat over de politiek die het gevolg is van een verkeerde geloofsopvatting.
1: Ja. Dat is een opmerking. Er zijn huwbaren en onhuwbaren. Onhuwbaren moeten zich aan God wijden en zich dienstbaar stellen voor God. Staat er niet zoiets in de Bijbel? Mochten alle onhuwbaren zich ten dienste stellen, amai, kerken zouden tegenwoordig priesters te veel hebben. Ik bedoel maar dat visie omtrent seksualiteit erg verloederd is.
0: Ik begrijp het niet helemaal. Begrijp jij het?
1: Nee.
0: Nou, het laatste is, een visie op seksualiteit is natuurlijk tamelijk verloederd. Dat is wel duidelijk zo.
1: Maar ja, waarschijnlijk zegt die persoon, als alle onhuwbaren zich dienstbaar zouden stellen aan God, dan zou er te veel priester zijn. Kan dat?
0: Ja, maar het gaat niet over, het belangrijkste is niet het onhuwbare. Het belangrijkste is het geloof.
1: Ja.
0: En daarna komt pas het onhuwbare. Ja. Dat wil zeggen, er zijn mensen die zich onhuwbaar hebben gemaakt, zegt Jezus. Die uit zichzelf niet onhuwbaar zijn. Het gaat niet over mensen die niet kunnen trouwen of testonozel zijn. Of, daar gaat het niet over. Het gaat over mensen die geloven en omwille van hun geloof zichzelf onhuwbaar maken. Zeggen, wij willen niet trouwen omwille van het Koninkrijk Gods. Ja. En dat is een kleine groep.
1: Ja. Nou, iemand zegt, al 40 jaar hebben wij, Rooms-Katholiek, met Jehovah-getuigen wederzijds respect. Onze gesprekken zijn verheffend.
0: Nou, ik kan het me niet voorstellen. Degene die dat zegt, heeft weinig besef van het katholieke geloof, denk ik. Of een naïeve kijk op de Jehovah-getuigen. Ik ben vernietigend over de Jehovah-getuigen.
1: Ja.
0: Dat is niet zomaar onze christelijke broeders, zijn ze niet. Het is een secte.
1: Nee. Ja, ja. En iemand zegt, als laatste, graag de Postomene, was inderdaad grappig. Een Jehovah-getuige antwoordde met de tekst die volgt op wat gezegd werd. Daar kunnen ze van in de war raken.
0: Wat kunnen?
1: Nou, als je een Jehovah-getuige antwoordde met de tekst die volgt op wat gezegd werd. Daar kunnen ze in de war raken.
0: Wie kan er in de war raken?
1: De Jehovah.

0: Wie kan er in de war raken?
1: De Jehovah-getuigen.
0: Ja, die raakte bij mij een hele tijd in de war. Gewoon omdat ik zei, het klopt niet helemaal, daar staat dat.
1: Ja. Ja. Nou, beste luisteraars, het is tijd om te stoppen. Tot de volgende keer.
2: Dit was de Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, van harte welkom, goede luisteraars, bij de nieuwe editie van Gewoon Katholiek. We gaan beginnen met een gebed, opdat Gods geest ons de goede woorden mogen geven en ook de goede oren, om weer iets te leren van elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Amen. We zullen, omdat het nog juni is, als wij dit opnemen, meteen beginnen met een diepzinnige quote van de heilige paus Johannes Paulus II. Die komt uit 1999, want toen was het 100 jaar geleden dat paus Leo XIII... dus qua naam, de voorganger van de huidige paus, Leo XIV. Leo XIII die heeft in 1899 de mensheid toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Dat was ook wel een reactie op de verlichting. Waarbij, zal ik maar zeggen, het rationalisme, de eenzijdige nadruk op het verstand in het inrichten van het menselijk leven en van het geloof, dat juist ook de aandacht weer voor het hart van Jezus naar voren kwam. En ook na alle oorlogen, alle maatschappelijke onrust, de omwentelingen, om weer stabiliteit en inspiratie aan de mensen te geven, door allen toe te wijden aan het Heilig Hart van Jezus. Johannes Paulus II die grijpt daar 100 jaar later op terug. Dat is eigenlijk ook echt een Heilig Hart paus geweest. En in zijn boodschap toen, bij die viering omtrent het Heilig Hart, zegt hij het volgende. En dat las ik de afgelopen week. In de parochie lezen we telkens een stukje uit deze boodschap van Johannes Paulus II. Bij ons ochtendgebed, daar beginnen we iedere dag mee in de parochie. Eigenlijk hartstikke mooi om zo samen met anderen de dag te starten. En Johannes Paulus II die schrijft: het hart van Christus leert het hart van de mens de ware en enige zin van het leven en haar bestemming kennen. Het Heilig Hart leert ook de waarde van een authentiek christelijk leven begrijpen. Het leert ons te behoeden voor sommige perversies van het menselijk hart en van de kinderlijke liefde voor God in combinatie met liefde voor de naaste. Nou, een typische Johannes Paulus II quote. Je moet hem eigenlijk 3 keer lezen voordat je hem echt vat. Maar ik vond het wel heel mooi, omdat vaak wordt het geloof voorgesteld als iets dat haaks staat op het mens zijn. Geloof zou je vervreemden van je mens zijn. Maar hier zegt Johannes Paulus II, en dat was wel kenmerkend voor hem, dat juist door je geloof

0: geloof, en dan met name ook door de liefde voor het Heilig Hart van Jezus, je mens zijn opbloeit. Dat je tot de ware kern daarvan komt. Dat je daardoor ook behoed wordt voor bepaalde perversies van het hart. Hè, denk aan alle varianten die mensen kunnen toepassen in hun zoektocht naar rijkdom, eer en plezier. Hè, die drie categorieën zijn toch voor ons allemaal blijvend fors. En kunnen ook perversies met zich meebrengen. En daartegen beschermt het Heilig Hart. En tegelijkertijd, dat is dan het laatste dat hij schrijft. Juist door het accent te leggen op het hart van Jezus, voorkom je dat je ook verhardt in je geloof. Maar dat je echt altijd ook de liefde voor de naaste voor ogen houdt. Want die heeft ook een hart. Een hart dat bedroefd kan zijn, beledigd. Verzwakt, et cetera. Dus ik vind dat zelf een heel mooi aspect, wat Johannes Paulus II hier aanstipt, en wat in de maand juni op veel plekken echt gestalte krijgt, ook bij Radio Maria. Dus dat wou ik even hier in het midden gooien, om dit gesprek mee te openen. Ik weet niet wat het bij jullie doet resoneren, als jonge generatie katholieken. Want blijkbaar is het toch niet zo ouderwets, de Heilig Hart devotie, of wel?
1: Ik hoor vooral dit jaar er heel veel over. En ik vind het interessant dat u het zegt, want ik ga dus deze zomer met mijn verloofde ga ik op bedevaart naar Krakau met een grotere groep. En ook naar omwille van Johannes Paulus II en ook van zuster Faustina, bekend van de goddelijke barmhartigheid, waar hier een groot icoon van in de studio staat. Dat zien de luisteraars niet, maar iedereen kijkt er nu heel mooi naartoe. En ook vanwege Maximiliaan Kolbe, de heilige Maximiliaan Kolbe, gaan we er ook naartoe. Maar het Heilige Hart zal er ook wel redelijk centraal staan op een aantal dagen in Krakau. En in de eerste aflevering heb ik ook over Krakau gepraat. En dat was toen een wat minder positief daglicht. Maar ik heb er heel veel zin in. Dat is een beetje hoe wij onze vakantie door gaan brengen. We zijn officieel nog niet getrouwd. Dus dan moeten we nog apart slapen. En dat maakt dan nog niet uit. Daar hebben we heel veel zin in. En daar ook iets heel moois bij. Want we waren afgelopen zaterdag hadden wij een soort voorbereidingsdag. Dat was in Roermond. En daar was het zo dat er een schema lag. En op dat schema daar mocht je invullen van ik kan de mis dienen en ik wil dat graag doen op die dag. En er waren een aantal mensen die waren dan vrienden van elkaar. Of twee broers die er met elkaar in doen. Zeiden ja, zullen wij dan die dag pakken? Ja, het is goed. En ik had het allemaal fotootjes van het schema gemaakt. En dus onthouden op welke dag wij de mis gaan dienen in de kathedraal van Krakau, waar Johannes Paulus II dus
0: aartsbisschop is geweest.
1: Dus, en ik zei tegen Stef, die jongen die naast me staat, Stef, als je luistert, hallo. Ik zeg, jongen, de 29e is nog vrij, zullen wij dat doen? Dus ik mag de mis gaan dienen in de grote kathedraal van Krakau. Dus dat vind ik wel heel gaaf. Dat is een beetje, want ik dacht, ja, ik gooi hem er toch maar even in. Ik moest ineens denken aan mijn aanstaande vakantie.
0: Ja, zeker. En ook voor sommigen is het devotie tot de goddelijke barmhartigheid iets vertrouwder. Hij heeft ook de laatste decennia veel aandacht gekregen, mede door Johannes Paulus II. Maar het is eigenlijk helemaal compatible met de Heilig Hart devotie. Want het is het Heilig Hart dat de bron is van de goddelijke barmhartigheid. Het is een accentverschil, maar wel eigenlijk diezelfde stroom. En zelf ben ik pastoor geweest in de Margrietha Maria à la Coque kerk in Tilburg. En dat is de heilige bij uitstek die ook verschijningen heeft gehad van Christus, waarbij hij zijn hart toonde. Ja. En dat is eigenlijk zelf wat ik zelf ook wel een verrassend aspect vind van die heilig hart devotie. Namelijk dat Jezus niet van beton is. We gaan soms met hem om alsof hij van beton is. Dat wil zeggen, maakt niet uit. Hij kan er wel tegen. Hij kan toch alles. Hij verandert het wel als hij wil. Nee, Jezus heeft een hart. Een hart dat lief heeft, maar dus per gevolg bedroefd en beledigd kan worden. Dus dat is eigenlijk een kwetsbaar aspect van het geloof in deze heilig hart devotie. En dat heeft tegelijkertijd ook iets moois. Een hart kan gekwetst worden, het hart van Jezus ook. En daar wil je iets tegenover stellen. Hè, dankbaarheid, respect, liefde, et cetera, Max.
2: Het kan ook wel een ander perspectief geven op onze omgang met zonde. Hè? Want op elk moment dat wij zondigen, dat wij dus dat heilig hart eigenlijk kwetsen. Hè? En heel vaak zijn we daar niet van bewust. Maar het is uiteindelijk wel de uitwerking daarvan. Hè? Dat wij het hart van Jezus kwetsen. Met onze zondes, met onze gebreken.
0: En dus ook weer terug moeten naar dat hart om genezing te vinden.
2: Vertrouwend.
0: En dat kan altijd. He, dat is het mooie ook. Jezus is weliswaar niet van beton, maar zijn ontferming is wel eindeloos. He, dus ieder die tot hem nadert, die is welkom. Met zijn hart.
2: Met als uiteindelijk doel ook transformatie van ons eigen hart.
0: Precies, dat is ook het gebed. Jezus, zachtmoedig en nederig van hart, maak ons hart gelijkvormig aan uw hart.
2: Dat is een refrein. Dat is wel een menselijke opgave.
0: Ja, maar wel ook tegelijkertijd een menselijke opgave. Want het Heilig Hart is het symbool van de menselijke liefde van Christus. We geloven echt dat hij volledig mens was. Als zoon van God. En dus ook echt een menselijk hart had. Waardoor ook de goddelijke liefde vanuit de ene persoon stroomde. Maar ook menselijke liefde. Er is een stroming geweest, het monotheletisme. Die leerde lang geleden, als zou Jezus maar één wil hebben, bijvoorbeeld. Nee, heeft de kerk geleerd. Jezus heeft echt een menselijke wil. En de wil als zoon van God. En die waren volmaakt één. Hè? Dus geen onderscheid. Maar wel alles wat de mens heeft, heeft Christus ook. Dus ook een hart. En dus ook dat je hart wordt, net als hart van Jezus. Dat is geen vervreemding van je mens zijn. Of dat je een soort superman of supervrouw moet worden. Maar degene die je ten diepste bent.
2: Was dat niet het concilie van Chalcedon? De vereniging van Christus.
0: Die gaan we even opzoeken. Ik ga het opzoeken.
1: U merkt waarom Max nog een aflevering terug mocht komen, mensen. Goed gedaan. Onze wandelende encyclopedie op het moment dat Alexander afwezig is. Dus Max, ik heb jou vaker horen spreken over verschillende concilies. Maar jouw favoriet is volgens mij die ene waar Arius op zijn bakkers getimmerd wordt. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Oh, ik dacht nog wat over het Heilige Hart hadden.
1: Ja, maar goed. Dat mag ook voor mij op doorgaan hoor. Maar ik dacht, misschien vind je dat leuk. Maar...
2: Nee, ja, ik denk, we blijven nog even bij het punt van het Heilige Hart.
1: Doen we dat? Okay. Vertel.
2: Vertel.
1: Ja, vertel. Ja,
2: We hadden het dus over de transformatie van ons eigen hart.
1: Ja.
2: In vereniging met het hart van Christus. Alleen ik vraag me eigenlijk af, hebben wij eigenlijk wel door wat die heiligheid van het hart van Christus is? Hebben wij dat wel door?
1: Dat vraag je aan mij.
2: Ik vraag eigenlijk algemeen. Heb jij het wel eens door? Oh, jij doet niet mee.
1: Nee. Tom zit hier aan de knoppen, maar hij mag best wat zeggen, mensen.
2: Tom doet mee, dat is gezellig.
3: Ja, dag lieve mensen thuis. Ik zit toevallig aan de knop hier vanavond. of we dat doorhebben van hoe immens heilig Christus hart is.
2: Ja, want we hadden het net over bijvoorbeeld dat als wij zondigen, dat wij dat hart pijn doen. Maar dat we ook weer terug kunnen naar datzelfde hart in de barmhartigheid.
1: Ja.
2: Ik spreek vanuit mijn menselijk perspectief. Ik vind het vaak moeilijk om vergeven te zijn als iemand mij gekwetst heeft. Mm. En toch, Christus vergeeft ons als wij hem kwetsen. En dat laat dus die heiligheid zien van dat hart. Maar hebben wij dat wel door? Dat is dan de vraag.
1: Doorhebben, ja. Kunnen beseffen, nee, denk ik. Ik denk dat het beste is. Van je, het is net als dat hoe ik heel lang over de Eucharistie heb gedacht. Zo van, ik wil dit wel geloven, maar ik kan het me niet beseffen. En dat maakt het moeilijk.
2: Ja, dat het niet landt.
1: Dat het niet landt, inderdaad. Ja, ik denk dat het een beetje is wat dit betreft. Hoe denk jij hierover, Arvid? Want je zit er zo lekker stil bij. Vertel Tom, ja nee, absoluut.
3: Wat de vraag die je me net stelt.
1: Nou, eerst Tom, ja nee, ja.
3: Ja, ik heb daar heel lang heel moeilijk gevonden, inderdaad. Een soort van abstractie was dat voor mij. Ik vond het lastig om me dat voor te stellen. Ik heb op een gegeven moment, heeft Therese van Lisieux, die heeft het over de brandende oven van Gods liefde. En dat vond ik wel heel mooi. Hè? Dus dat je eigenlijk gewoon jezelf daarin kan werpen, zeg maar. Hè? Dus dat je gezuiverd wordt in die oven. En dat vond ik wel een heel mooi beeld. Hè? Dus je kan het gewoon omarmen. Ook al begrijp je het niet helemaal, kan je het helemaal niet doorgronden. Of vind het abstract of moeilijk. Ook als je dan zeg maar, de goddelijke barmhartigheid ziet. Die hele liefdevolle blik. En denk van, het is echt zo van, ja, jump in here, what is great. So.
1: Ja, dat is
2: ja. We begrijpen het niet, maar we vertrouwen er wel op.
3: Het nodigt denk ik heel erg uit. We hebben een heilig hartbeeld bij ons pal voor de deur staan, op ons pleintje. En wij zien naar zijn heilig hart, er staat onder in hele grote letters, Christus, of ik ben koning. En ik vroeg me ook af, misschien kan de pastoor daar iets over vertellen, van of er een verband bestaat tussen zijn koningschap en zijn heilig hart. Want dat lijkt daar wel zo te zijn, zeg maar.
0: Ja, ik denk nou aan de privatie van het hoogfeest van Christus koning. Hij is koning van liefde en vrede. Dus juist ook de vele oorlogen en spanningen in de geschiedenis, die hebben er ook toe geleid dat dat koningschap van Christus benadrukt is, maar dan onder het perspectief van liefde en vrede. Hij is een koning die het verschil maakt. Die dingen niet beslecht door te vechten, maar door mensen innerlijk te veranderen. Dat is dan het geheim. En ik denk ook dat heel veel mensen wel geloven in God, maar eigenlijk op afstand blijven omdat ze denken dat God te streng is. Dat is toch wel een ding. En daarom is die heilig hartdevotie ook zo mooi, omdat het zo menselijk is en zo uitnodigend. Iemand staat daar met zijn armen open en met zijn hart open. Dat trekt aan. Meer nog misschien dan de onzichtbare vader. Die allen zal oordelen. Dus inmiddels heb ik ook Max gelezen dat er maar liefst 2 concilies voor nodig waren om het monotheletisme te veroordelen. Jawel, het is een hardnekkige dwaling. Het Lateraanse concilie in de 7e eeuw en het 3e concilie van Constantinopel. Dus dat was echt wel een ding. Uiteindelijk onder paus Honorius is het beslecht en is de leer helder geworden. Dus dat was even een zijweggetje. Remo, jij had het ook al eventjes over een reis die je gaat maken naar Krakau.
1: Zeker.
0: Dat doet mij eigenlijk de vraag stellen. Mannen, bestaat er zoiets als een katholieke vakantie? Of is dat gewoon net als voor gewone mensen? Zijn er katholieke elementen die in de vakantie goed bevallen zijn? Of waar je wat op wilt gaan toeleggen? Ikzelf ben niet zo'n goed voorbeeld, want ik heb ieder jaar een oude mannenvakantie. Dat noem ik altijd zo. Ik ga met collega's in een huisje zitten. En ieder jaar hebben we minder uitstapjes. En sinds kort is het zelfs de uitdaging, komt er wel een uitstapje? Dus maar wat we wel doen, is de mis en dergelijke. Dus, maar voor velen zou dat echt zo saai zijn dat ze na dag 2 al gillend wegliepen. Maar kun je een leuke vakantie hebben met katholieke inhoud of katholieke elementen? Wat denken jullie?
4: Volgens mij was er ook nog een vraag over wat ik over het Heilig Hart dacht. Maar dat kunnen we ook later.
0: Sorry. Ja, je mag het even. Ik ook met mijn bruggetjes. Maar ik sla gewoon een brug over Arvid heen.
4: Ja, dat is goed.
0: Hij is terug. Hij is
4: dat
0: terug.
4: Is prima. Ja. Ja. Het liet dan in ieder geval een nederigheid. Dan moeten we meer bidden. Nee, maar nog even kort over het Heilig Hart. Wat werd mij net gevraagd. Ik bid dat dus elke avond, heb je zo'n gebed, toewijding van het huisgezin aan het Heilig Hart. En dan hebben wij zo'n beeld, dat is eigenlijk een oud gebruik, dat je in je huiskamer zo'n Heilig Hart beeld hebt. En er zit dan zo'n gebedskaartje bij van een toewijding. En dat is eigenlijk mijn devotie tot het Heilig Hart en mijn relatie daartoe. En ik vind het een heel mooie devotie. Ik probeer ook regelmatig de litanie te doen. En dat kan ook echt je hart voor verzachten. Dus dat is sowieso een aanrader om regelmatig te bidden. En dan over vakantieplannen. Ik denk dat het vooral mooi is om naar een plek te gaan waar je dagelijkse mis hebt. De mogelijkheid om dagelijks naar de mis te kunnen gaan. Niet dat je elke dag hoeft te gaan, maar als je dan toch naar een stad gaat of zo, dat je van tevoren even kijkt. Van, is hier een kerk met een dagelijkse mis, aanbidding? Kun je zelfs biechten daar of zo? Dat je gewoon eventjes research doet van, zijn de sacramenten ook hier? Want je gaat op vakantie en zeker op zondag wil je ook een goede mis hebben, denk ik. En zorg dat dat er is. Dat je allemaal niet op het laatste moment nog hals over kop op Google Maps zitten zoeken als een gek.
1: Ja, zaterdagavond stress Google op vakantie. Ja, we zijn er allemaal geweest.
2: Met een mes in the area.
1: Ja, precies. Dat is echt zo.
0: Ja, maar je kunt misschien ook wat taken verdelen in het gezin. Hè? Goh, ga jij eens kijken of je kunt achterhalen hoe het zit met de kerk daar en daar. Iemand die bijvoorbeeld wat intenties bedenkt voor de reis die je meeneemt. Hè? Je kunt er ook samen echt naartoe leven. Iemand anders nog elementen waar die aan denkt bij katholiek en vakantie?
2: Ja, ik heb zelf bij mijn eigen, als ik een vakantie heb, dat ik er eigenlijk beter uit moet komen dan dat ik erin ga. Het heel veel mensen die gaan op vakantie en gaan dan bijvoorbeeld vooral van onze leeftijd, hè, wat jongeren, die gaan dan hun kop eraf zuipen, zeggen ze dan. En dan
1: Mallorca stuk in de kraag. Ja,
2: ja, alles doen wat God verboden heeft.
1: Verschrikkelijk.
2: Maar ja, daar kom je niet beter uit dan je erin gaat.
0: En ook niet blij.
2: Nee.
0: Stoerder misschien, maar ook ontgoocheld en gebroken, et cetera.
2: Ja, we mochten het niet meer over seksdingen hebben, dus dat we dan over stil zijn. Maar.
0: Ja, zeker. Heel stilletjes.
2: Ja. Maar ja, je moet een vakantie hebben waar je beter uitkomt. Hè? En wat Arvin ook aanhaalde over een dagelijkse mis. Of iets devoots. Hè? Een bedevaartsoord. Of een bepaalde gebedsvakantie. Ik zelf ben fan van retretes als vakantie. Maar dat is dan persoonlijk. Hè?
0: Mm-hmm. Waar ga je dan naartoe?
2: Dat verschilt dan per keer. Maar ik ben bijvoorbeeld Pas in Solem. Pas.
0: Oh, ja. Het Solem.
2: Solem geweest, ja.
0: Oh, het grote moederklooster van de Benedictijnen.
2: Ja, bakermat van het Gregoriaans.
0: Ja.
2: Dus nou, dat was mooi. En dat is een hele vruchtevolle vakantie. Ja, daar kom je beter uit als je erin gaat. En ik denk een vakantie, hè, dat moeten wij door opgeladen raken. En ook een stukje reflectie, hè, dat we uiteindelijk ook in plaats van meer energie ook als een beter persoon eruit komen.
0: Ja.
2: En een retraite is daar een mooi voorbeeld van, maar ook wat af en halen, hè, dat toch wel een bepaalde bewustzijn van je geloof op je vakantie.
3: Max, dan ga je, als het vrij mag zijn, dan ga je vol voor God eigenlijk in de vakantie. Ja. Ik denk dat heel veel mensen die hangen toch een beetje de toerist uit stiekem, hè, of ze gaan toch even lekker op het strand liggen. Als ze dan een heiligdom bezoeken, zo denken ze na zo, nou kunnen we een ijsje pakken. Hè?
4: Ja.
3: Snap je wat ik bedoel? Dat is nogal een verschil van wat jij zegt en wat mensen onder vakantie verstaan, denk ik, doorgaans.
2: Ja, het is ook van waar leg je prioriteiten? Ik denk een heel devoot katholiek, die legt zijn prioriteiten ergens anders dan iemand die dat een beetje lauw is.
0: Een lauwe katholiek zal ook een lauwe vakantie plannen, waarschijnlijk. Dit is vrij helder. Maar eigenlijk het woordje vakantie komt van vacare. Vacare Deo. Dus leeg worden voor God. Dat is eigenlijk wel mooi. Kijk, 50 jaar geleden was vakantie nog helemaal niet zo'n ding. Sommige mensen hebben nu ook zo'n hooggespannen verwachting van vakantie. Alles wat ik misgelopen ben aan geluk dit jaar, moet ik compenseren in mijn vakantie.
3: Dan 7 keer, hè?
0: 7 keer.
3: Per jaar.
0: 7 keer per jaar. Ja, diegenen die het kunnen betalen, die kunnen dat misschien doen.
3: Mensen die het onderwijs zijn.
0: Maar inderdaad, het is interessant wat Max zegt. Je kunt het. Kijk, vakantie is natuurlijk ook wel een beetje om uit te rusten, denk ik. Dat is wel goed. Maar dat is meer dan slaap. En niks doen. Je kunt ook inderdaad terug naar de bron. Waar je door opgeladen wordt. En inderdaad, als je het goed doet als katholiek, je bent ook mens, dan kom je weer opgeladen terug van je vakantie. Ja. Dat is eigenlijk toch het mooiste. En
1: Monseigneur van den Hout, die zei vorig jaar op het begin van de bedevaart, een bedevaart ofwel pelgrimage is eigenlijk een perfecte combinatie tussen retraite en vakantie in, als het ware.
0: Ja.
1: En dat vond ik wel een hele goede woord om daar ook in mee te nemen. Kijk, je kan inderdaad zoals Max heel gewoon meteen het klooster induiken en op retraite gaan. Dat is heel goed. Je kan ook inderdaad je kop eraf zuipen in Mallorca. Raad ik niet aan. Niet uit ervaring overigens. Maar ik raad wel aan mensen van probeer het allemaal een keertje uit. Kijk op bij je past. En de pelgrimage is zeer aan te raden als tussen haakjes vakantie en inderdaad een retraite tussendoor. Dus zoek een goede en dan heb je iedere dag meestal de mis. En dan wordt er ook aandacht aan het geloof besteed. Maar dan heb je ook af en toe nog de ruimte om de stad in te trekken. En dan heb je de een die zal die zal inderdaad, als je in Rome bent, alle kerken gaan bezoeken. Nou, dan ben je al even bezig trouwens. Maar die gaan heel veel kerken bezoeken. En de anderen die denken dan bij zichzelf, nou, we hebben de mis gehad. We hebben onze catechese gehad. En nou gaan we het terras op en dan gaan we eens even flink mensen kijken naar Rome. En beide kan je doen. Maar je hebt in elk geval een beetje al aan het geloof besteed. Dus wat dat betreft moet dat natuurlijk ook aanmoedigen. Of niet meteen hier een soort praatkamer.
0: Niet meteen van de volmaakte pelgrim te zijn.
1: Nee, en je hoeft ook niet hier een praatkamer van de katholieke Taliban te zeggen met je moet alleen maar in de kerk zitten. Maar dat... het is wel aan de... Ja, ik kan een pelgrimage aan iedereen aanbevelen. Maar goed.
2: Heb je een specifieke pelgrimage die je aanbeveelt? Iets wat jou echt heeft geraakt?
1: Die mij echt heeft geraakt. Ik ben 2 keer in Rome geweest vorig jaar. Beide hebben mij geraakt op een andere manier. De eerste, dat was met de parochie, met kaplaan Gideon van Meteren. De parochie van Gelderop, Hezen, Mierlo. En daar... dat heeft mij geraakt omdat het met mijn eerste... pelgrimage was die ik dan ging maken. En nou ja, ik weet nog dat op een gegeven moment dat we met 1500 Nederlanders in de Sint-Pieter stonden voor een mis in het Nederlands, in het Vaticaan. En dat daar kardinaal Eijk, die kwam toen door het gangpad heen en die keek mij recht aan en die sloeg toen zo'n kruis met een zegen. En dan dacht ik, terwijl Vlam van Liefde op de achtergrond speelde. Wat een banger is dat trouwens overigens geweest. Breng hem terug. Maar dat was zo'n bijzonder moment. Ik vond het heel mooi en dat is me altijd toch wel bijgebleven. Dat is een van de mooiste missen die ik ooit meegemaakt heb.
2: Hoor ik je nou een kardinaal van Eijk fanboy?
1: Ja, nou ja, als hij luistert, hallo, ik ben fan, prima. Maar in elk geval, dat was het moment. Ik had nu toen nog wel een beetje de hoop dat ik dacht, want het was toen in pausloos Rome. Want toen was de nieuwe paus nog niet verkozen en de oude paus was toen net overleden. Sterker nog, wij waren aangekomen op het moment dat Trumps vliegtuig net vertrok terug naar Amerika vanwege de bruiloft. De begrafenis. Zou knap zijn. Maar en mijn tweede pelgrimage, die raakte me op een heel andere manier. Ik zal een beetje sneller gaan, anders had iemand het tijd meer, maar dat was namelijk omdat het juist met de jeugd was en dat daar dus dat je echt met mensen van je eigen leeftijd je geloof zo goed kon beleven. En dat je ook echt gewoon, dat niemand het raar vond, dat je dus even pauze nam van je vakantie om even te biechten. Even de rozenkrans te bidden. Sterker nog, mensen deden mee. Als ik zeg maar op vakantie ga met weet ik veel wie, gewoon rende mensen van mijn opleiding, dan zei ik, ja jongens, hartstikke leuk. Maar ik moet wel naar de kerk morgen. Dus, en dan zeg ik, maar dan ging je ja, om 4 uur de club uit, bijvoorbeeld. Maar dan ging je ging je de volgende ochtend in de kerk zitten en hun lagen daar nog als een stel zombies te kreunen in bed, weet je wel. En dan kwam je terug om 2 uur en dan lagen ze daar nog steeds. Maar dat is zeg maar een groot verschil. En op zo'n pelgrimage heb je dat niet. Er heeft iedereen die passie dat je denkt van, oké, ik ben hartstikke moe en ik heb gisteren tot 3 uur op het terras sigaren met de pastoor zitten doen op het terras. Pastoor van Veldhoven, als u het luistert, was hartstikke gezellig. Maar in elk geval, je hebt toch wel die drang met z'n allen om je bed uit te komen naar de mis toe te gaan. En iedereen respecteert elkaar, iedereen laat elkaar zijn waarde. En het is ook heel normaal om te zeggen, ik wil graag even bidden, kun je meedoen. En dat doet iedereen ook. Max, jij is met je hand omhoog.
2: Ja, zo te horen, de devotie was dus best wel hoog.
1: Zeer zeker. Ja, absoluut.
2: Dat lijkt me ook wel fijn, weet je, als katholiek, dat mensen ook om je heen zijn met een hoge devotie. Want ik heb ook wel eens een keer verhalen gehoord van mijn opa en oma, die dan wat minder devoot zijn. En hoe hun dan op bedevaart gingen. Toen gingen ze naar Santiago de Compostela. Mm-hmm. En ik snap dan wel dat als je een devote katholiek bijvoorbeeld bij zo'n groep bij zit, die daar meer heen gaat om de... dan ga ik mooi even kijken. Mm-hmm. Dat het dan zo'n pelgrimage heel anders voelt.
1: Ja.
2: Dus ik vond het wel mooi om te horen dat die groep van jou zo devoot was.
1: Zeker. Zijn er nog plekken waar jullie, want we zitten hier met z'n 5 in het stuur, zijn er nog plekken uit devotie waar jullie een keer naar op vakantie zouden willen? Of ja, op pelgrimage. Ik zou zelf nog wel een keer naar San Giovanni Rotondo willen.
0: Pater Pio
1: inderdaad. Mm-hmm. Dat zou mij heel erg mooi lijken. Maar ik was benieuwd of jullie ook zoiets hebben waarvan je denkt, dat wil ik nog een keer meemaken en gezien hebben en aangeraakt hebben, weet ik veel wat allemaal.
2: Jeruzalem.
1: Ja,
2: Jeruzalem.
1: De kruistocht schrijven weer.
2: Constantinopel.
1: Katholieke Taliban.
0: Constantinopel wil ik ook nog graag.
2: Die wil ik ook nog even Byzantium. Terugpakken. Sorry.
0: Ja, heel mooi.
1: Ja. En andere. Toen was stil.
3: Ja. Ik ga van de zomer naar Fatima.
1: Kijk.
3: Daar ben ik nog nooit geweest.
0: Aan Maria verschenen is aan de herderskinderen.
3: Ja, dus mijn vrouw die is... onlangs is de eerste communie gedaan. En de vormsel ontvangen.
2: Deo gratie.
3: Dus, ja, zeker. Ja. En, dus die, ook wel, die zat ook heel erg, heeft haar hart allemaal opengezet daarvoor.
1: Mooi.
3: En ja, op advies van de pastoor ben ik een boek aan het lezen over 100 jaar Fatima. En dat is nogal, ja, dat is nogal intens wat daar gebeurd is. Mm-hmm. Dan ga je ook al, ga je volgens mij ook wel geloven op het moment dat je dat gelezen hebt. Dat is echt, echt bijzonder.
0: En in welke maand gaan jullie?
3: We gaan in augustus.
0: Wel superheet.
3: Ja, dat, ja, wees, dat weet ik. Ik heb ook een, ja, echt een hekel aan
0: veel zonnebrandcrème, dus, petjes, ja, water, et cetera. Ja, ik, ja, ben er ook één keer geweest. Er zijn daar zelfs dan bomen die spontaan in brand vliegen, ja, hè, in Portugal.
3: Ik was zelf eigenlijk gewoon van plan om richting Schotland te gaan. Maar als dan jouw vrouw die helemaal gewoon super vurig is voor het geloof, dan ja, maar Fatima wil, dan moet je. Ja, dan ga je niet...
0: dat is waar.
3: Dan moet je mee.
1: Ga je op je knieën de tocht doen?
3: Ik denk dat dat een logisch gevolg is, ja, van de aanwezigheid van Fatima.
0: Max, heb je geen beschermers voor Tom? Die van deze?
2: Ik heb er genoeg.
0: Goede
2: vento's heb ik.
3: Ik vertrek de voet en kom op mijn knie aan.
1: Ja, heel goed. Heel goed.
2: Ja, met eelt op je knieën komt hij terug.
1: Jazeker, ja.
2: Ik heb eigenlijk een vraagje. Misschien weet u dat, pastoor. Zijn er bedevaartsorden in Afrika? Ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord.
0: Ja, maar... zeker. Ik zit even te denken. Ja, je hebt Oegandese martelaren. Ja, dat is bijvoorbeeld dan een plek voor een bedevaart.
3: Dat is die vrouw van Kiki, hoe heet dat ook?
0: Kyoto, dat is de Japan, toch?
3: Nee. Je hebt toch ook in met de Hutus en Tutsis, is dat ook voorspeld, toch? Ons lieve
0: vrouw. Zo. Ja. Dus dat zouden we eigenlijk moeten vragen aan kardinaal Sarah. Onze Afrikaanse kardinaal.
2: Zullen we hem uitnodigen een keer?
1: Oh, die komt wel.
0: Je kunt hem misschien een keer mailen of vragen.
1: Ja, wel.
2: Dat daagt me niet uit.
3: Ja. Ja. Heel Noord-Afrika is denk ik wel één groot bedevaartsoord, toch? Of niet?
0: Mm-hmm. Ja, maar er is ook veel kapot gemaakt. Ja. Bijvoorbeeld, je kunt niet meer iets zien van Augustinus. Nee. Hè, die leefde in Noord-Afrika, was allemaal weggevaagd. En,
2: dat is een goede plek voor een kruistocht.
0: Kijk, je hebt Afrikaanse heiligen, dus dat geeft automatisch al bedevaartplekken. Hè, waar mensen dan naartoe gaan. En, maar wat ik zelf van Afrika het meest indrukwekkend vond, was de ongerepte natuur. Ik heb nog nooit zo'n immens... met sterren bezaaide hemel gezien, nachtelijke hemel.
1: En waar was dat in Afrika?
0: Dat was in Kenia.
1: In Kenia?
0: Ja. Ja. En
2: wat doet dat dan met je geloof als je dat zo ziet?
0: Ontzag. Besef van nietigheid, maar tegelijkertijd van dankbaarheid. Want jij mag er ook zijn in dat grote geheel. Ja, en wat heel mooi is van Afrika, ik kan sowieso iedereen aanraden om een keer naar Afrika te gaan. Omdat je daar ook een hele... een dynamische kerk hebt. Dus de liturgie, daar word je zo in meegenomen. En ja, dat is anders dan bij ons. Maar het is wel prachtig. Ik heb prachtige missen gehad daar.
2: Is dat dan ook heel devoot?
0: Heel devoot, absoluut. En veel zang. Bij ons zijn de missen vaak toch praatmissen. Maar dat is daar echt van begin tot het einde gezongen. En de ontmoeting daarna, dat mag ook uren duren. Dus dat is wel eventjes een shock als je dan in Nederland komt. Uh-huh. Dan merk je eigenlijk pas hoezeer wij,
2: saai wij zijn.
0: Stervend zijn in bepaalde opzichten. Hè?
3: En hoe fantastisch ons openbaar vervoer is.
0: Zij moeten lopen naar de kerk, soms 40 kilometer.
3: Ja, precies, ja.
0: En dan lopen ze naar de mis.
3: Ja.
0: En wij vinden 4 kilometer soms al te veel.
2: 100 meter worden straks.
0: Voor sommigen al te veel. Ja,
1: ja, inderdaad. Ja. Ja. Ja, ik zat inderdaad toen we bezig was al te denken van... nou, als kardinaal Sarah komt te overlijden en zou heilig verklaard worden... dan wordt dat een bedevaartsplek in Afrika. Dus dat,
0: ja, zou kunnen. Zou kunnen.
2: Waar zit de kardinaal Sarah eigenlijk?
0: Dus in Rome.
2: Je kon net zeggen.
0: In Rome.
1: Ja, dat klopt, maar ja, hij komt toch uit Afrika.
3: Het schijnt ook een bedevaartsoord te zijn, inderdaad.
1: Ja, inderdaad.
2: Dat wist ik nog niet.
1: Maar ik bedoel, Perke Donders is geboren in Tilburg en ligt nu in Suriname. Ja, dus wat dat betreft beide. Ja, Paramaribo. Inderdaad, ja. Is beide. Dat, voor de mensen die luisteren, bid een keer voor dat Perke Donders heilig mag worden. Want dat wordt wel eens tijd. Dus,
0: ja, maar ik zeg altijd, gebeurt als de Tilburgers voor heiliger worden.
1: Ja, dat is wel waar. Ja.
0: Dat scheelt, hè, want hij is een Tilburger. En, ja.
2: Dat is vaak moeilijk volk.
0: Quid pro quo. Perke zal ook denken, fijn, maar...
1: Max vindt nu... zeg nu kruistocht naar Tilburg. Ja. Is een eenmans kruistocht niet gewoon een soort verkapt terrorisme op een goede manier? Maar...
2: Het is maar net hoe je het benadert.
1: Ja, dat is waar.
2: Als de uitwerking maar goed is.
1: Hoe gaan we een kruistocht naar Tilburg organiseren? En als de AIVD meeluistert, dat mag. Maar hoe gaan we een kruistocht naar Tilburg organiseren?
0: Nou, naar het Pierke Donderspark, denk ik.
1: Ja, bidden.
0: Dat is heel mooi. Daar is een geboortehuisje. Mm-hmm. En een kapel. En een mooi park dus met een kruisweg.
3: Kun je met je op je knieën met de rozenkrans dan een keertje rond?
1: Strak.
2: Ja, door Tilburg. Ja,
3: dat is wel een kruistocht.
2: Maar moet je wel uitkijken voor alle regenboog.
0: Nou, en dat is natuurlijk ook zo. Mensen die niet op vakantie kunnen, zijn blij met plekken dichterbij. Destijds is ook in de Heilig Land Stichting het halve Heilige Land nagebouwd.
1: Ja.
0: Zodat mensen niet helemaal naar Jeruzalem hoefden en naar het Heilig Land en toch iets daarvan konden beleven dicht bij huis. Dat is mooi. Hè, tegenwoordig kan iedereen bijna reizen, maar goed. Dus die plekken, die zijn er ook. En,
1: de Basiliek in Oudenbosch.
0: Basiliek in Oudenbosch, heel mooi. De kleine Sint-Pieter.
1: Zeker.
0: Ja,
3: precies. Eerste Loerenschot geweest, niet zo lang geleden.
0: Meersel Dreef? Gent.
3: Ja, dat is de allereerste Loerenschot.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel leuk van de vakantietijd. Dagtripjes.
1: Ja.
0: Dus, er is ontzettend veel moois ook dichtbij te zien. Ik ga weer met mijn broer en mijn zus in augustus naar Parijs op en neer. Een dagje. Dan gaan we naar Rue de Bac. Ook een hele mooie verschijningsplaats, gerelateerd aan de wonderdadige medaille. Catherine Labouret, die daar van Maria een mooie boodschap kreeg, die alle mensen wilde beschermen die aan haar onbevlekte hart waren toegewijd. Maar we gaan ook naar Notre Dame weer. En, dus daar kijk ik ook naar uit, gewoon een dagje.
3: Gaat u ook wel eens te voet, echte voettochten maken ergens heen? Of heeft u daar helemaal geen tijd meer voor?
0: Na 10 kilometer krijg ik altijd spijt.
3: Echt waar?
0: Dus, en dat weet ik van mezelf. Dus
3: na 20 neemt de vreugde weer toe.
0: Mooi. Maar hoe oud ben jij?
2: Is dat niet een goede voor de heiliging?
0: Als ik echt uit de rails vlieg, dan wil ik wel een keer lopen naar Compostela.
3: Smart bijvoorbeeld, toch? Dat is prachtig. Arvid mede georganiseerd.
1: Zeker.
4: Ja, ons smakt toevallig. Remer was er ook bij. Maar daar hebben we het volgens mij al een keertje over gehad hier. Maar dat is heel mooi. Inderdaad, 2 dagen wandelen. En offeren, rozenkrans bidden. En samen zingen.
1: Mijn enkel is geofferd. Dat weet ik, dat weet ik wel.
4: Oh. En dat was ook in Nederland. Hè?
1: Zeker.
4: Dus naar Heilige Jozef, bedevaartsoord. In Nederland zit vol met kapelletjes. En van allerlei dingen. Lourdes, grotten. En ik zat net zo ook zo te denken. Maar ik dacht, ik laat jullie lekker kletsen. Maar ik zat net ook te denken van... wat ik wel interessant vind is... De kerk hoort ook echt bij vakantie. Ook bij atheïsten. Die gaan altijd even in Frankrijk naar een kerk naar binnen. Dat is echt het moment. Het moment dat ze in de kerk komen.
1: Ja.
4: Dan zijn ze in Frankrijk even kaarsje opsteken. Of even naar, ze gaan naar een of andere stad toe in de middle of nowhere. En er is dan het enige wat daar is een kerk. En dan gaan ze toch naar die kerk toe. Het is ook een soort van toeristische trekpleister. Dus dat is ook weer een aanrakingspunt voor mensen met de kerk. Dus die vakantie, hè, waar we het in eerste instantie over hadden. Ondertussen wat meer over bedevaarten, maar... ik vond dat ook een leuk fenomeen of zo. Van kerk en vakantie hoort echt bij elkaar.
1: Ja.
4: En ook voor mensen die normaal dus nooit in de kerk komen.
1: En dan komen ze terug op werk en dan zeggen ze... Ja, ik heb helemaal niks met geloof, maar toch even kaars aansteken.
4: Ik vind ze toch mooi.
1: Ja, precies. Ja,
4: dan zeggen ze, ja...
1: Geur me nooit.
4: En ja, misschien heeft het toch nog een effect of zo. En onze oma, en dan krijg je hele verhalen.
1: Ja. Dan steken ze een kaarsje aan, dan gaat in één keer alles goed in het leven. En dan zeggen ze, je weet niet of het iets doet, maar ja... dat is echt veel zulke gevallen. Dus dat. Ik zit een beetje mijn schuin ook naar rechts te kijken. Hoeveel tijd hebben we nog?
3: Ja, ik zat dus inderdaad naar het kijken. Ik denk ongeveer 1,5 minuut nog.
1: We zijn zo lekker bezig.
0: Dan gaan we snel de litanie van het Heilige Hart bidden.
1: Helemaal goed.
3: Kijk.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
5: Christus, aanhoor ons.
0: God, hemelse Vader.
5: Ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld.
5: Ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest.
5: Ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus. Jezus, Zoon van de eeuwige Vader.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus door de Heilige Geest in de schoot van de Moedermaagd gevormd.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, wezenlijk verenigd met het woord van God.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, oneindige majesteit.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heilige tempel van God.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, woontent van de Allerhoogste.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gloeiende oven van liefde.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, schatkamer van gerechtigheid en van liefde.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, vol goedheid en liefde.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, pijloze diepte van alle deugden.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, alle lofprijzingen overwaardig.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, koning en middelpunt van alle harten.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle schatten zijn van wijsheid en van wetenschap.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin alle godheid en alle volheid woont.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, waarin de Vader zijn welbehagen heeft gesteld.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, dat ons alle deelgenoot hebt gemaakt van uw oneindige rijkdom.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verlangen van de eeuwige heuvelen.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, geduldig en groot in barmhartigheid.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, mild voor alle die u aanroepen.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van leven en van heiligheid.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, verzoening voor onze zonden.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, van versmadingen verzadigd.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, om onze misdaden gebroken.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, gehoorzaam geworden tot de dood.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, met een lans doorstoken.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, bron van alle troost.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, ons leven en onze verrijzenis.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, onze vrede en onze verzoening.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, slachtoffer voor de zondaars.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, heil van hen die op u hopen.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoop van hen die in u sterven.
5: Ontferm u over ons.
0: Hart van Jezus, hoogste vreugde van alle heiligen.
5: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt. Lam Gods, dat de zonde van de wereld wegneemt.
5: Ontferm u over ons.
0: Jezus, zachtmoedig en nederig van hart. Laat ons bidden. God, in het hart van uw Zoon, dat om onze zonde gewond werd, schenkt Gij ons genadig de rijkdom van uw liefde. Geef dat we Hem onze eerbiedige hulde brengen en zo onze plicht tot passend eerherstel vervullen door Christus onze Heer.
5: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Amen. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren...

0: te klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073 687 2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jesus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag, in de 11e week door het jaar, opent de Augustijn met de tekst: Zoek de Heer en neem toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij deed. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook uw bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, ga er 2 met hem. En geeft aan wie u vraagt. En wend u niet af als iemand van u lenen wil. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem, die mij gaat toespreken, zoals hij destijds deed met zijn leerlingen. Zoals bij het binnenkomen in een kerk maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, niet alleen als kind van deze ouders, kind van deze tijd, maar vooral als kind van zijn hemelse vader, met dezelfde aard als zijn vader. Met dezelfde aard van zijn vader om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar van eerbied te maken. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. Ik vernieuw mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen, door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De beleving van de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die ze ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel. Ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Om dan vervolgens, aan de hand van 4 voorbeeldjes, deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. Het helpt bij het gebed, wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel, en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang neemt, de berg, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de hoogverhevene. Want men moet wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. En ik vraag nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse vader, met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Oog om oog, tand om tand. Dat stamt uit de wetgeving van de Perzen. En met die stelregel werd recht gedaan en onrecht recht getrokken. De stroom van het geweld die voortkomt uit de op wraak beluste mensenharten wordt door dit recht ingedijkt. Het recht van de Perzen was niet een poging om aan de wraak gestalte te geven, maar juist om deze in te dammen. Want uit zichzelf is de wraak niet uit op gelijke vergelding, oog om oog, tand om tand, maar juist op het toebrengen van een veelvoud van het ondergaande leed. Zoals bij ons in de taal wel eens gezegd wordt, als je mij 1 keer pakt, zal ik jou 2 keer pakken. Dan zeggen we ook niet,
iemand iets dubbel en dwars betaald zetten? En is dat niet het doel van elk op wraak belust mensenhart? Nee, zegt het recht van de Perzen, dat door de Joden werd overgenomen, oog om oog, tand om tand en niet verder. Jezus leert ons niet het recht in de maatschappelijke verhoudingen, maar de liefde in de verhoudingen tussen God en de mensen. Geen recht, maar genade. Geen rechtvaardigheid, maar goedheid en barmhartigheid. Hij geeft ons geen ethiek voor de maatschappij, maar voor zijn leerlingen. Zoals er dan ook staat, voor u die naar mij luistert. De leerlingen, van wie hij vraagt dat hun gerechtigheid uitgaat boven die van schriftgeleerden en fariseeën. De ethiek of de moraal van het Godsrijk, de eigen ethiek van Jezus, is de ethiek of de moraal van de zuivere liefde. Want zo heeft hij het zelf gedaan. Want door te zondigen doen wij Jezus onrecht, trappen wij hem op het hart. Hij wordt daardoor tekort gedaan. Hij zou van de mensen vergoeding kunnen eisen, oog om oog, tand om tand, maar in plaats van te straffen, koos hij ervoor zelf slachtoffer te worden van ons onrecht. Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed, dat vergoten wordt voor velen, tot vergeving van de zonden. In de dagelijkse omgang geeft dit mogelijkheden te over om de bergreden in praktijk te brengen. Niet door geld te geven, maar wat voor velen kostbaarder is dan geld, tijd. Tijd geven, aandacht, een vriendelijk woord, een glimlach. Eigenlijk zijn wij schatbeheerders. Wij beheren de schatten van Gods liefde. We kunnen ermee doen en laten wat we willen, maar we moeten wel weten dat het schatten zijn die ons niet voor onszelf worden gegeven. Ze worden ons toevertrouwd om er anderen mee goed te doen. Het zijn geen eigendommen. Als alles wat we hebben niet ons eigendom genoemd kan worden, dan kan ons ook niets afgenomen worden. Alles wat we hebben werd ons toevertrouwd. Nu moeten we niet denken aan geld, een meubilair of kapitaal. Hier moeten we denken aan de tijd. De tijd die elk nodig heeft om klaar te komen met zijn eigen werkzaamheden waarvoor hij is aangesteld en waarvoor hij wordt beloond met de waardering van anderen en met een gevoel van eigenwaarde. En dat is de zin van die andere evangelische raad. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Je bovenkleed afstaan, dat is zoveel als je laatste rechten afstaan. Want het bovenkleed, zoiets als een mantel, diende niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Als een deken waar men zich inrolde. Mensen hadden toen nog niet zoveel nodig als wij. Maar Jezus vraagt ook dat nog af te staan. Je bovenkleed afstaan staat dus gelijk met je laatste rechten afstaan. Dat betekent dat er eigenlijk nooit iets is dat je niet kan worden afgepakt. Je hebt immers niks. En dan kan er zoiets gebeuren als in de communiteit van de kleine zuster Theresia van Lisieux. Zij beleefde het volgende. Er is in de communiteit een zuster die het talent heeft mij in alles te mishagen. Haar manieren, haar woorden, haar karakter schijnen mij erg onaangenaam. Toch is zij een heilige religieuze die God heel welgevallig moet zijn. Niet toegevend aan de natuurlijke afkeer die ik voor haar voelde, zei ik bij mezelf dat de naaste liefde niet in gevoelens moet bestaan, maar in daden. Toen heb ik mij erop toegelegd voor die zuster alles te doen wat ik gedaan zou hebben voor degene van wie ik het meeste houd. Telkens als ik haar ontmoette, bad ik God voor haar en bood hem al haar deugden en verdiensten aan. En ik voelde wel dat Jezus plezier deed. Want er bestaat geen kunstenaar die niet graag voor zijn werken geprezen wil worden. En Jezus, de kunstenaar van de zielen, is blij
als men niet bij de buitenkant blijft staan, maar doordringt tot het intieme heiligdom dat hij zich als verblijf heeft gekozen en er de schoonheid van bewondert. Het was niet genoeg om alleen maar te bidden voor de zuster die me zoveel strijd gaf. Ik probeerde haar alle mogelijke diensten te bewijzen. En als ik bekoord werd haar op een onprettige manier antwoord te geven, stelde ik mij er tevreden mee heel vriendelijk tegen haar te glimlachen. En ik probeerde dan het gesprek op iets anders te brengen. In overeenstemming met de navolging van Christus, die zegt: beter is het ieder in zijn eigen mening te laten, beter dan met elkaar te redetwisten. Dikwijls ook, als ik niet in de recreatie was, ik bedoel de werktijd, en door bezigheden met haar in betrekking kwam, vlucht ik als een deserteur wanneer mijn strijd te hevig werd. Daar zij mijn gevoelens voor haar helemaal niet kende, heeft zij de beweegreden van mijn gedrag nooit vermoed. En ze blijft overtuigd dat haar karakter mij aangenaam is. Eens in de recreatie zei ze ongeveer deze woorden op een heel tevreden toon: wilt u me zeggen, zuster Theresia van het kindje Jezus, waardoor u zich tot mij aangetrokken voelt? Want telkens als ik u aankijk, glimlacht u tegen mij. O, wat mij aantrok, was Jezus in het diepst van haar ziel verborgen. Jezus die ook het bitterste zoet maakt. Ik antwoordde dat ik glimlachte, omdat ik blij was haar te zien. Je zou kunnen zeggen, zo beschouwd is het omgaan met iemand van wie je een afkeer hebt een hulpmiddel, een genade, waardoor iemand ertoe komt om zich in de omgang met allen niet te laten leiden door zijn eigen gevoelens van sympathie en antipathie. Aan het eind gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan en met de Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is. En onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eens.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.

Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 7 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium. Getiteld Geroepen tot heiligheid. Paus Leo gaf deze catechese op 8 april 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. De constitutie van het Tweede Vaticaans Concilie Lumen Gentium over de kerk wijdt een volledig hoofdstuk, het vijfde, aan de universele roeping tot heiligheid van alle gelovigen. Ieder van ons wordt geroepen te leven in de genade van God, de deugden te beoefenen en zich te vormen naar Christus. Heiligheid is geen voorrecht voor enkelen, maar een gave die iedere gedoopte uitnodigt te groeien naar de volheid van de liefde tot God en tot de naaste. De liefde vormt het hart van deze roeping, door de Vader geschonken en door de Zoon Jezus bemiddeld, ordent zij alle middelen van heiliging, geeft zij hun vorm en voert zij ze tot hun doel. De hoogste uitdrukking van heiligheid, vanaf het begin van de kerk, is het martelaarschap, hoogste getuigenis van geloof en liefde. Daarom leert het concilie dat iedere gelovige bereid is Christus te belijden, zelfs tot in het vergieten van zijn bloed. Diezelfde houding krijgt vandaag gestalte telkens wanneer christenen in de samenleving tekenen van geloof en liefde nalaten en zich inzetten voor gerechtigheid. De sacramenten, en op bijzondere wijze de Eucharistie, voeden en doen het heilige leven groeien. Zij vormen de mens naar Christus, die model en maatstaf van heiligheid is. Hij heiligt de kerk als haar hoofd en herder. Heiligheid verschijnt zo als zijn gave, die zichtbaar wordt in het dagelijks leven, wanneer we hem met vreugde ontvangen en beantwoorden met een toegewijde inzet. Paus Paulus VI herinnerde er in een algemene audiëntie aan dat de kerk, om waarachtig te zijn, verlangt dat alle gedoopten heilig zijn, dat wil zeggen, werkelijk haar waardige, sterke en trouwe kinderen. Deze heiliging voltrekt zich als een innerlijke omvorming, waarin het leven van iedere mens gelijkvormig wordt gemaakt aan Christus door de kracht van de Heilige Geest. Lumen Gentium beschrijft de heiligheid van de kerk als een wezenlijke eigenschap, die in geloof wordt aanvaard, omdat zij wordt beleden als onfeilbaar heilig. Dit betekent dat zij niet reeds in alles volmaakt is, maar dat zij geroepen blijft om deze goddelijke gave te bevestigen op haar pelgrimstocht naar het uiteindelijke doel. Zij gaat haar weg te midden van de vervolgingen van de wereld en de vertroostingen van God. De werkelijkheid van de zonde, aanwezig in ieder van ons, roept op tot een daadwerkelijke verandering van leven, in vertrouwen op de Heer die vernieuwt in de liefde. Deze genade, die de kerk heiligt, vertrouwt ons tegelijk een dagelijkse zending toe, die van onze bekering. Heiligheid raakt daarom het wezen van het christelijk leven, persoonlijk en gemeenschappelijk. Binnen dit perspectief krijgt het gewijde leven een bijzondere plaats, zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de Constitutie. In het heilige volk van God vormt het een profetisch teken van de nieuwe wereld, die reeds nu in de geschiedenis zichtbaar wordt. De evangelische raden, armoede, kuisheid en gehoorzaamheid geven vorm aan dit leven en maken het tot een teken van het Rijk van God dat reeds aanwezig is in het mysterie van de kerk. Deze drie deugden zijn geen beperkingen van de vrijheid, maar gaven van de Heilige Geest die bevrijden en openen tot een volledige toewijding aan God. Armoede drukt een diep vertrouwen in de voorzienigheid uit en bevrijdt van berekening en eigenbelang. Gehoorzaamheid vindt haar model in de zelfgave van Christus aan de Vader en opent een weg van vertrouwen en overgave. Kuisheid is de gave van een onverdeeld en zuiver hart in de liefde, ten dienste van God en van de kerk. Door deze levensstijl getuigen de gewijde personen van de universele roeping tot heiligheid van de hele kerk, in de vorm van een radicale navolging van Christus. De evangelische raden tonen een volledige deelname aan zijn leven, tot aan het kruis. Vanuit het offer van de gekruisigde ontvangen wij verlossing en heiliging. Wanneer wij dit mysterie beschouwen, wordt duidelijk dat geen enkele menselijke ervaring buiten Gods verlossing valt. Ook het lijden, beleefd in verbondenheid met het lijden van de Heer, wordt een weg van heiligheid. De genade die het leven omvormt en vernieuwt, sterkt ons in elke beproeving en richt ons op een concreet doel: de ontmoeting met God, die uit liefde mens is geworden. Mogen de Maagd Maria, de Heilige Moeder van het vlees geworden woord, ons begeleiden en beschermen op deze weg. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 8 april 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 7 van Lumen Gentium met de titel Geroepen tot heiligheid. Volgende keer gaan we verder met deel 8.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonny Spronk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte weer welkom hier in het programma Legato. Vandaag gaan we weer heel veel mooie dingen. Het AV4-room staat een beetje centraal, maar daar straks meer over. We mogen beginnen met een Ave Maria. Ja, dat past zo bij onze radio. En vandaag is dat een Ave Maria van César Franck. Hij leefde in het eind van de 19e eeuw. En ja, Ave Maria is eigenlijk gewoon een gezongen wijsgegroet. Daarna dan gaan we luisteren naar een vioolconcert van Johann Sebastian Bach. In ieder geval een deel daaruit. Dat is een Allegro assai. En de violist is Bezuidenhout. En wordt begeleid door het Kamerorkest van Europa.

Zoals ik u al zei, gaan we in dit programma een aantal verschillende AV-verums horen. We hebben nog niet zo lang geleden Sacramentsdag gevierd. En dat is een AV-verum wat helemaal daar ook over gaat. En dan is de vertaling: wees gegroet, waarachtig lichaam, geboren uit de maagd Maria, dwaarlijk heeft geleden en aan het kruis voor de mens geofferd. Uit welks doorboorde zijde water is gevloeid en bloed, wees ons een zalige voorsmaak in de benauwing van de dood. O zoete Jezus, o zoete Jezus, o Jezus, Zoon van Maria. En gaan we eerst luisteren naar een Ave Maria, of een Ave Verum van Beurt, William Beurt. En het wordt gezongen door de Choir of St. John's College in Cambridge. Daarna dan gaan we luisteren naar het Brandenburgsconcert van Johann Sebastian Bach. En dan, hij heeft er 6 geschreven en hiervan horen we dus een deel uit de 6e Brandenburgsconcert. En dat is een Allegro en dat wordt gespeeld door het Bach Collegium van Japan.

Dan mogen we verder gaan met een volgende AVV-room. En dat is wel, denk ik, een van de bekendsten. En dat is het AVV-room van Mozart. Ik kan me nog herinneren, maar dan gaan we zo 65 jaar terug. Dan werd op zaterdagavond, dan wij luiden de zondag in. En dan werd altijd deze AVV-room wordt gezongen. We gaan dan verder met een deel uit een Largo uit een veelconcert van Vivaldi. Vivaldi is in Venetië geboren, 1678, en in 1741 in Wenen overleden. En gaan we daarna weer deze serie sluiten met een AVV-room van Bruckner. Die leefde van 1824 tot 1896. En die AVV-rooms worden allemaal gezongen door de Choir of St. George's College in Cambridge onder leiding van Christopher Robinson.

We gaan nu luisteren naar ook weer wat instrumentale muziek tussen alle AVV-rooms door. En mogen we gaan luisteren naar een deel uit het vioolconcert van Beethoven. Beethoven die in 1770 in Bonn is geboren, maar in Wenen is overleden in 1827. Hij kwam van oorsprong, kwam hij uit een Vlaamse muzikantenfamilie. We mogen gaan luisteren dus naar een rondo allegro uit het vioolconcert van Beethoven. En dat violist is Repin en hij wordt begeleid door Wiener Philharmoniker onder leiding van de dirigent Mutti.

En na deel uit een vioolconcert van Beethoven gaan we weer verder naar een AVV-room. En deze AVV-room is van Elgar. En die leefde van zijn Engelse componist van 1857 tot 1934. Dat komt dus weer wat dichterbij. Daarna gaan we luisteren naar een deel uit een trompetconcert van Johann Friedrich Fasch. En dan gaan we weer terug in de, we gaan zo door de eeuwen heen. Fasch die leefde van 1688 tot 1758. En de trompetist is hier William Forman. En daarna volgt dan de Ave Maria Ave Virum van Rossini. Dat was een Italiaan. En dan gaan we weer wat terug in de tijd, namelijk 1792 tot 1868 leefde Rossini. We kennen hem meer als een, ja, een opera-componist, maar hij heeft ook een AVV-room geschreven en daar willen we dan graag naar gaan luisteren.

En na heel wat AVV-rooms mogen we nu deze legato beëindigen met instrumentale muziek. Namelijk een deel uit een triple concert van George Philip Telemann. We gaan weer helemaal terug. Hij leefde van 1681 tot 1767. En triple zegt het al, er zijn dan drie instrumenten, namelijk fluit, een hobo en een viola d'amore. En wordt dan begeleid door de strijkers. Het deel is een allegro, is het tweede deel. En daar mogen we nu tot slot naar gaan luisteren.

En zo, beste luisteraars, is aan deze legato ook weer een einde gekomen. We hebben heel wat Ave Verums gehoord van verschillende componisten en daartussendoor ook nog wat instrumentale muziek. Heel hartelijk dank voor uw luisterend oor. Het gaat u heel goed en heel graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Ik heb dorst. Over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. Beste luisteraars, heel graag willen wij weer verder lezen in het boek Ik heb dorst van Jacques Gauthier. En dat gaat over Therese van Lisieux en moeder Therese van Calcutta. De verlosser van de wereld ontvangen. Het uur komt, zei Jezus. De vrouw vroeg eraan toe. Ik weet dat hij komt, de Messias. Een nieuwe stap wordt gezet door de twee die met veel aandacht naar elkaar luisteren. De Samaritaanse heeft aan Jezus haar geheim meegedeeld en nu deelt hij zijn identiteit mee, zoals hij niet eerder deed in het evangelie van Johannes. Ik ben het die met u spreekt. Deze woorden herinneren ons aan de Heer op de berg Sinaï. Ik ben. De vrouw was er klaar voor om deze openbaring te horen. Ze kon de put achter zich laten, de kruik, de berg, omdat al het overige haar was gegeven. De vrouw liet haar waterkruik in de steek, liep naar de stad terug en zei tot de mensen: komt eens kijken naar een man die mij alles heeft verteld wat ik gedaan heb. Zou hij soms de Messias zijn? Toen verlieten zij de stad om naar hem toe te gaan. Vele Samaritanen uit die stad geloofden in hem om het woord van de vrouw die getuigde: hij heeft mij alles verteld wat ik gedaan heb.
1: Jezus ontvangen, die ons tegemoet komt, die ons zoekt en zich aan ons wil geven. Dat is het evangelie, hem verwelkomen in de armen, de zwakken, de verworpenen, de uitgestotenen, zoals bijvoorbeeld in die tijd kleine kinderen. Dat is God opnemen. Wie een kind als dit opneemt in mijn naam, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft. De eerste is voor Jezus degene die de dienaar van allen is, vooral van de allerkleinste. Moeder Teresa heeft dit vers uit het evangelie sterk uitgedragen in haar leven. Zij heeft geen andere dingen dan kleine dingen gedaan, maar met een grote liefde. En altijd met de woorden van de heilige Therese in gedachten, die uit het geestelijk hooglied komen van de heilige Johannes van het Kruis. De kleinste beweging van de zuivere liefde is voor de kerk van meer nut dan alle andere daden bij elkaar. Het is aan ons om te antwoorden met een nederig erkennen dat wij Jezus nodig hebben. Hem met vertrouwen te beminnen, door ons aan hem te geven. Moeder Teresa brengt ons in herinnering: geef jezelf geheel aan Jezus. Hij neemt je aan als een instrument om wonderen te verrichten, op voorwaarde dat je je oneindig meer bewust bent van zijn liefde dan van je zwakheid. Geloof in hem, leg jezelf in zijn handen, in een geest van blind en absoluut vertrouwen, want hij is Jezus.
0: De Samaritaanse ervaarde deze liefde van Jezus en heeft zijn verlangen om zich te geven toegelaten. Ze had niet langer de dorst als daarvoor. Ze voelde zich meer uitgestoten. Een man had haar diep verlangen naar boven gehaald en een bron uitgegraven van levendig water die betekenis aan haar leven geeft. Deze man herkent zij als de Messias. Ze is eindelijk vrij. Dankzij haar eindigt deze gebeurtenis met een bijzondere belijdenis van het geloof. Wij weten dat deze werkelijk de redder van de wereld is. De Samaritaanse, van wie we zelfs de naam niet kennen, wordt volgeling van Jezus, zoals Maria Magdalena. Ze kon Jezus, die zichzelf aan haar hart had getoond, niet voor zichzelf houden. Hij was de Christus, de Messias, God de Zoon. Het was sterker dan haarzelf. Haar geloof was besmettelijk. Ze trok het een heel volk tot Jezus. Deze Joodse man die moe en dorstig was. De liefde geeft vleugels, zei Therese. Met liefde ga ik niet alleen voort, maar vlieg ik zelfs. Therese hield veel van deze woorden uit het Hooglied, die goed van toepassing zijn op de Samaritaanse. Uw zalven zijn heerlijk om te ruiken. De klank van uw naam is als rijk parfum. Daarom hebben de meisjes u lief. Trek mij mee, laat ons vluchten. Neem mij mee, o koning, in uw vertrekken uit het Hooglied.
1: Ik begrijp het, Heer, als een ziel zich aan de dronkenmakende geur van uw balsem gewonnen geeft, zou ze niet alleen kunnen rennen. Al die zielen die ze lief heeft, trekt ze met zich mee. En dat gebeurt zonder dwang, zonder inspanning. Het is een logisch gevolg van het feit dat ze tot u aangetrokken wordt. Zoals een bergstroom zich onstuimig in de oceaan stort en alles met zich meesleept wat ze onderweg tegengekomen is, zo neemt ook een ziel die zich in de oeverloze oceaan van uw liefde stort, mijn Jezus, alle schatten met zich mee die ze bezit.
0: Het levende water van het gebed. Er komen nog andere vrouwen die Jezus ontmoeten en zijn dorst zullen lessen in een uitzonderlijk vertrouwelijke omgang. Naar het voorbeeld van de twee Thereses. Maar er is nog een derde Therese die door de Samaritaanse vrouw werd geïnspireerd om het levend water van het gebed te ontdekken. Theresia van Avila. De sporen van deze hervormster van de Karmel waren overal te zien in de Karmel van Lisieux. Bij moeder Therese had haar invloed vooral betrekking op haar gebedsleven.
1: We spreken van stil gebed bij het gebed dat komt van het verstand en het hart. We moeten nooit vergeten dat we volmaakt zijn bedoeld en dat we daarna zonder ophouden blijven zoeken. Het dagelijkse stilgebed is onmisbaar voor dit doel. Het is de cruciale adem die onze ziel doordringt. Heiligheid zonder stilgebed is onmogelijk. Stilgebed ontwikkelt zich wanneer we eenvoudiger worden. Hoe meer we onszelf vergeten, hoe meer we het lichamelijke en zintuigelijke overstijgen en onze verlangens vernieuwen die ons gebed voeden. Bij ons mondgebed spreken we tot God. Bij het stilgebed spreekt Hij tot ons. Het is op dat moment dat Hij zich met ons verenigt.
0: Theresia van Avila gebruikt het symbool van water om de voortgang in het gebed weer te geven. De vraag van de Samaritaanse vrouw verandert heel haar leven in één verlangen. Heer, geef mij van dat water om het levend water van het contemplatief gebed te kunnen ontvangen, ontdekt Therese, die een uitstekende lerares is, vier manieren om de tuin van de ziel te begieten. Het zijn eveneens graden of stadia in het gebedsleven. Het eerste stadium, zo overweegt Theresia, is de overweging van wie met het inwendig gebed beginnen, kan worden gezegd dat zij het water erg moeizaam putten. Ze hebben het moeilijk om hun zintuigen tot inkeer te brengen. Doorgaans laten ze allerlei verstrooiingen toe en de inkeer kost dan ook veel inspanning van hun kant. Ze moeten daarbij ook het leven van Christus leren overwegen, zelfs al vermoeit dit het verstand.
1: Het tweede stadium is de inkeer. Hier begint de ziel zich in te keren. Reeds raakt zij het bovennatuurlijke. Want hoeveel ijver ze ook aan de dag legt, tot deze toestand kan ze zichzelf er niet uitkomen. De wil alleen is actief, raakt in de ban, zonder te weten hoe, en laat zich gevangen nemen, toch alleen door God. Hij weet goed dat hij de gevangene is van iemand die hem bemint. Het derde stadium is het gebed van rust. Het is een slaap van de vermogens. Ze zijn niet helemaal opgeheven, maar weten ook niet hoe ze werken. Het water van de genade stijgt tot de hals van de ziel. Ze kan niet verder en ook niet terug. Ze zou niet weten hoe, ook al wil ze graag de hoogste heerlijkheid genieten. Het vierde stadium is het gebed van vereniging. Moge de Heer mij woorden schenken om over de vierde manier van watervoorziening te spreken. Het water uit de hemel vat meestal wanneer de hovenier zich het minst erom bekommert. In het begin is het haast altijd na lange toeleg op het inwendig gebed. Want hier is alleen liefde met liefde.
0: Thérèse van Lisieux en moeder Teresa waren in deze lijn zielen van gebed die putten uit de levensbron waarover Theresia van Avila spreekt. Daar moeten we zoeken naar het geheim van hun vruchtbaarheid door vertrouwvol te vragen om dat water tijdens het stil gebed, dat veelal dor was, lesten ze de dorst van Jezus en beantwoordden ze aan zijn verlangen om zich met hem te verenigen in zijn kreet: ik heb dorst. Heel het verlangen van God klonk in deze kreet van Jezus. De drie Thérèses hoorden de kreet van zijn verlangen en maakten zich van verlangen eigen. De liefde van Christus laat ons geen rust. God openbaarde zijn verlangen door bij deze vrouwen hun verlangen naar hem op te wekken. Ze zijn dit avontuur van Gods verlangen binnengetreden door te putten uit hun eigen ervaring. Ze begrepen van binnenuit dat de mens die in zijn hart een groot verlangen naar God ervaart, ook weet dat het God zelf is die verteerd wordt door een oneindig verlangen naar zijn schepsels. Het is uitgegeven bij De Boog, Petsaya en Katholiek Alpha Centrum en het is geschreven door Jacques Gauthier.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Biofides, over de relatie tussen biologie en geloof. Vincent Kemme is oud-biologiedocent en studeerde theologie, filosofie en bioethiek. In dit programma geeft hij heldere en soms uitdagende antwoorden op vragen die spelen op het raakvlak van wetenschap, geloof en ethiek.
1: Welkom beste luisteraars in deze uitzending met Biofides. En we zijn verbonden met Vincent Kemme, de man van het apostolaat van Biofides, waar wij ook daar zo'n mooi programma van mogen hebben, genaamd ook Biofides.
2: Welkom. Inderdaad, en al sinds 2009.
1: Ja, en de tijd vliegt.
2: Zet hem al geboren.
1: Wat prachtig, Vincent, dat je zo trouw nog altijd verbonden bent en doorgaat met met dat prachtige apostolaat. Neem ook eens een kijk op de website. Kun je die nog een keer noemen?
2: Ja, biofides.org. En daar kunnen mensen ook vragen stellen via info@biofides.org.
1: Ja, goede tip.
2: Dus als mensen het niet met mij eens zijn. Ik vind het ook heel leuk om in Nederland op de radio te komen vanuit België. Nou ja, dus dat betekent dat ik toch nog mijn Nederlanderschap een beetje kan onderhouden.
1: Ja, mooi. En het is inderdaad zo dat als je het niet eens bent, maar als je het wel eens bent, of misschien zelfs een aanvulling hebt, of het hoeft niet alleen maar vanuit reacties, zijn altijd welkom. En waar gaan we het vandaag over hebben, Vincent?
2: Ja, we gaan het vandaag hebben over kunstmatige en menselijke intelligentie.
1: Ja.
2: Dat natuurlijk een beetje naar aanleiding van de encycliek van de paus.
1: Klopt.
2: Maar wat betreft die vragen nog even. Als mensen nou eens een bepaald onderwerp zouden willen behandeld hebben.
1: Oh ja.
2: Zijn ze ook welkom suggesties te doen. Dat even tussen haakjes. Maar vandaag dus artificiële en kunstmatige intelligentie. Maar ik behandel dat niet zozeer als iemand die nu zo nodig heeft wil gaan uitleggen wat de paus daar allemaal over gezegd heeft. Ik veronderstel, ik ben er wel zeker van, dat er ook andere programma's van Radio Maria zijn die aandacht geven aan de encycliek van de paus. Maar ik vind die wel bijzonder belangrijk. Maar ik wou het eigenlijk meer ook vanuit het bioloog zijn bekijken. Ja. En dan zeg ik, ja, wat is nou eigenlijk, waar hebben we het over? Intelligentie, menselijke, kunstmatige intelligentie. Iedereen put zich nu uit, de paus voorop, om uit de doeken te doen en met goede argumenten dat er toch een wezenlijk verschil tussen is. Maar ik als bioloog zeg, ja wacht eens even, maar dat onderwerp ben ik vaker tegengekomen. Bijvoorbeeld in de discussies over evolutie en schepping, dan gaat het nog wel eens over intelligent design, intelligent ontwerp. Hmm. En gewoon ook meer metafysisch. Is de intelligentie zomaar een product van de biologie? Mensen evolueren en die worden steeds slimmer. En uiteindelijk zijn we via de apen komen bij de mens uit en dan zijn we opeens heel intelligent. Maar wat is intelligentie een biologisch ding? Of is het een metafysisch ding? Of allebei? Mm-hmm. Dus dat zijn meer filosofische vragen over wat is. Want als je dat begrijpt, dan kun je denk ik ook meer kijken. Ja, maar wat is dan artificiële intelligentie? In ieder geval is het zeker dat intelligentie die in de werkelijkheid, in de natuur aanwezig is, niet zo noodzakelijkwijs ons product is of dat van ons DNA, bij wijze van spreken, of biologie. Dat is nog maar de vraag. Dat is een ingewikkelde vraag. Maar artificiële intelligentie natuurlijk wel degelijk een product is van de mens. Hmm. En niet de artificiële intelligentie de mens maakt. En daar zijn een beetje dan de angstverhalen, de hocus pocus verhalen nu over. Van ja, gaat die artificiële intelligentie als het ware de mens vervangen? Of fundamenteel veranderen? Dat noemen ze transhumanisme.
1: Ja.
2: Of posthumanisme zelfs. Nou, ik zie dat nog niet gebeuren, omdat ik denk dat het gewoon niet mogelijk is. Maar omdat mijn intelligentie toch uiteindelijk een substraat moet hebben, iets waar het op bouwt, en dat is in ons geval ons biologisch bestaan, ons menselijke en menselijk bestaan.
1: Ja, die zorgen zijn ook natuurlijk deels gebaseerd op de vervanging van mensen als het gaat om het arbeidsproces. Hè? Daar zie je wel degelijk dat werk door mensen wordt vervangen door werk door artificiële intelligentie.
2: Maar dat is natuurlijk een sociaal-economisch vraagstuk,
1: ja.
2: Zou ik zeggen. En zeker geen biologisch vraagstuk, maar ook geen theologisch vraagstuk. Wel een zorg, terechte zorg. Maar ik denk dan zelf, wie ben ik, maar is dat niet altijd zo geweest met de industrie-evolutie? Ja. Hebben we dat gehad? Daarvoor heeft Paus Leo ook zijn naam gekozen. En die zorgen rond de industriële evolutie ten tijde van Leon XIII. Die komen nu terug. En ik vermoed dat als we over 100 jaar verder zijn, misschien wel weer een andere revolutie zal plaatsvinden in de technologie. Waar we dan weer ook zorg hebben over bijvoorbeeld werkgelegenheid, de sociale samenhang. Dus daar is werk aan de winkel. En dat is, maar daar gaan we, denk ik, als je het niet erg vindt, over de sociaal-economische kant van het probleem, wat mij betreft, niet direct
1: nee,
2: hebben.
1: Misschien een andere keer, inderdaad. Jij hebt
2: dat is ook niet zozeer mijn invalshoek.
1: Ja.
2: Mijn invalshoek is meer van om intelligentie te begrijpen en dan vervolgens menselijk en artificiële. En in het hele scheppingsdebat is juist intelligentie, niet alleen van de mens, maar ook van de natuur, zelfs van de planten, een argument om te geloven in God, in het bestaan van God. Niet een bewijs, maar een argument. Want, en daar valt een woord dat ik heel graag, wat ik een heel mooi woord vind, maar niet bestaat officieel, geloof ik, in het Nederlands. En dat is het woord intelligibiliteit. Zeg
1: ja,
2: dat nou maar eens.
1: Ja, heb je al een keer genoemd, ja. Intelligibiliteit.
2: Ja, dat is in het Engels en het Frans. Betekent dat eigenlijk het vermogen van iets om begrepen te worden, hoe het in elkaar zit, door een intelligent wezen. Dus je rijdt op de snelweg, je ziet daar een Porsche of een ander merk, mag geen reclame maken, voorbij rijden. En je bent toevallig wel technisch aangelegd. Je denkt, ja, verrek, verdwijnt. Ik weet hoe dat ding in elkaar zit, hoe die werkt. Ja. Waar de motor zit, de wielen, om het even heel simpel te houden. En dus het kan ook een andere merk zijn. En dus dat is, maar dat is in de natuurwetenschappen zo, dat wij houden ons met de natuur bezig, omdat wij zijn intelligente wezens, daar denk ik dat we het over eens zijn,
1: ja.
2: Het vermogen hebben om te begrijpen hoe een plant fotosynthese doet, hoe die zuurstof maakt, hoe die suikers maakt uit, CO2 en water. En om te begrijpen hoe menselijk zenuwstelsel werkt, of het dierlijke, het vermogen van dieren om zich voor te planten bijvoorbeeld, en de mens natuurlijk, en ook de planten vanaf. Dus dat is allemaal intelligibiliteit. Dus dat verraadt dat er intelligentie verpakt zit in die natuurlijke orde,
1: ja,
2: waarin wij werken. Dus dat is natuurlijk, dan zie je dat er bij, naarmate je hoger komt bij de dieren, enorme vormen aanneemt, die al bijna menselijk lijken. Bijvoorbeeld de hogere dieren kunnen problemen oplossen, ze kunnen zich aanpassen in hun gedrag aan hun natuurlijke omgeving. Kijk maar naar de talloze natuurseries op tv, wat dieren allemaal wel niet kunnen.
1: Ze hebben geheugen. Bijvoorbeeld complexe communicatie.
2: Ja, ze kunnen communiceren. Ze hebben bijvoorbeeld een sterk geheugen, bepaalde soorten, van olifanten en dolfijnen, zeggen ze dat geloof ik van. Ze hebben een sociale intelligentie. Ze hebben vroeger nog met apenkolonies te maken gehad, waarbij hoe slim ze met elkaar omgaan. En ze hebben zelfs emoties. Olifanten rouwen zelfs om een kalf dat voortijdig sterft. Althans, dat komt toch wel heel sterk over als iets wat wij kennen als een rouwemotie. Maar de mens heeft nog een paar andere dingen op zijn op lijstje staan. Abstract denken. Cumulatieve cultuur. Dat wil zeggen dat we van eenvoudige muziek naar complexe symfonieën en grote. Wij bouwen op de wat voorgaande relaties hebben gedaan in de middeleeuwen. Begonnen ze met de polyfonie. En nu hebben we Mozart en Bach en weet ik wie allemaal.
1: Ja.
2: De mooiste en de meest ingewikkelde muziek te

0: mooiste en het meest ingewikkelde muziek te. Dat noemen ze. Maar we hebben bijvoorbeeld ook het vermogen om abstract metafysisch te denken, dat wil zeggen over na te denken over een hogere orde, die aan het, die als het ware de fysieke orde, de natuurlijke orde, overstijgt. De transcendentie. We kunnen op lange termijn plannen, we kunnen technologisch, hebben we enorme capaciteiten. We kunnen zelfs over God denken, over hoe God zich geopenbaard heeft aan ons. We kunnen God kennen, we kunnen op God vertrouwen. Dus dat zijn allemaal capaciteiten die de dieren allemaal missen. En waarom zeggen dat de mens natuurlijk ook op het terrein van intelligentie wezenlijk verschilt van de natuurlijke orde van de dieren.
1: Ja.
0: En dan hebben we eigenlijk het al verraden, dat is namelijk dat hij met zijn technologische denkcapaciteit in staat is om te gaan van een telraam naar een rekenmachientje, naar een computer. En nu dus naar artificiële intelligentie. Maar dan is voor de vraag, voor mij is artificiële intelligentie werkelijk intelligentie als wat wij er vanuit ons metafysisch en christelijk wereldbeeld onder verstaan. Nou, misschien wel niet. Want in feite, dat legt de paus ook heel goed uit in zijn encycliek. Het verschil van. Het is eigenlijk een imitatie van bepaalde denkcapaciteiten van de mens die wij hebben. Redeneren, snel redeneren, logisch denken. Maar de mensen moeten weten dat de artificiële intelligentie dat doet zuiver. Op basis van het omzetten van taal in getallen. En dan vervolgens berekenen wat het meest waarschijnlijk is dat er gaat volgen als ik aan ChatGPT of een ander vraag, dit of dit of dat, dan berekent dat instrument, de AI, die berekent wat het meest, op basis van de data die op het internet beschikbaar zijn, wat het meest waarschijnlijk de juiste antwoord is op mijn vraag.
1: Ja.
0: Dan moet je natuurlijk altijd controleren, want het is niet helemaal zeker. De paus wijst erop dat soms de artificiële intelligentie ook dingen verzint. Dus op basis van een bepaalde vorm van waarschijnlijkheidsberekening. Hm. Dus het is toch uiteindelijk een rekenmachine. Maar die met taal en beelden kan vanuit getallen, op basis van getallen, een berekening kan maken. Maar een artificiële intelligentie heeft bijvoorbeeld een aantal dingen niet. Bijvoorbeeld verantwoordelijkheidsbesef. Het is geen iemand, maar het is een iets. Het is een ding. Ik heb aan Claude, dat is een andere dan ChatGPT, gevraagd of Claude vindt dat AI iemand of iets is. Dat is heel interessant wat hij dan. Maar gelukkig komt Claude ook tot de conclusie dat het niet iemand is, maar iets. Het heeft verder natuurlijk geen emoties. Het heeft geen lichaam, het heeft geen geheugen, het weet niet wat jij, als jij dezelfde vraag gisteren ook gesteld hebt, dan weet AI waarschijnlijk niet dat je dat alles gevraagd hebt.
1: Nou,
0: dus er zijn
1: dat
0: allerlei.
1: Denk ik wel. Dat denk,
0: ja, dat, ja, daar is, daar is
1: ja,
0: inderdaad.
1: De computer heeft natuurlijk wel ook een geheugen, maar ja, dus
0: dat geheugen wel,
1: anders dan het menselijk geheugen. Dus, maar ja, het is een mooi punt. Vincent, zou je kunnen zeggen dat als wij spreken over artificiële intelligentie en wat de paus ook doet in zijn encycliek, dat we dan denken samen te begrijpen wat we daarmee precies bedoelen. Maar eigenlijk zet jij nu een heel groot vraagteken bij die term. Is het wel echt intelligentie of hebben we gewoon te maken met een hele slimme computer?
0: Dat is dus de vraag is of je dat echt eigenlijk. Het is gelukkig staat er artificieel voor.
1: Ja,
0: want anders zou het helemaal niet meer kloppen. Ja. Dus het is een nabootsing van menselijke intelligentie.
1: Ja.
0: Maar de vraag is of een nabootsing werkelijk intelligent is in de manier zoals wij dat zien. En als wij, en daarom begon ik ook bij de schepping en de intelligent design en zo. De intelligentie zoals wij die kennen als mens, die komt echt van uit hogere sferen. Dus die moeten we toch uiteindelijk zoeken, is mijn stelling vandaag. Ik heb geen tijd om het helemaal uit te leggen. Maar van God, Psalm 104, die zegt heel mooi, de wereld is in wijsheid geschapen. Dus er is over nagedacht, over de schepping. En de mens is een beeld van God in de mate dat hij deelt in het. In die intelligentie die van God

0: is en van God komt. En die God zich laat zien in de persoon van Jezus, dus die met een wijsheid spreekt, een leer die ongeëvenaard is, ook volgens mensen zoals Gandhi. En dus dan die intelligentie, dat woord wil ik toch een beetje beschermen voor wat het werkelijk is.
1: Precies.
0: Namelijk dat het een goddelijke gaaf is, die met name in de mens, maar ook in de levende natuur al aantoonbaar is, zou ik zeggen. En die wij, met dankzij juist onze intelligentie, technologische intelligentie, kunnen zodanig kunnen gebruiken dat we zelfs een vorm van artificiële, een superrekenmachine of een redeneermachine, maar het blijft kunstmatig en artificieel en het is in zichzelf geen intelligentie.
1: Ja. Ja.
0: Is mijn stelling.
1: Ja, het is nog een interessant punt, misschien voor een andere uitzending, hoewel ik weet niet in hoeverre dat dan ook echt passend is bij dit apostolaat van Biofides. Dat je, wanneer je een vraag stelt aan een artificiële intelligentie, zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Dat heb ik een keer gedaan. Daar had ik een vraag over de aandrijfas van mijn auto. En dan krijg je terug zo'n, oh, wat een goede vraag of zo. Hè? En dan word je het een klein beetje naar de mond gepraat. En dat is, dan voel je dus, er komt een soort van sociale interactie tot stand.
0: Ja.
1: Het is niet alleen maar ik stel een vraag en ik krijg een antwoord, maar er zit meer bij. En vroeg ik me af, wat doet dat zeg met de mens? Is meer misschien de neurobiologie? Misschien kunnen we daar nog een keer verder over spreken.
0: Ja, heel kort om te zeggen, dat is dat feit een imitatie. Hij capteert, hij stelt vast dat jij een vraag stelt en hij heeft geleerd om daar als een mens, een imitatiemens, goh, wat een goede vraag van jou.
1: Ja, het is blijft artificieel in die zin, maar de ervaring is dus blijkbaar wel echt als een sociale interactie.
0: Menselijk gedrag, bijvoorbeeld het stellen van vragen, kan die goed begrijpen, althans berekenen en daar navenant op reageren. En dan zou je bijna denken dat je met iemand zit te praten.
1: Enfin, we moeten gaan afronden. We zijn aan het einde gekomen van de uitzending van Biofides over artificiële intelligentie. Heel veel dank, Vincent Kemme, voor jouw bijdrage.
0: Dank je wel.
1: En graag tot de volgende keer. Over 2 weken zijn we weer aan de beurt.
2: U luisterde naar Vincent Kemme. In 2009 richtte hij de vereniging Biofides op om licht te werpen op de relatie tussen biologie en geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit het boek Ezra. De bevrijding van het volk en de terugkeer van de gevangenen. Het herstel van de eredienst. In het eerste regeringsjaar van Cyrus, de koning van Perzië, liet de Heer de voorspelling die hij door Jeremia gedaan had in vervulling gaan. Hij gaf Cyrus, de koning van Perzië, in om in heel zijn koninkrijk een boodschap af te kondigen en brieven rond te sturen van de volgende inhoud. Zo spreekt Cyrus, de koning van Perzië. De Heer, de God des hemels, heeft mij alle koninkrijken der aarde geschonken. Hij heeft mij opgedragen voor hem een tempel te bouwen in Jeruzalem in Juda. Laten al diegenen onder u die tot zijn volk behoren, onder zijn hoede terugkeren naar Jeruzalem in Juda en een tempel bouwen ter ere van de Heer, de God van Israël, de God die in Jeruzalem woont. Overal waar er nog Israëlieten zijn, zullen deze van hun medeburgers zilver en goud, haven en vee ontvangen en bovendien wijgeschenken voor de tempel van God in Jeruzalem. De familiehoofden van Juda en Benjamin, de priesters en de levieten, allen wie God het ingaf, troffen voorbereidingen voor de terugreis om de tempel van de Heer in Jeruzalem weer op te bouwen. En hun buren gaven hun als bijdragen zilveren en gouden voorwerpen, haven en vee en allerlei kostbaarheden en nog andere geschenken die ze spontaan aanboden. Bovendien liet koning Cyrus het vaatwerk van de tempel van de Heer, dat door Nebukadnessar uit Jeruzalem was weggesleept en in de tempel van diens God ondergebracht, tevoorschijn halen. Cyrus, de koning van Perzië, liet dit doen door zijn schatmeester Mithredat, die alles overdroeg aan Sesbassar, de vorst van Juda. Toen de ballingen bij de tempel van de Heer in Jeruzalem aankwamen, deden de familiehoofden schenkingen voor de herbouw van de tempel op zijn vroegere plaats. Allen gaven naar vermogen en zo brachten ze voor het bouwfonds 61.000 gouden drachmen, 5.000 zilveren mijnen en 100 priestergewaden bijeen. De priesters, de levieten, een gedeelte van het volk, de zangers, de poortwachters en de tempelknechten vestigden zich in Jeruzalem. De rest van Israël vestigde zich in de steden. Toen de zevende maand was aangebroken, stroomden alle Israëlieten die zich in de steden gevestigd hadden naar Jeruzalem. Jozua, de zoon van Jozadak, en zijn medepriesters, als ook Zerubabel, de zoon van Sealtiel, met zijn broers, richtten het altaar van Israëls God weer op, om daarop, naar de voorschriften van de wet van Mozes, de man Gods brandoffers op te dragen. Ondanks hun vrees voor de omwonende volken herbouwden zij het altaar op zijn vroegere grondslagen en droegen 's morgens en 's avonds brandoffers aan de Heer op. En zij vierden het loofhuttenfeest zoals het voorgeschreven was, met het aantal brandoffers dat voor elke dag was voorgeschreven. Van toen af droeg men weer het dagelijks brandoffer op, als ook het offer bij gelegenheid van de nieuwe maan en van alle heilige hoogtijdagen ter ere van de Heer, en het offer dat iemand vrijwillig aan de Heer wilde brengen. Vanaf de eerste dag van de zevende maand was men begonnen brandoffers aan de Heer op te dragen, maar met de herbouw van de tempel was nog geen begin gemaakt. Daarom gaven ze geld aan de steenhouwers en de steenbewerkers, als ook voedsel en drank en olie, aan de Sidoniërs en Tyriërs, om ceders van de Libanon over zee te vervoeren naar Jafo, overeenkomstig de toestemming die ze van Cyrus, de koning van Perzië, verkregen hadden. In de tweede maand van het tweede jaar na hun terugkeer naar de tempel Jeruzalem maakte Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, met de andere priesters, hun broeders, met de levieten en allen die uit de gevangenschap teruggekeerd waren naar Jeruzalem, een begin met de herbouw van de tempel. En stelden zij levieten van 20 jaar en ouder aan om toezicht te houden op de werkzaamheden. Tweede lezing. Uit een homilie van de heilige paus Gregorius de Grote over het boek Ezechiël. Het geestelijke Jeruzalem is als een stad gebouwd. In een goddelijk visioen bracht de Heer mij naar Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Aan de zuidkant was iets als een stad gebouwd. Merk op dat er niet staat, er was een stad gebouwd, maar er was iets als een stad gebouwd. Zo wordt duidelijk gemaakt dat het niet gaat over een gewone stad die daar gebouwd is, maar over een geestelijk bouwwerk. Want wie getuigt dat hij niet een stad, maar iets als een stad heeft gezien, vestigt de aandacht van zijn toehoorders op een geestelijk bouwwerk. Hiervan heeft de profeet David gezegd: Jeruzalem als een stad gebouwd. Dit visioen van vrede wordt gevormd door de vergadering of de gemeenschap van burgers, de heiligen. Daarom wordt het hemels Jeruzalem als een stad gebouwd. Tijdens zijn pelgrimsreis op deze aarde wordt dit Jeruzalem evenwel door harde slagen en beproevingen getroffen. Zo worden dag in, dag uit zijn stenen behouden. De stad is de heilige kerk. Alvorens eens koninklijk te heersen in de hemel, moet ze nog pijnlijk zwoegen op aarde. Tot haar burgers, zegt Petrus. En gij, gij zijt als levende stenen die op elkaar worden gelegd voor de bouw. En Paulus zegt, gij zijt Gods akker, Gods bouwwerk. Deze stad is hier beneden, dankzij het leven van de heiligen, al een groot bouwwerk. Want in een bouwwerk draagt de ene steen de andere, omdat de ene steen op de andere wordt gelegd en tegelijk gedragen wordt door weer een andere. Ja, zo en niets anders is het ook in de heilige kerk. Ieder draagt een ander en wordt gedragen door een ander. Want als elkaars naaste ondersteunt men elkaar. En zo rijst door toedoen van ieder het bouwwerk van de liefde op. Daarom immers spoort Paulus ons aan. Draagt elkanders lasten. Op die manier zult ge de wet van Christus vervullen. En hij verklaart wat de verborgen kracht van de wet is. De vervulling van de wet is de liefde. Als ik immers verzuim u te dragen, zoals gij leeft, en als ge mij niet wilt dragen en verdragen, zoals ik leef, hoe komt dan het gebouw van onze wederzijdse liefde van de grond? Want dan ontbreekt de verdraagzaamheid en mist de liefde haar bindende kracht. Zoals gezegd wordt in een bouwwerk de steen die draagt ook zelf gedragen. Want zoals ik de levenswijze draag en verdraag van hen die nog beginnelingen zijn in de beoefening van het goede, zo word ik op mijn beurt gedragen en verdragen door hen die mij in de vreze des Heren zijn voorgegaan. Zelfgedragen heb ik geleerd anderen te dragen, maar ook zij werden gedragen door hun voorgangers. Wat nu de stenen betreft die de bovenste laag van het gebouw vormen, deze worden wel gedragen door anderen, maar dragen zelf niets. Want zij die op het einde van de kerk, dat wil zeggen, op het einde van de wereld worden geboren, worden wel gedragen door hun voorgangers, zodat hun leven verdienstelijk kan zijn. Maar omdat zij geen opvolgers hebben voor wie zij van nut kunnen zijn, hebben zij geen stenen van het geestelijk gebouw meer boven zich. Thans worden dus anderen gedragen door ons, maar worden wij door weer anderen gedragen. Het gehele gewicht van het gebouw wordt gedragen door het fundament, want alleen onze Verlosser draagt de last van ons allen. Paulus zegt van hem: niemand kan een ander fundament leggen dan wat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. Het fundament draagt de stenen, maar wordt niet door de stenen gedragen. Want onze Verlosser draagt en verdraagt al het onze, maar in hem is er niets onvolmaakt dat hierom zou vragen. Terecht staat er daarom.
1: Je luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, Moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Mogen wij bij dit rozenhoedje de blijde geheimen gaan overwegen, vragen wij Maria in ons midden, dat ze met en voor ons wil bidden. En mogen wij bidden voor elkaar en voor de intenties van al onze luisteraars. Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Maria, wij danken u voor uw jawoord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Overwegen we het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Dank u, Maria, voor uw dienstbaarheid. En mogen wij dat ook zo ervaren. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Jezus, het hout van de kribben, zal uiteindelijk ook het hout van uw kruis worden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Overwegen we het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Maria, u mocht door de Heilige Geest Jezus in uw schoot ontvangen, en nu mag u hem teruggeven en opdragen aan zijn Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel wedergevonden. Maria en ook u, Sint Jozef, wij kennen het verdriet wat u had om Jezus. Mogen ook velen op zoek gaan naar Jezus. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: O mijn Jezus,
3: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 11e week door het jaar opent de Augustijn met de tekst: Zoek de Heer en neem toe in kracht. Zoek zijn aanschijn zonder ophouden. Gedenk de wonderen die hij deed. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Doch als iemand u op de rechterwang slaat, keer hem dan ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook uw bovenkleed. En als iemand u vordert 1 mijl met hem te gaan, ga er 2 met hem. En geeft aan wie u vraagt. En wend u niet af als iemand van u lenen wil. Dit is het woord van God. In het gebed wil God mij de onvermoede mogelijkheden van het menselijk hart openbaren, zodat ik er ook van binnenuit ja op kan zeggen. Daarom moet ik eerst de geest wat laten rusten bij hem, die mij gaat toespreken, zoals hij destijds deed met zijn leerlingen. Zoals bij het binnenkomen in een kerk maak ik me eerst Gods tegenwoordigheid bewust. Ik zie hoe hij mij ziet, niet alleen als kind van deze ouders, kind van deze tijd, maar vooral als kind van zijn hemelse vader, met dezelfde aard als zijn vader. Met dezelfde aard van zijn vader om barmhartig te zijn jegens vijanden. De innerlijke gesteltenis van eerbied laten groeien door een gebaar van eerbied te maken. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, naar gelang het helpt het besef van zijn aanwezigheid te schragen en te ondersteunen. Ik vernieuw mijn verlangen om hem met heel mijn leven te dienen, door de genade te vragen dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis, doordat God in aantocht is en in Jezus al gekomen is, wordt alles anders. Armoede wordt anders, namelijk een zaligheid. De beleving van de wet wordt anders, niet zo wettisch. En ook onze reacties op wat anderen ons aandoen worden anders. Hoe gaan wij om met het onrecht dat anderen ons aandoen? Of met de last die ze ons bezorgen? Daarvoor formuleert Jezus eerst het algemene beginsel. Ik zeg u, geen weerstand te bieden aan het onrecht. Om dan vervolgens aan de hand van 4 voorbeeldjes deze nieuwe ethiek van het Godsrijk te illustreren. Het helpt bij het gebed wanneer ik me de geschiedenis concreet voor ogen stel en ook de plaats zie waar deze geschiedenis een aanvang neemt, de berg, een heilige plaats, getekend door de omgang met God, de hoogverhevene. Want men moet wel hoog klimmen om zulke diepe mogelijkheden van het menselijk hart te kunnen ontdekken. En ik vraag nu om de bijzondere genade dat ik mag zien hoe ik dezelfde aard mag hebben als Jezus en als zijn hemelse vader, met een liefde zonder grenzen, een onvoorwaardelijke liefde. De overweging. Oog om oog, tand om tand. Dat stamt uit de wetgeving van de Perzen. En met die stelregel werd recht gedaan en onrecht recht getrokken. De stroom van het geweld die voortkomt uit de op wraak beluste mensenharten wordt door dit recht ingedijkt. Het recht van de Perzen was niet een poging om aan de wraak gestalte te geven, maar juist om deze in te dammen. En uit zichzelf is de wraak niet uit op gelijke vergelding, oog om oog, tand om tand, maar juist op het toebrengen van een veelvoud van het ondergaande leed. Zoals bij ons in de taal wel eens gezegd wordt, als je mij 1 keer pakt, zal ik jou 2 keer pakken. Dan zeggen we ook niet,
iemand iets dubbel en dwars betaald zetten? En is dat niet het doel van elk op wraak belust mensenhart? Nee, zegt het recht van de Perzen, dat door de Joden werd overgenomen, oog om oog, tand om tand en niet verder. Jezus leert ons niet het recht in de maatschappelijke verhoudingen, maar de liefde in de verhoudingen tussen God en de mensen. Geen recht, maar genade. Geen rechtvaardigheid, maar goedheid en barmhartigheid. Hij geeft ons geen ethiek voor de maatschappij, maar voor zijn leerlingen. Zoals er dan ook staat, voor u die naar mij luistert. De leerlingen, van wie hij vraagt dat hun gerechtigheid uitgaat boven die van schriftgeleerden en fariseeën. De ethiek of de moraal van het Godsrijk, de eigen ethiek van Jezus, is de ethiek of de moraal van de zuivere liefde. Want zo heeft hij het zelf gedaan. Want door te zondigen doen wij Jezus onrecht, trappen wij hem op het hart. Hij wordt daardoor tekort gedaan. Hij zou van de mensen vergoeding kunnen eisen, oog om oog, tand om tand, maar in plaats van te straffen, koos hij ervoor zelf slachtoffer te worden van ons onrecht. Neemt en eet, dit is mijn lichaam voor u. Dit is mijn bloed, dat vergoten wordt voor velen, tot vergeving van de zonden. In de dagelijkse omgang geeft dit mogelijkheden te over om de bergreden in praktijk te brengen. Niet door geld te geven, maar wat voor velen kostbaarder is dan geld, tijd. Tijd geven, aandacht, een vriendelijk woord, een glimlach. Eigenlijk zijn wij schatbeheerders. Wij beheren de schatten van Gods liefde. We kunnen ermee doen en laten wat we willen, maar we moeten wel weten dat het schatten zijn die ons niet voor onszelf worden gegeven. Ze worden ons toevertrouwd om er anderen mee goed te doen. Het zijn geen eigendommen. Als alles wat we hebben niet ons eigendom genoemd kan worden, dan kan ons ook niets afgenomen worden. Alles wat we hebben werd ons toevertrouwd. Hier moeten we niet denken aan geld, een meubilair of kapitaal. Hier moeten we denken aan de tijd. De tijd die elk nodig heeft om klaar te komen met zijn eigen werkzaamheden waarvoor hij is aangesteld en waarvoor hij wordt beloond met de waardering van anderen en met een gevoel van eigenwaarde. En dat is de zin van die andere evangelische raad. Als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleed afnemen, laat hem dan ook het bovenkleed. Je bovenkleed afstaan, dat is zoveel als je laatste rechten afstaan. Want het bovenkleed, zoiets als een mantel, diende niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Als een deken waar men zich inrolde. Mensen hadden toen nog niet zoveel nodig als wij. Maar Jezus vraagt ook dat nog af te staan. Je bovenkleed afstaan staat dus gelijk met je laatste rechten afstaan. Dat betekent dat er eigenlijk nooit iets is dat je niet kan worden afgepakt. Je hebt immers niks. En dan kan er zoiets gebeuren als in de communiteit van de kleine zuster Theresia van Lisieux. Zij beleefde het volgende. Er is in de communiteit een zuster die het talent heeft mij in alles te mishagen. Haar manieren, haar woorden, haar karakter schijnt

schudden. Haar karakter schijnen mij erg onaangenaam. Toch is zij een heilige religieuze die God heel welgevallig moet zijn. Niet toegevend aan de natuurlijke afkeer die ik voor haar voelde, zei ik bij mezelf dat de naaste liefde niet in gevoelens moet bestaan, maar in daden. Toen heb ik mij erop toegelegd voor die zuster alles te doen wat ik gedaan zou hebben voor degene van wie ik het meeste houd. Telkens als ik haar ontmoette, bad ik God voor haar en bood hem al haar deugden en verdiensten aan. En ik voelde wel dat Jezus plezier deed. Want er bestaat geen kunstenaar die niet graag voor zijn werken geprezen wil worden. En Jezus, de kunstenaar van de zielen, is blij als men niet bij de buitenkant blijft staan, maar doordringt tot het intieme heiligdom dat hij zich als verblijf heeft gekozen en er de schoonheid van bewondert. Het was niet genoeg om alleen maar te bidden voor de zuster die me zoveel strijd gaf. Ik probeerde haar alle mogelijke diensten te bewijzen. En als ik bekoord werd haar op een onprettige manier antwoord te geven, stelde ik mij er tevreden mee heel vriendelijk tegen haar te glimlachen. En ik probeerde dan het gesprek op iets anders te brengen. In overeenstemming met de navolging van Christus, die zegt, beter is het ieder in zijn eigen mening te laten, beter dan met elkaar te redetwisten. Dikwijls ook, als ik niet in de recreatie was, ik bedoel de werktijd, en door bezigheden met haar in betrekking kwam, vlucht ik als een deserteur wanneer mijn strijd te hevig werd. Daar zij mijn gevoelens voor haar helemaal niet kende, heeft zij de beweegreden van mijn gedrag nooit vermoed, en ze blijft overtuigd dat haar karakter mij aangenaam is. Eens in de recreatie zei ze ongeveer deze woorden op een heel tevreden toon. Wilt u me zeggen, zuster Theresia van het kindje Jezus, waardoor u zich tot mij aangetrokken voelt? Want telkens als ik u aankijk, glimlacht u tegen mij. O, wat mij aantrok, was Jezus in het diepst van haar ziel verborgen. Jezus die ook het bitterste zoet maakt. Ik antwoordde dat ik glimlachte, omdat ik blij was haar te zien. Je zou kunnen zeggen, zo beschouwd is het omgaan met iemand van wie je een afkeer hebt, een hulpmiddel, een genade, waardoor iemand ertoe komt om zich in de omgang met allen niet te laten leiden door zijn eigen gevoelens van sympathie en antipathie. Aan het eind gesprekjes voeren vanuit het gegroeide vertrouwen met Jezus als met een vriend die voor me door het vuur is gegaan en met de Vader in de hemel, wiens volmaaktheid zijn goddelijke barmhartigheid is. En onze Vader bidden.